0: Good times.
1: Great music.
0: Dit is Joe.
2: Dit is Nieuw bij Joe.
3: Ik ben DJ Licious.
4: Hey, Milo hier.
1: DJ Licious en Milo. Forever Young.

0: Maximus presenteert. Beleef de wereld anders. Excuse me.
1: Ja.
0: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
1: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is jou!
3: Ja, oké, er zijn hier twee teams. Team gekeken naar de Rode Duivels, team op tijd bed ingekropen. En dan nog twee teams. Teams goed geslapen in de airco en... Team geen oog dicht gedaan voor de zoveelste nacht door de hitte in de slaapkamers.
4: Ah, Limburg komt er twee keer als de loser uit. Sander, we zijn gelukkig, hè, vriend. We zijn gelukkig. Het nieuws van 6 van onze Grim.
5: Goedemorgen. De Rode Duivels hebben ook hun tweede groepswedstrijd niet kunnen winnen. In hun groep is Egypte voorlopig leider. En de eerste gespreksronde tussen de VS en Iran zit erop. Maar op het WK voetbal zijn onze Rode Duivels dus niet verder geraakt dan een 0-0 gelijkspel in hun tweede groepsmatch tegen Iran. De Duivels kregen wel kansen, maar in de eerste helft ontsnapten ze toch aan een achterstand. Toen een Iraans doelpunt terecht afgekeurd werd voor nip buitenspel. Halfweg de tweede helft vielen de Duivels ook nog met een man minder na een rode kaart voor verdediger Nathan Ngoy. Leandro Trossard reageert teleurgesteld.
6: Wat markeerde vandaag was gewoon die doelpuntje maken. Ik denk als we de eerste goal zouden gemaakt hebben, dat we er meer hadden kunnen scoren. En daar moeten we gewoon hebben. Kansen creëren en dan gewoon afmaken. We hebben maar geen doel en dat is kwalificeren.
5: Volgende zaterdag spelen de Rode Duivels hun laatste groepsmatch tegen Nieuw-Zeeland. En in dezelfde groep als onze Rode Duivels trekt Egypte als leider naar de slotspeeldag met 4-6 punten. Het won afgelopen nacht van Nieuw-Zeeland met 1-3. Egypte kon ook al gelijk spelen tegen ons land. En eerder vannacht hebben Uruguay en Kaapverdië 2-2 gelijk gespeeld. Kaapverdië kon eerder al verrassend stunten met een 0-0 gelijkspel tegen Spanje. Dat is wel leider in zijn groep met 4-6 punten. En in Zwitserland, daar is de eerste gespreksronde tussen de VS en Iran afgerond. Er is nu al een voorlopig vredesakkoord, maar dat is fragiel, omdat Israël en de pro-Iraanse militie Hezbollah elkaar blijven aanvallen in Libanon. Een speciale cel moet nu toezien dat het staakt het vuren daar wordt nageleefd. Iran en de VS willen er ook voor zorgen dat schepen met olie veilig door de straat van Hormuz kunnen varen. Volgens bemiddelaars Pakistan en Qatar is er grote vooruitgang geboekt en wordt er ook nog de hele week gepraat. Binnen 60 dagen zou er dan een definitief vredesakkoord moeten komen. Veel zon vandaag bij maximaal tot 33 graden. En ook morgen opnieuw zonnig en op sommige plaatsen dan tot 35 graden.
3: Ja, en als je verder kijkt in de week tot 37 graden.
0: De ochtend van show.
4: Hoi.
3: Gaat het tanken?
4: Wel 10 keer zitten geeuwen vanochtend. Maar met mij zijn er velen. Hè. Veel luisteraars kunnen niet slapen. Hè.
3: Het is lastig. Hè. Als je geen airco in huis hebt, voel je het ook bij jou, Sander.
7: Ja, het is 27 graden nu bij mij.
3: 27. En jij ligt dan nog eens onder het dak helemaal, hè,
4: ja,
3: Anke?
4: Ja. Maar de kinderen, die hebben wel airco in de kamer.
3: Maar wat was eigenlijk de economische beslissing?
4: Maar we gaan nog verbouwen. En die verbouwingswerken moeten nog komen. Dus we krijgen airco...
3: Maar ooit.
4: Ooit. Maar nu is het wel echt extreem heet.
3: Maar je slaapt zo vaak met kinderen in bed.
4: Ja, maar die slapen dan bij ons, hè.
3: Ja, en kan jij er niet bij gaan liggen?
4: Ik ga daar nu een matras leggen.
3: Ja, het gaat
4: straks in één weg naar Ikea om zo'n uitklapbaar ding te halen.
3: Dat is toch niet te doen, hè. Dat is maar voor veel mensen... Mijn broer, die staat in het onderwijs, dat weet je. En die zei, ik had hem deze week aan de lijn. Ik zei, ça va? Nee, zegt hij, niet meer te doen, niet meer te doen. Kinderen zijn doodmoe. Ik zeg, kinderen zijn doodmoe. Ja, Sven, zegt hij. Kinderen zijn doodmoe, onderwijzend personeel doodmoe. Vele slapen ook niet door de hitte. In de klas 34 graden in de oude klas.
7: Oude niet geïsoleerde klaslokaal.
3: Ja, hij komt vooral en die zitten te stinken met z'n allen. Het is geen enkele.
4: Ja, meneer, ik heb al heel vaak gedacht aan heel veel mensen.
3: Ja.
4: Je zult maar eens echt in zo'n rijhuis wonen met een heel gezin met 7 kinderen of whatever. En nul airco nergens.
3: Heel
4: maar je komt daar ook niet vooruit, hè. Bijvoorbeeld, ik kan alleen nog... Het weekend vond ik het alleen maar fijn zo tot 11 uur 's ochtends. En daarna, dan ben ik loom. Dan wil ik strijken en dan denk ik...
3: Goh, strijken.
4: Ga niet gaan.
7: Zeg, weet je waar je nog warmer van krijgt?
3: Van wat?
4: Zagen.
7: Zagen over het warm.
4: Ja.

0: ook even plaatsen, want er zijn wel wat luisteraars die zeggen, net zoals Sander daarnet terecht, niet zagen over het goede weer. Maar er zijn wel verschillen. Als je airco in huis hebt, dat helpt een heel pak. Als je een keer in een zwembadje kunt springen. Als je in de bossen woont, dat koelt ongelooflijk af. Als je al die dingen hebt, ja, dan kan je niet te veel klagen. Maar in sommige huizen is het nu bloedheet. En op sommige werken is het nu ook ongelooflijk.
1: Ah ja,
0: hè?
1: Natuurlijk. Céline stuurt, ja, ik ben professioneel strijkster. Het is waanzin. Ik begin om 5 uur om het toch een beetje aan te kunnen. De machine blaast warme lucht en de plank zelf 95 graden.
0: Amai.
1: Evelien, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Anke-Sven.
1: Je werkt bij de groendienst van Salvator in Hasselt. Vertel eens, hoe laat begin jij? Of ben je al bezig misschien?
2: Nu, momenteel om 6 uur, omdat dan een beetje nog aangenaam is morgen. Maar ja, tegen 11, 12 uur is dat ook weer te warm. Hè?
1: Ja, en tot hoe laat moet je dan nog hagen scheren en zo?
2: Totdat het gaat. Als het te warm wordt, stop ik ook. Maar ik zie wel, straks heb ik nog werkje. En ja, nu is het nog aangenaam, dus dat is fijn dan. Hè.
1: Maar ja, je zegt van, oh, dat zie je wel, wanneer ik stop, mag je dat een beetje zelf kiezen? Dat is...
2: Ja, als het te warm wordt, ja. Want ze gaan ons ook niet verplichten om in 30 of 35 graden in de zon te staan.
0: Ach,
2: hè.
0: Nee.
2: Allee, ja.
1: Maar
2: ja.
1: En zo donderdag, vrijdag wordt het 37 graden. Hebben jullie daar al info over gekregen wat je dan moet doen?
2: Ja, ook komen werken en dan probeer ik op de dreef in de schaduw om bezig te zijn of in het park, plek de schaduw. Hè. Daar is ook altijd wel iets te doen.
0: Dat is de enige mogelijkheid. Hè. In Frankrijk heb ik gehoord, in sommige regio's, stoppen de scholen gewoon vroeger omdat het niet meer te doen is. En ook even wat aandacht voor de mensen in de zorg. Heel veel patiënten en heel veel ouderen die zien hier ook ongelooflijk af. Ik kan me voorstellen, dat moet ook
1: natuurlijk, weet je, ik zeg nogmaals, als je in een bevoorrechte positie zit van airco en een zwembad in huis, of niet in huis, aan huis, misschien heb je binnen en buiten zwembad. Ja, maar denk gewoon eens na, mensen die dat niet hebben. Hè. Ja. Ik bedoel, die mogen zeuren. Die mogen zeuren zonder dat mensen die bevoorrecht zijn zeggen, stop met zeuren.
0: Ja, oké. Okay, maar goed, maar wel geen 4 uur lang. Nee, jongens. Great music. Sven en Anke. She's

0: Wat een fijn maandagochtendliedje. Supreme van Robbie Williams.
1: 10 jaar Sven en Anke.
2: Ja, vrienden, in 2016 zijn wij begonnen. Ik ben zo gewoon voor de lol eens gaan kijken hoeveel mensen toen luisterden naar Joe. En het is ongelooflijk, want we hebben nieuwe luistercijfers gekregen vrijdag. En die waren supergoed. We zijn echt met kei veel luisteraars tegenwoordig.
0: Yay, allemaal een dikke knuffel, groepshuik.
2: Yep. Nee, maar echt wel heel leuke cijfers waren. Dank je wel daarvoor. En het is ook echt massaal veel meer dan toen we ooit begonnen waren in 2016. Er is een hele grote familie luisteraars bijgekomen. Misschien ben je pas na een paar jaar erbij gekomen. Misschien vorige week. Iedereen van harte welkom.
0: Hey.
2: Maar we zijn wel in onze laatste 10 dagen van het ondertussen 10e seizoen. Nog een beetje aan het vieren wat we allemaal gedaan hebben. En de komende 5 dagen gaan we nog van alles doen. Mm-hmm. Zo gaan we woensdag niet samen in de studio zitten bijvoorbeeld. Nee. Met een goede reden, want je hebt dus iets gedaan op een bepaald moment, hè, Anke?
0: Ja, en de voorbije 10 jaar hebben we een actie gedaan. En die gaan we woensdag opnieuw doen.
2: Want dan ben jij gaan logeren bij bekende Vlamingen. En dan moesten wij met z'n allen achterhalen. Waar zit ze nu eigenlijk haar ontbijtje te eten?
0: Ja, maar ik dacht je dan zo. Graag op een dwaalspoor.
2: Ja, goed gedaan altijd.
0: Weet je nog dat ik zo zei, ik had zo nog 's avonds stories gepost dat ik thuis was, mm-hmm. Maar dat waren nep stories. Die had ik al dagen eerder gemaakt, maar later gepost. En intussen had ik dan zo het vliegtuig genomen van 's avond naar Noorwegen, om van Noorwegen dan naar Zweden te gaan om bij Stafkoppers te gaan logeren.
2: Ja, fantastisch. Hè? Ja, en ik weet ook niet, jullie zijn dat achter de schermen helemaal aan het bedisselen waar je naartoe gaat. Ben je van plan om eens op reis te vertrekken, zoal net iets vroeger, of wil je nog geen tip van de sluier?
0: Word je dicht, krikrak, slotje weg.
2: Hup. Woensdagochtend. En toen, toen een paar jaar geleden, toen je dat gedaan hebt, kon je er ook een bed mee winnen, een splinternieuw bed. En in deze hete temperaturen in de slaapkamer zou een nieuw fris bed misschien wel van pas komen. Deze woensdag is dat exact dezelfde prijs die we gaan weggeven. Ja? En we hebben vrijdagochtend, heb ik jou er eigenlijk een beetje ingeluisterd door die single die jij had opgenomen. Door die dan toch, maar ja, dat
0: demo.
2: Is een heel een demo. Ja, demo, dat had jij gemaakt, ooit 4 jaar geleden. Vonden we niet goed genoeg, hebben we niet uitgebracht. En nu heb ik het wel laten horen. Ik heb een verrassing voor jou zometeen na 7 uur.
0: Oh nee.
2: Ik heb een verrassing voor jou zometeen na 7 uur. Ik vrees dat dat single verhaal...
0: Ik ga het niet live zingen, hè, jongens.
2: Vreed uit de hand aan het lopen is.
0: Oh nee.
3: New York, zalig. Oh, schat, ik ga wel eens ons hotel, just.
4: Oh, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Nou, top hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
6: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
7: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
8: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
9: En ook uw budgetvakantiepech?
8: Wat?
9: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
8: Oh nee.
9: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
10: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
9: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
11: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
12: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
11: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
12: Ja, blijf gaan.
11: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
13: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be.
14: Auto 5.
15: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.

0: Het is maandag 22 juni, het is 5:05 geworden. Beste vrienden, we gaan het nog eens over voetbal hebben ook in de loop van de ochtend. Maar wacht, we gaan iets afspreken met jullie. Want we waren aan het zagen over de warme temperaturen en...
1: Sven en Anke.
2: Onze WK-man, Tommy Alderweireld.
0: Ja, die komt straks alweer tevoorschijn, onze WK-man. We gaan hem straks even een analyse laten geven van de wedstrijd van de Rode Duivels. Ja, na de eerste wedstrijd was hij niet zo extreem positief. Toen zei hij dit vorige week vrijdag, allez, een paar dagen geleden bij ons.
3: Het is een team dat gaat verdedigen, maar ja, dan mogen de Rode Duivels echt nooit bang van zijn. Hè. Als we ons niveau gaan houden, dan gaan we er zeker van kunnen winnen. Dus ik ben toch wel terug een beetje positief. Ik was een beetje negatief, ik kan eerlijk zeggen, na deze wedstrijd. Maar dan een paar dagen is de positiviteit er wel terug uit ingekropen.
0: Allee, vooruit. Ja, dat is dan ook een paar dagen meegegaan, die positiviteit. Want toen ja, ging het al lekker niet helemaal goed zoals verwacht. Ik heb gekeken tot het eind, ik heb er van alles over te vertellen, maar ik ga dat in discussie met Toby doen. Kwestie dat de vrolijkheid nog een beetje in de ochtendshow blijft. Goed idee.
4: Akkoord. Ja, doe maar. Zometeen een tip aangaande kinderen, ijsjes, gloeiboel en hoe vermijden.
0: Okay,
4: heel belangrijk deze vraag.

0: zeg maar een goede week, anderhalve week van de zomervakantie verwijderd. En dan, ja, een weekje later begint het Paradise Beach weer aan de kust. Grootste ijssalon van het land. Dus alle tips om niet te knoeien met ijsjes, Anke, zijn van harte welkom.
1: Eerste nieuws om 6:30 van Grim.
2: Goedemorgen, ons land zet zich schrap voor de hitte komende weken. Voor de temperaturen rond 25 graden verwacht. Vrijdag kan het lokaal zelfs tot 37 graden worden. De NMBS schrapt daarom vandaag en morgen alvast enkele B-treinen. Die rijden tijdens de piekuren. Bij de hoge temperaturen wordt het in die treinen te warm om veilig te kunnen rijden. Ook heel wat scholen nemen maatregelen van extra water drinken tot zelfs thuis blijven. De eerste gespreksronde tussen Amerikaanse en Iraanse vertegenwoordigers is afgelopen. Die zaten samen in Zwitserland om te onderhandelen over voorwaarden voor een definitief vredesakkoord. Er is nu al een voorlopig, maar dat is fragiel, omdat Israël de pro-Iraanse militie Hezbollah blijft aanvallen in Libanon. Een speciale cel moet nu toezien dat het staakt het vuren daar wordt nageleefd. Volgens bemiddelaars Pakistan en Qatar is er gisteren grote vooruitgang geboekt en wordt er nog de hele week voortgepraat. En onze Rode Duivels hebben ook hun tweede groepsmatch op het WK niet kunnen winnen. Ze speelden 0-0 gelijk tegen Iran. Egypte, dat in dezelfde groep zit als ons land, kon wel winnen van Nieuw-Zeeland met 1-3. Egypte trekt zo als leider naar de slotspeeldag met 4-6 punten. Veel zon vandaag bij maximaal tot 33 graden. Morgen opnieuw zonnig en op sommige plaatsen tot 35 graden.
1: Het gaat langzaam richting Brussel op de E40. Tussen Aalst en Groot-Bijgaarde verlies je 10 minuten. 5 minuten op de Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Jette. En nog 5 minuten op de E429 tussen Tubeke en de Bergische Steenweg. 6:30. Een tip voor een niet plakkerig leven. Heb ik alles meegegeven de afgelopen 10 jaar. Maar sommige tips moet je blijven herhalen, zodat ze in de parate kennis zitten van ons allemaal. Als je kinderen hebt of kleinkinderen, of misschien ben je zelf nogal een knoeierke. Kijk, ijsjes eten. Ik ben het in het weekend nog eens gaan doen met mijn zoon van 7. In no time. Ja, het druipt dat bolletje vaniel overal vanaf. Ja. Allee, vingers, knieën, alles heeft dan vaniel. Ja, ik weet het. Het is eigenlijk een tip die je vooral met zo frisco's moet doen. Dus ijsjes op stokjes. Uh-huh. Maar ik ben het ook aan het overwegen om het eens te doen met een horentje. Dus wat je doet is eigenlijk, je hebt van die papieren cupcake-vormpjes, hè.
3: Ja.
1: Je hebt dat gewoon...
3: een gaatje in prikken.
1: Een gaatje in prikken en een raket, ja. Zeker bij raketijsjes en zo. Zo'n, weet ik veel, wat heb je zo van die gedraaide
3: slushpapiesjes
1: allemaal. Maar ik ga het ook eens proberen mijn horentje. Want ik zeg je, ik kijk 1 minuut niet naar mijn zoon. Ja. En die vanilleijs hangt overal in zijn haar, op zijn schoenen. Maar wat is dat toch met kinderen? Die kunnen geen bol ijs eten. Dat hing overal, behalve het mondje.
3: Dus zo'n cupcake papiertje doorprikken. Voilà. Dan kan dat mooi doorheen. Dan wordt alle smurrie opgevangen.
1: Ja.
3: Ja, en dan zit je niet met een volledige ijskomman naar huis aan het rijden.

0: was nog eens een generatie, hè, mensen. Muzieksterren die konden zeggen, witte.
1: Ik heb misschien wel met duizenden vrouwen geslapen in mijn carrière. Toen kon dat nog. Tom Jones, Sex Bomb. Zeg, even nog, moeten we even doorgaan op het ijsjesverhaal. Want hier kwam nog een zeer, zeer, zeer goede extra tip van Nonkel Sander binnen. Want wat vertelde jij er net, Grim?
2: Wel, voor we naar een ijssalon gaan, is het altijd eerst onderhandelen. De jongste is 6 jaar en hij wil 2 bollen.
0: Hij wil altijd 2 bollen, sowieso.
2: Zeg, jongen, maar begin met 1. Nee, 2 bollen.
0: Er moet altijd 2 bollen zijn.
2: En dat is 1,5 bol te veel.
0: Ja, en dan moet hij ook over zijn arm kiezen en voilà, over zijn schoenen leggen.
3: En hier, mama opeten.
0: Ja. Mama opeten, is dat ook dan wat...
3: Ja, maar bij ons nemen ze altijd maar 1 bol. Want dan moet ik zeggen, goed voor alle ijssalons, die bollen van nu... Ja?
2: Die zijn groot.
3: Die zijn mega, hè. Maar ja, 1 bol heeft iedereen genoeg mee.
0: Oké. Maar Sander, een tip, een gouden tip van onkel Sander.
3: Voor als ze zagen over 2 bollen...
4: Ja, ik ga met de neefjes en nichtjes ijsjes eten. Die willen uiteraard ook altijd 2 bollen. Zeg ik, ah, weet je wat we gaan doen? Je krijgt van mij 1 bol nu, en dan gaan we terug voor een tweede, en dan gaan we voor de derde, en de vierde, en de vijfde, en misschien tot 10 wel. En dan zijn die helemaal, ja. Nou, een bol hebben die genoeg.
3: Ja, dat is
0: Grim, dat moet je toepassen.
4: Dat is gewoon...
0: Ja.
4: Dat is gewoon intellectueel nog niet helemaal ontwikkeld. Daar moet je van profiteren.
3: Grim en ik, wij kijken uit naar je opvoedboek eigenlijk. Dit is Super Nanny.
5: De Harlem Globetrotters komen terug met hun 100 Year Tour. Op 4 oktober in de Lotto Arena in Antwerpen. Verwacht spectaculaire dunks, bliksemsnelle passes en vooral veel humor. Harlem Globetrotters 100 Year Tour. Op 4 oktober in Antwerpen. Tickets en info via greenhousetalent.com. Samen met Joe. Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
6: 30 ideeën voor pastaschotels.
5: In Libelle Lekker naar...
6: De 5 beste beleggingen van het moment.
5: In Trends of naar...
6: Belgische politiek achter de schermen.
5: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minute nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
8: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
9: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
10: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
11: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
12: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een

0: Volgens mij kan je heel veel zien tegenwoordig. Nee, want nu is het toch in de wind. Nu kan het eindelijk omhoog. 99 luftballons van Nena.
1: De pechvogel van de dag.
2: Oh, ik vind het eigenlijk niet zo leuk om te lezen in de krant. Weet je nog, toen wij jong waren, toen werd er gepaft en gerookt als Turken. Werd het ook gezegd, dat was niet normaal. Hè. Overal, hè. Iedereen met de sigaretten. Dat mocht ook nog in restaurants. Als mensen kwamen eten thuis, dan stonden tussen de bollenhapjes en de chips stonden ook, stond zo'n bord met verschillende soorten sigaretten. Dan kon je kiezen wat je zin in had.
0: Munt, chocolat.
2: En mensen rookten binnen, niet normaal. En dat is er wel een beetje uit aan het gaan. Maar we weten dat het super ongezond is. Zelfs veel vrienden, ik heb niet zoveel vrienden meer die roken, het is bijna volledig over, maar zij die het wel nog doen, dat is toch vaak ook een beetje van, ja, sorry, ik raak er niet vanaf, ik weet dat het super ongezond is, maar enzovoort. En nu is er iets aan het gebeuren. Experts die zijn aan het waarschuwen, want er is iets aan de hand. Roken is weer hip aan het worden, melden experts op. Je ziet sigaretten steeds vaker terug opduiken in series, in films, op sociale media van bekende artiesten. Popsterren zoals Dua Lipa en Rosalia posten soms beelden waarop roken casual en bijna zorgeloos lijkt. En ja, de critici die zeggen dat zorgt voor een gevaarlijk effect bij jongeren, hè, die die beelden gewoon binnenkrijgen constant en die denken, ja, dat is te hip. En voor veel jongeren is het iets wat eigenlijk zelfs weer een beetje nieuw is. Want ze hebben het hun ouders niet meer zien doen en veel mensen op televisie mochten allemaal niet. Het is nu weer hip. Het lijkt zelfs opnieuw een soort stijlstatement te worden. En daar zijn ze heel erg bang voor. Als het hip wordt, ja, dan zitten we met de grote ellende. Want het blijft gewoon een van de grootst vermijdbare oorzaken van ziekte en vroegtijdige sterfte. En ik wil niemand met de vinger wijzen die er al heel zijn leven aan zit en er niet vanaf geraakt.
0: Nee.
2: Maar gezond is het niet, hè. Dat is geen goed idee. Hè.
0: Nee.
2: Ik vind het wel echt.
0: Ik vind ook, en zeker dan denk ik, och, doe het toch niet.
2: Nee, het hoeft niet.
0: Dua Lipa, je kan met zoveel in de belangstelling staan, maar waarom moet dat met een sigaret, Dua?
2: Ja, toch, zijn we het daarover eens?
0: Nee,
2: het is ook super ongezond. Ik had toch één vriend die toch ooit, ja, zo een beroerd heeft gekregen. En dan zou ze ook maar eens kunnen dat een kettingroker is geweest. Misschien ook niet. Maar je wil dat allemaal niet zien rondom je. Dat is echt niet. Nee, zijn we het daarover eens?
0: We zijn het daarover. We zijn het nog over één ding eens.
2: Ja, dat we dit gaan draaien. Daarnaast. Ja. Want ja.
0: Want dit vinden we wel een leuk liedje.
2: Ja.
0: Tegen de activiteit, maar voor het liedje.
2: Kennen jullie dit nog, beste luisteraars? Kennen jullie de tekst? Of kun je dit nog meezingen? Het is van de jaren 30 van 3 eeuwen geleden, denk ik.
0: Yes.
2: Liefde was toen hip als een sigaret. Het is Benny Nijman.

pijp of een sigaar. Genotvol, ja dat is waar. Misschien is het gezonder, zuiverder en puur. Je kunt er niet meer zonder, dus

0: zitten, maar we hadden er altijd een goed stik in de hand.
1: Ja, ik vind dat echt een topnummer.
0: Een topnummer,
1: ja, een topnummer uit, ja, van, is dat jaren 80 of is dat?
0: Ja, dat zal in die
2: eind
0: jaren 70 zelfs.
1: Maar mijn ouders waren mega fan van Benny Nijman.
0: Ja, ja. Vind je dat niet erg, meneer de producer, dat we zo'n oudbollige plaat er hier even tussen pluggen terwijl dat niet afgesproken is?
2: Dit wil ik je vergeven, want ik heb mijn voorliefde door Benny Nijman. Iets van Maastricht, hè? Ah ja, bon, ja, het weet ik. En mijn mediacarrière is begonnen als op het trouwfeest van mijn oom Jos en tante Sonja moesten we allemaal een act doen. En blijkbaar, ik weet niet meer hoe het gekomen is, maar ben ik daar gaan optreden als Benny Nijman en vrijgezel. Daar zijn nog beelden van.
0: Hoe oud was je toen?
2: 7. En dan echt zo met dat microfoontje staan.
1: Ja,
2: vrijgezel.
1: Ja, voilà, doe maar.
0: Allee, het is
2: als dat ken ik ook
0: nog wel goed is dat, wel grappig eigenlijk.
3: Als die man zijn vrijheid heeft genoten.
2: Ben niet helemaal. Misschien moeten we toch maar eens anders opzetten.
1: Lekker foute week hier, zeg. Heerlijk.

0: rhythm of the night. Als de voorbije dagen lig je puffen en zweten in je bed. Zo warm is het en de komende dagen wordt dat nog niet heel veel beter. Jammer genoeg. Corona, kreeg je te horen. Anke, ja, ik heb het net al gezegd. We hadden nu zo een paar minuten geleden een prachtige playbackshow met onze producer Sander. Maar jij hebt een zomerhit gemaakt. Dat hele verhaal moet
1: maar, jongens.
0: Toch wel. Ik heb nieuws daarover, hè. Ik heb echt heel goed nieuws daarover. Meteen na 7 uur. Onze luisteraars gaan euforisch worden als ze het nieuws horen. En jij ook.
1: Smop nummer 1 binnengekomen in 10 om te zien, top 10.
0: Nee.
1: Staat dat niet meer.
0: Maar echt heel goed nieuws. Ah, ik denk dat je het wel al weet wat het is. Maar zometeen gaan we het vertellen aan de luisteraars. Jongens, we zijn vertrokken nu, hè. Wat is de titel ook alweer van je wereld, Tanke?
1: Chocolate Candy.
0: Chocolate Candy.
1: Ja, ja, ja.

0: zijn.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Bon, we gaan er een ijskoude uitzending van maken. Normaal etaleren wij onze warme persoonlijkheden, maar daar heb je nu geen hol aan met deze temperaturen. Nee. Echt? We gaan ijs en ijskoud zijn. We gaan echt ons ijskoud hart bovenhalen voor jullie om lekker af te koelen. Eerst toch het nieuws van 6:30 van Grimmy.
4: Goedemorgen, nieuws van 7. Goedemorgen. Ons land zet zich schrap voor de hitte. Er was dan toch vredesoverleg tussen de VS en Iran en Zwitserland. En onze Rode Duivels kwamen niet verder dan een scoreloos gelijkspel tegen Iran. Het hele land neemt maatregelen tegen de hitte. De NMBS schrapt extra spitstreinen omdat ze geen airco hebben. En ook op school gaat er extra aandacht naar het welzijn van de leerlingen. Dat zegt Pieter-Jan Krombé van het katholiek onderwijs.
5: Er zijn scholen waar leerlingen tijdens de les of tijdens de examens doorlopend water zullen kunnen drinken. En scholen maken ook gebruik van koelere klasruimtes als die beschikbaar zijn. En daarnaast worden warmtebronnen zoals computers of smartboards zo weinig mogelijk gebruikt. En in het basisonderwijs zien we dat sommige uitstappen en sportdagen zijn afgelast.
4: In Frankrijk zijn vandaag 845 scholen dicht door de hitte. Het is daar nog warmer dan hier. In meer dan de helft van het land is code rood van kracht voor de hitte. De hogescholen willen beter samenwerken met de universiteiten. Dat staat in een visietekst die 6 hogescholen hebben opgesteld in de standaard. Dat is volgens hen nodig om de zware besparingen in het hoger onderwijs aan te kunnen. Op dit moment zijn er 5 universiteiten en 13 hogescholen in Vlaanderen, maar die werken amper samen. De hogescholen pleiten er onder meer voor om samen opleidingen te organiseren. En ze willen ook af van het idee dat een universitaire opleiding beter is dan aan de hogeschool. In Zwitserland is er dan toch vredesoverleg geweest tussen de VS en Iran. Vorige week was dat nog onduidelijk. Maar onderhandelaars legden daar dus verder de basis voor het voorlopige vredesakkoord in het Midden-Oosten. De komende 60 dagen gaan die gesprekken ook verder. Maar er zijn nu al maatregelen afgeklopt om te controleren dat het staakt het vuren ook gevolgd wordt in Libanon. Want daar wordt nu wel nog aangevallen. En er wordt nauwer overlegd om schepen veilig door de zeestraat van Hormuz te krijgen. Op het WK voetbal zijn onze Rode Duivels niet verder geraakt dan een 0-0 gelijkspel in hun tweede groepsmatch tegen Iran. De Duivels kregen wel kansen, maar in de eerste helft ontsnapten ze toch aan een achterstand toen een Iraans doelpunt terecht afgekeurd werd voor nip buitenspel. Halfweg de tweede helft vielen de Duivels ook nog met een man minder na een rode kaart voor verdediger Nathan Ngoy. Leandro Trossard reageert teleurgesteld.
6: Wat mankeerde vandaag was gewoon die doelpuntje maken. Ik denk als we de eerste goal zouden gemaakt hebben, dat we er meerdere hadden kunnen scoren. En daar moeten we gewoon hebben. Kansen creëren en dan die gewoon afmaken. We hebben maar geen doel en dat is kwalificeren.
4: Volgende zaterdag spelen de Duivels hun laatste groepsmatch tegen Nieuw-Zeeland. En in dezelfde groep als onze Duivels trekt Egypte als leider naar de slotspeeldag met 4-6. Het won afgelopen nacht van Nieuw-Zeeland met 1-3. Eerder vannacht hebben Uruguay en Kaapverdië nog 2-2 gelijk gespeeld.
7: Ja, Frank, sorry, we willen er niet te veel over klagen en over zeuren, maar ik heb begrepen dat jij ook al buiten zit op dit moment. Mm-hmm. Weet ik, ja. Het is echt wel heel warm binnen nu, hè? En buiten ook.
8: Dat is zo. Ja, ja, dat is zo, inderdaad. Ja, ja, en vandaag alweer een tropische warme dag, hè, met temperaturen van 30, 31 graden. 27 graden aan de kust. Het wordt opnieuw een zonnige dag met een paar stapwolken die kunnen ontstaan. Een heel kleine kans is er op een enkele warmte-onweter en dan vooral boven het relief, hè, dus in Ardennen. Daar is er eentje mogelijk, maar in Vlaanderen blijft het gewoon droog. En, ja, het wordt alsmaar warmer, hè, deze week. Dat is het puffen zweten worden. Morgen is dat 32 graden, zo wat gemiddeld. Ook veel zon, een paar stapelwolken. In de Ardennen nog een kleine kans op een onweersbui. Woensdag, donderdag, dat zijn volop zonnige dagen. Hou je vast, dan gaan we richting 36, 37 graden zelfs.
7: Mooi.
8: Jawel, en vrijdag in het oosten van het land is zelfs 38 graden dan mogelijk. Ja. Dus ja, dat is allemaal een beetje veel van het goede.
3: Dan ga ik bij mijn beste vriend Sven Ornelis wonen.
7: Ja, zeg maar, op de logeerkamers zit geen airco.
3: Alleen daarop mijn slaapkamer.
7: Ja, ja, ja,
3: maar, ja, maar ik bedoelde eigenlijk, ik ga je nu zwembad volgen.
7: Ah, dan moet je gaan in liggen, de hele
3: ja. Laat ik het al weten aan mijn gezin dat wij vrijdag naar jullie komen. Richting Brussel gaat het traag op de E40. Tussen Haasrode en Bertem verlies je een kwartier. Ook een kwartier richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg verlies je 10 minuten.
7: Dat zijn bandjes mee. Ja, okay.

0: Met ups en downs en steeds minder fysieke aantrekkingskracht. Stilstanding, wij tweeën.
1: 10 jaar Sven en Anke.
2: En ja, langs mijn kant wil ik nog wel, maar jij ziet mij niet meer staan.
0: Ja, kijk.
2: Luisteraars vinden dat onbegrijpelijk, maar ja.
0: Ja, zoveel shows gebaard hebben, is de lol voor een beetje af, wat dat betreft voor mij. Zeg nee, maar we gaan nog die laatste 5 dagen gaan we nog uitgebreid vieren. We gaan woensdag, gaat Anke ergens uitzenden op een andere plek. Ze heeft dat alles gedaan, zoveel jaar geleden. Toen moesten wij raden bij welke bekende Vlaming ze aan het uitzenden was. Ik weet ook niet waar je gaat uitzenden nu woensdag, maar als de luisteraars achterhalen met de tips die je gaat geven, kunnen ze een bed winnen. Dat is toen ook zoveel jaar geleden.
2: Ja, Karin stuurt nog van, oh, ik heb nog altijd het bed dankzij James Cook.
0: Daar heb je blijven slapen, ja.
2: Ah, bij Natalia.
0: Mm-hmm.
2: Goede Lelikes.
0: Daar heb je ook geslapen, ja, inderdaad.
2: En bij Annie en André Ornelis.
0: Oh god, je hebt mijn ouders toen geslapen.
2: Oh, ja, ja, ja.
0: Dat was vergeten.
2: Ik heb in jouw kinderbedje geslapen.
0: En Staf Koppes in Zweden, daar heb je ook geslapen.
2: Heerlijk.
0: Die heeft 5 bedden opgeleverd voor onze luisteraars.
2: Ja.
0: En dat gaan we woensdag nog eens overdoen. Maar vrijdag had ik toch wel een mooie verrassing voor je mee, hè, lieve Anke.
2: Ja, vrijdag dacht ik, oei, nee, help. We hadden ooit een projectje gedaan, denk 4, 5 jaar geleden bij Joe, dat het daglicht nooit te zien gekregen heeft. Het was eigenlijk een mopje. We gingen, omdat ik altijd aan het zingen was, zei Sven, pak anders een single op.
0: Uh-huh.
2: En dan brengen we die uit onder een andere naam. En eventueel wordt dat misschien nog opgepikt door een radiozender of zo. Dat was het idee. Hè? Want
0: dan
2: er zijn
0: ben je
2: ook
0: te horen bij de collega's en kunnen wij zeggen.
2: En lachen wij in ons vuistje van, dat is Anke.
0: Maar wel professioneel aangepakt.
2: Ja, natuurlijk. We zijn dan met Udo in zee gegaan. Dan waren we samen op schrijfkamp, Udo en ik. Allee, Dulf. Ik zat daar gewoon te zitten en Udo deed al het werk.
0: Ja.
2: Al het werk. Ik vond dat kei moeilijk, een liedje maken. En dan hebben we dan zo, dat is opgenomen. Allee, het inzingen, dat was dan ook zo. Met videobeelden erbij. Even lang verhaal kort. Het eindresultaat, toen we het horen kregen, dachten we, nee.
0: Net niet.
2: Nee, het is net niet.
0: Net niet.
2: Je hoort dat ik het ben.
0: Ja.
2: Dus
0: de mop werkt
2: dan
0: al.
2: Dat hoort dan ook
0: niet
2: bij de concurrentie.
0: Nee.
2: En ja, net niet. Ook qua alles zo. Net niet.
0: Nee.
2: Het was ook niet zo, net niet goed genoeg gezongen.
0: Maar dan dacht ik, we gaan het toch aan de luisteraars eens laten horen.
2: Nee, het ging eigenlijk gewoon in de frigo blijven, forever and ever.
0: Yep. Maar vrijdag kwam ik ermee tevoorschijn. Ik moet eerlijk zijn, Anke werd compleet verrast. We hadden het op voorhand besproken, Sander, dan hadden we het nooit willen doen.
2: Nee.
0: Maar vrijdag lieten we het horen. En wat gebeurde er? Ja, jullie luisteraars vinden het wel een leuk liedje. Jullie beseffen dat dit niet de hit van de eeuw gaat worden.
2: Nee.
0: Maar jullie vinden het wel een leuk liedje. En toen kwam de vraag, kunnen we dat ergens beluisteren? Komt dat uit op single? Antwoord, nee, dat komt niet uit op single. Dat is voorlopig nog niet het plan. Maar de tweede vraag, moeten we het nog laten horen op de radio? Toen kwam daar binnen, ja, je moet het wel nog tot aan de zomer laten horen op de radio elke ochtend. Dus dat gaan we doen. En dan de volgende vraag, moeten we het op Spotify zetten? En toen zeiden jullie, ja, zeker moet op Spotify. Anke, ik heb groot nieuws.
2: Sta ik op Spotify?
0: Nee, je hebt niet op Spotify. Dames en heren, de single Chocolate Candy van Anke Beukings is nu te vinden op Spotify. Het staat erop sinds dit weekend. Je kan ernaar luisteren.
2: Onder mijn eigen naam.
0: Onder
2: mijn eigen naam ook mijn artiest.
0: Dat is ook je artiest. Anke Beukings op Spotify. Jawel, kijk, Chocolate Candy.
2: Welke foto staat er dan bij?
0: Ja, gewoon een foto hiervan bij ons eigenlijk. Chocolate Candy. En ook op YouTube. Ook op YouTube.
2: Op YouTube. Maar waarom staat dat op YouTube?
0: Maar niet met beelden bij, maar wel gewoon de foto's, zodat mensen ook daar kunnen beluisteren.

0: Nieuw op Spotify, de Chocolate Candy van Anke. Ik heb het ondertussen al geliked. Ik heb ook een playlist met alleen maar summer songs.
1: Kijk maar, hoe moet
0: ik heb
1: je
0: het al toegevoegd.
1: Bomma gaat dus iets vragen. Hoe moet je een
0: downloaden,
1: liken?
0: Je moet gewoon downloaden, dan staat het bij je favorieten eigenlijk.
1: Okay.
0: Dan gaat het automatisch in je playlist terechtkomen.
1: Oh, ja.
0: En je kan het ook delen, Anke, op je Instagram stories. Dan weten mensen, kijk, ik ben het al aan het doen.
1: Ja, maar ja,
0: nieuw op Spotify.
1: Maar ja, maar ik moet er wel een uitleg bij zetten van, dit is een demo die 5 jaar in de frigo lag.
0: Nee.
1: Maar ik zou zeggen, deel het massaal, hè, jongens.
0: Ja, deel het. Heel fier zijn. Kunnen we nog plaatsen bij Tien om te zien deze zomer?
1: Ja,
0: dan moeten we even checken.
1: Ja, als ze nu niet kan Mie gewoon een aflevering verwijderen en mij in de plaats doen, dan snap ik het ook niet meer. Hè.
0: Pommelien, sorry, je moet er maar 4 in plaats van 5 doen.
1: Ja, dat is al te veel Pommelien geweest.
0: Nee, het is Anke Buckings.
1: Anke Buckings is coming, hè.
0: Chocolate candy.
1: Dus voilà. Mia's gaan naar Anke Buckings.

0: little bit crazy wat er allemaal gebeurt in die laatste weken voor de zomervakantie, beste vrienden. Ik weet niet, Anke, of je de keizerin van het levenslied nog gaat worden. Misschien wel de prinses van de zomersongs. Wie weet.
1: Maar wel heel lief, alle luisteraars die het al op een playlist hebben gezet. Heel veel mensen hebben het toegevoegd. Dankjewel daarvoor.
0: Over de keizer en de keizerin gesproken die van Japan zijn in ons land op dit moment. Dat is wel straf, want er bestaat maar één keizer in de wereld. En die is nu in ons land. En Jo de Poorter die heeft er heel veel over te vertellen zometeen.
2: Het hele jaar door comfort in huis. Met een Daikin Airco. Daikin.
3: Zomerpretpret met de zomerpas van de lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in de lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
4: Barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
5: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
7: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
8: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad Sandalen. Verkrijgbaar in de Betere Schoen- en Outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.
9: Sven en Anke.

0: de kust. Ik ga daar alleen maar jaren 80 platen draaien. Ornelis Goes 80s en dit soort dingen ga ik zeker meenemen. Olivia Newton-John en ELO.
1: Sven en Anke.
2: Hoog bezoek sinds zaterdag eigenlijk in ons land. Het Japanse keizerspaar is bij ons. Ik zeg hoog bezoek, maar toen ik een foto in de krant...
0: Kleintjes, hè?
2: Maar jongens,
0: heel klein, hè?
2: Want ja. Ik dacht, maar is die Elisabeth nu aan het buigen? Ja. Maar die gaat helemaal door haar knieën. Maar ik ga het even checken bij jou. Goedemorgen, dag Jo de Porter.
3: Goedemorgen.
2: Ja, die mensen zijn 1,40 meter of zo. Of
3: nee. Punt 1. Het is niet gepast dat je daarmee lacht. Dat is 1. Ze zijn niet de grootste vorsten ter wereld. Ze zijn zelfs voor Japanners, waar, ik heb het nagekeken, de gemiddelde lengte van de mannen ergens vooraan 1,72, 1,73 is. En de keizer is 8 centimeter kleiner. Ja. Hij is 1,65
2: meter. Oh, maar dat is helemaal niet mini. Ik dacht dat, ik bedoel, want als je zo Elisabeth ziet, dan denk je echt... Want
0: die van ons zijn groot uitgevallen.
2: Maar dat is gewoon een hele rare foto die in de krant stond. Ik denk dat het daarmee te maken heeft.
3: Ja, en plus het feit dat zij ook uit respect buigt voor hem. En dan als ze dan nog onder zijn 1,65 wil doorzakken, zij is iets van een meter 73, 75, dan moet ze echt wel diep door de knieën gaan. En ik denk dat dat is wat je gezien hebt op de luchthaven van Melsbroek. Ja. Dat ze echt bijna tot met haar gezicht aan de grond geraakt is om die reverence, zoals het dan heet, te maken.
2: Oké, maar dan was het een slechte foto gewoon en we gaan daar niks meer over zeggen, over die lengte.
3: Nooit.
2: Want het is fantastisch dat die hier zijn, het Japanse keizerspaar. Ja. Dat gebeurt bijna nooit, hè? Waarom zijn ze er?
3: Ze zijn er om de culturele en de economische banden tussen België en Japan aan te halen. En er is ook zoiets als een vriendschapsverband of een vriendschapsakkoord dat 160 jaar bestaat. En om dat ook te vieren zijn ze 3 dagen tot aanstaande donderdag zijn ze hier in België waar ze allerlei bedrijven gaan bezoeken. En natuurlijk, ze kunnen niet voorbij aan de Japanse toren, want die is op wandelafstand in Brussel waar ze gaan logeren. Ze gaan in Laeken logeren en daar kan je eigenlijk zelfs te voet van daaruit naar die Japanse toren gaan kijken.
2: Maar dat spreekt zo tot de verbeelding, hè? Zo een keizer zijn. Zijn er nog veel keizers in de wereld? En hoeveel verschilt dat dan met koning zijn?
3: Er zijn er nog wel geteld 2, namelijk hijzelf en zijn papa die met pensioen is. Dat zijn de 2 enige in de wereld. Het zag er eventjes naar uit, had Trump doorgezet met Iran, dat er misschien nog een keizer van Iran zou gaan zitten aankomen, maar ik geloof dat dat op dit moment van de tafel is. Nee, hij is de enige regerende keizer. Op zich is het zeer vergelijkbaar met een koning. Vroeger had je keizers en dat betekende dat je baas was van een groepje koningen in een aantal landen, maar nu betekent dat je gewoon keizer van Japan is. Bijvoorbeeld, dat is de vorst van Japan. En voor de rest verschilt het niet zo heel veel. Ook niet in protocol met koningen van andere landen. Het geestige is dat ze, als er een soort van protocol is, dan is het soms dat ze achter elkaar komen volgens het alfabet. En dan zie je dat Charles voorop loopt wegens de C. En dan komt Philippe wegens de F. En Willem-Alexander, die komt meestal achteraan, omdat zijn naam met een W begint.
0: Ze kunnen een Amalia maken of zoiets, hè? Dat zou misschien wel wat kunnen doen.
3: Dat is wel een heel briljant idee. Als iemand daar zou kunnen opkomen. En soms worden ze ook gerangschikt via hun anciëniteit. En dan betekent het niet van hoe oud ze zijn, maar hoe lang ze koning zijn.
0: Ja.
3: En dan zou bijvoorbeeld in dit geval Filip voor Naruhito komen, omdat Naruhito nog niet zo heel lang op de troon zit.
0: Ja, maar het komt wel veel protocol bij kijken, hè? Want het is toch niks, zei de keizer van Japan die hier komt. Het is ook heel groot in eigen land, hè?
3: Ja, het is heel groot in eigen land en het protocol is daar heel extreem. Ze zijn een soort van opgesloten gevangenen in hun eigen paleis, waarbij ze nauwelijks rechten hebben. Ik bedoel, de keizerin die heeft geen geld op zak nooit, die heeft geen paspoort, die heeft zelfs geen mobiele telefoon. Dus je denkt van, oh, de keizer van Japan, wat een leuk luxe leven is dat. Maar die mensen leiden een heel beschermd en ook een heel beperkt lichaam. Dus volgens mij zijn die heel blij dat ze is naar, wat ze nu gedaan hebben, eerst naar Nederland en dan is naar België mogen komen.
2: Ja, want er was toch zo'n heel verhaal geweest. Zij is ook depressief geweest, ook de keizerin, hè? Omdat er heel veel druk op haar schouders zat eigenlijk om een zoon te maken die er dan nooit gekomen is.
3: Ja, zij was eigenlijk, was een heel briljante studente die een grote carrière had als diplomaat. Ze heeft trouwens nog in Nederland gewoond met haar ouders. Papa is rechter geweest bij het internationale gerechtshof in Den Haag. En ze wou eigenlijk niet met hem trouwen. Hij heeft 1, 2, 3 keer een aanzoek moeten doen. En dan heeft hij een beetje verleid met de woorden van, ja maar, kroonprinses, want dat was het toen, van Japan worden is ook eigenlijk een beetje een soort diplomaat te zijn. En toen heeft ze ja gezegd. Maar wat blijkt, in Japan mogen alleen maar mannen de troon op. En zij heeft een dochter op de wereld gezet en ja, geprobeerd om mannelijke troonopvolgers te maken. Dat is niet gelukt. En dat heeft een enorme verantwoordelijkheid en druk op haar gezet, waardoor ze letterlijk daar ziek van is geworden, depressief, en heeft zo jarenlang het paleis niet verlaten, gaat nauwelijks naar het buitenland, en nu zag je ook toen ze in Nederland was, dat ze een aantal keer niet meer naar buiten kwam toen er officiële gelegenheden waren, omdat ze gewoon niet, ja, niet sterk of niet goed genoeg was om dat te doen. Het is een heel tragisch verhaal, dat Japanse koningshuis, want ook de moeder van de huidige keizer heeft depressies meegemaakt. Je moet niet verlangen om daar in geboren of ingetrouwd te worden,
0: nee,
3: denk ik.
0: Nee. Oké, maar ze zijn hier wel, het is fantastisch gegaan met alle egaars, behandeld worden door alles en iedereen de komende dagen. De keizer van Japan is in het land. En net nu we zo goed aan het voetballen zijn, amai, die gaat zeggen, amai.
3: Alles gaat de goede richting uit.
0: Enorm, jawel, toch.
2: Dankjewel de voorzitter, dankjewel.
3: Maar de zon schijnt, jongens.
0: Ja, dat is waar. Het is ook niet te warm.
3: Nee.
2: Het nieuws van 8:30 van onze Grim.
4: Goedemorgen, vanaf vandaag is er 1 centraal telefoonnummer dat je kunt bellen als je vermoedt dat je slachtoffer bent geworden van phishing. Het gaat om fraudstop via het nummer 078-170-170 dat eerder gebruikt werd voor cardstop. Eerst hadden alle banken alleen een apart nummer voor phishing-slachtoffers, maar die waren moeilijk te vinden. Fraudstop is de hele dag bereikbaar, 7 dagen op 7. Ons land zet zich schrap voor de hitte komende week. Er worden temperaturen rond 35 graden verwacht. Vrijdag kan het lokaal zelfs tot 37 graden worden. De NMBS schrapt daarom vandaag en morgen alvast enkele P-treinen die rijden tijdens de piekuren. Bij hoge temperaturen wordt het in die treinen te warm om veilig te kunnen rijden. Ook heel wat scholen nemen maatregelen van extra water drinken tot zelfs thuis blijven. En onze Rode Duivels hebben ook hun tweede groepsmatch op het WK niet kunnen winnen. Ze speelden 0-0 gelijk tegen Iran. Egypte, dat in dezelfde groep zit als ons land, kon wel winnen van Nieuw-Zeeland met 1-3. Egypte trekt zoals leider naar de slotspeeldag met 4-6 punten. Veel zon vandaag en maximaal tot 33 graden. Morgen opnieuw zonnig en op sommige plaatsen dan 35 graden.
2: File richting Brussel op de E40 tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe verlies je 1/2 uur. Een kwartier tussen Aalst en Grootbijgaarde. E19 tussen Zemst en Machelen een kwartier. Op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen een kwartier. 10 minuten op de buizenring tussen Waterloo en La Ulp. Op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg een kwartier. En nog 10 minuten richting Antwerpen. Op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West.

0: Maandag 22 juni, om een of andere reden, hebben we het nog niet te veel over voetbal gehad deze ochtend. Maar er moet er wel eens van komen. We moeten er toch onze mening ook even over uiten. Dat zal voor straks zijn, 7:50. Want dan gaan we Toby Alderweireld, onze voetbalcommentator, even aan de lijn krijgen. Ik ben benieuwd of je nog altijd zo positief gaat zijn over de Rode Duivels.
1: Maar is het kalf nu al helemaal verdronken?
0: Nee, het kalf is nog helemaal niet verdronken. Nee, gelukkig.
2: Vanavond bij VTM brengt Lars Stefanie volledig van haar apropos in familie. En bij VTM 2 wordt Halloween op de cruise angstaanjagend echt in Dr. Odyssey. Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: klinken.
3: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
4: Klinkt goed.
3: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
6: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
7: Ik wacht op de zolder, mijn schat.
6: Ja.
8: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
9: Good times, great music.
10: Sven en Anke.

0: Ontspotten, jong. Vanaf dag 1. Born to be wild. Van Stefan Wolf.
1: 10 jaar Sven en Anke.
2: Het was ergens halfweg augustus 2016. Zo snel vliegt de tijd dat wij hier bij elkaar werden gezet. We moesten nog een beetje snuffelen aan elkaar.

0: alle trucken uit de kast gehaald. En Stef, nog eens daarover hebben. Om jullie op te roepen, zo bijna smeken. Van please, zorg dat we dat niet afgaan. Maar wat gebeurde er? Op 27 januari 2024 wonnen we de Kastaar voor het beste radioprogramma van het jaar.
1: Wie is de winnaar van de Kastaar voor het radioprogramma van het jaar?
2: Sven en Anke, proficiat. Hadden jullie al een plekje afgesproken?
3: Je mag niet voorbarig zijn, maar wij hebben eigenlijk afgesproken, omdat wij de hele fijne luisteraars hebben die massaal gestemd hebben, dat we er een wisselbeker van maken. En vanaf nu gaat hij elke week naar een ander luisteraar van Joe.
0: Ja, en dat werd dan een van de dieptepunten eigenlijk. Dat was een van de mindere ideeën die we gehad hebben.
2: Ja.
0: Want het duurde niet zo ongelooflijk lang. Of wij kregen een berichtje van de mensen van de lijn in Eeklo, denk ik was dat, die hem hadden gekregen. Zij waren denk ik de tweede of de derde waar die Kastaar naartoe ging. Het was echt een wisselbeker. Die is van frituur naar kraamafdeling gegaan. En bij de lijn ging het helemaal fout.
4: Ja, zoals jullie weten, nou, ging de Kastaar rond bij de verschillende stelplaatsen van de lijn en iedereen wou hem eens vastnemen, aanraken met hoe dat voelt de Kastaar, heel wat foto's genomen, heel veel enthousiaste mensen en helaas, op een zwak punt in de Kastaar is er een stukje afgebroken.
0: Een zwak punt in de Kastaar? Wat bedoelt je dan eigenlijk?
4: Je hebt het mannetje die het beeldje omhoog houdt en aan die handjes van dat mannetje is, is een breuk ontstaan.
2: Een vinger af.
0: Ja, en wat nu?
4: Ja, we hebben meteen lokaal een ervaren smid opgezocht die het dat voor ons gaat herstellen. En uiteraard gaat er niet zoveel te zien zijn.
0: Maar dat is wel weer typisch Sven en Anke, want al die andere Kastaar die staan te blinken ergens op een schouw bij bekende Vlamingen. Die van ons, die is echt het hele land rondgegaan. En die is dus eigenlijk al gerestaureerd. Hè. Die is eigenlijk al kapot geweest.
2: Ja, ik draag hem nu, want jongen, nu weegt dat minder. Maar die eerste edities van de Kastaar, ja,
0: ook
2: dat 1500 kilo. Ja. Ik draag hem nu. Hij staat ook altijd te pronken in onze studio. Ik kan die dag in dag uit bekijken, eigenlijk, als je binnenkijkt bij de show. Maar ja, ik ben er wel nog altijd heel blij mee.
0: Ja, vooral spontaan werd er gestemd door jullie. We hebben daar niet veel moeten voor doen, Anke.
2: We zijn alleen maar wat latjes moeten gaan uitdelen op de markt in Hasselt. Dat was super fijn. Weet je nog, op het Dusaarplein?
0: Ja.
2: En we hadden van die latjes laten maken met daarop stem voor Sven en Anke op kastaars.be. De langste ochtendshow van Vlaanderen, van 6 tot 10. En dan was dat een las van 30 centimeter.
0: Maar dat was omdat politici ooit tijdens de verkiezingen, mensen gaan dat niet weten, maar
2: de
0: die
2: CVP
0: mochten...
2: De CVP deed dat dan.
0: Ja, allemaal. Ze mochten gadgets uitdelen en er kregen van alles en nog wat. En wij hebben die truc overgedaan.
2: Er waren luisteraars van West- en Oost-Vlaanderen die speciaal naar Hasselt kwamen voor die lats.
0: Ja,
2: dat was een beetje nog.
0: Ja, zeker. En bakkers, die willen we ook nog eens bedanken. Dat zijn sowieso al onze trouwe luisteraars, maar die hebben overal in Vlaanderen eetbare foto's met onze kop erop op hun gebakjes gelegd. Dat kan je niet echt voorbij een bakker niet passeren. Of daar lag wel een soort van taart met onze kop erop. Sorry daarvoor nog eens, maar dank wel voor.
2: Een artiest eigenlijk in ons team opgenomen die dan een campagnelied voor ons geschreven had. Dat gaan we nog eens draaien eigenlijk, want we willen alle luisteraars bedanken. Hè. Nogmaals, zonder jullie zijn we echt nada noppes niks. Wij weten dat zeer, zeer goed. Dus dank je wel om al 10 jaar lang van ons te houden.
0: Wim Soetaar, goede vriend van de show, heeft dat gemaakt in 2024. Een soort van stemlied voor Sven en Anke.

0: van jullie allemaal, lieve luisteraars, is die kastaard nog. Nogmaals, dankjewel, want wij zijn geen tv-persoonlijkheden. Wij moeten het hebben van onze babbel op de radio. En het feit dat je daar ons al 10 jaar voor bedankt. Ja, we love you, we love you, we love you, we love you.
1: Er is veel gebeurd de afgelopen 10 jaar. Misschien heb je zelfs een volledig bed versleten terwijl je wakker werd met ons. En daarom gaan wij woensdag een van de dingen die we al gedaan hebben in het verleden nog eens overdoen. Anke gaat ergens logeren bij een bekende Vlaming. Ik weet ook niet bij wie. Sander en Grim zijn samen met Anke aan het bedisselen. Woensdagochtend gaan wij samen proberen te achterhalen waar Anke ergens aan het ontbijt is in het land. Het is iemand echt bekend, toch? Iemand echt bekend?
0: Ja.
1: Echt iemand bekend?
0: Ja. Niemand gaat achteraf kunnen zeggen...
1: Niet bekend.
0: Ho, er nooit van gehoord.
1: Oké.
0: Niemand.
1: Als wij samen achterhalen waar Anke wakker gaat worden nu woensdagochtend, dan kan je een splinternieuw bed winnen. Dat hebben we zo ook wel.

0: vanavond. Na een drukke en warme werkdag kan je weer in de tuin zitten. En dat is alweer het mooie nieuws natuurlijk. Waiting for Tonight, Jennifer Lopez.
1: Ik zeg heel veel succes aan alle kinderen, leerlingen die nu nog toets hebben vandaag.
0: Ja,
1: morgen nog een examen. Ik denk dat woensdag, dan is het voor iedereen gedaan. En dan komen nog de leuke dingen. Hè. Dan mag je nog het zwerfvuil gaan opruimen op de speelplaats.
0: Bijvoorbeeld.
1: Dan gaan we de klas uitschrobben. Maar dan is ook nog sportdag, schoolreis.
0: Ja,
1: een keer zwemmen
0: dat?
1: Misschien. Een eucharistieviering, dat is het laatste bij ons. En dat is vakantie. 9 weken.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Koffer gestolen in Kreta?
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Kijk, het is ook niet veel over voetbal gegaan deze ochtend. Toby Alderweireld die volgt het voor ons. We gaan hem zo meteen bellen. Ik ben eens benieuwd of hij vlijmscherp gaat zijn voor zijn ex-collega's zo meteen. Nieuws van 8 met Grim.
4: Goedemorgen allemaal. Vanaf vandaag is er één centrale hulplijn voor slachtoffers van phishing. Ons land zet zich schrap voor de hitte. En op het WK kwamen onze Rode Duivels opnieuw niet verder dan een gelijkspel. Je kan vanaf nu naar één centraal telefoonnummer bellen als je vermoedt dat je slachtoffer bent geworden van phishing. Het gaat om Fraudstop via het nummer 078 170 170 dat eerder gebruikt werd voor Cardstop. Het is een initiatief van Bankenfederatie Fabelfin en minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
5: Vandaag heeft elke bank al een verschillend telefoonnummer waar je naartoe kan bellen wanneer je slachtoffer bent van phishing. Maar het probleem is dat dat heel moeilijk te vinden is. En op het moment dat je slachtoffer bent, dan ben je in paniek. En dan wil je zo snel mogelijk iemand bereiken. Met dit heel eenvoudig telefoonnummer word je rechtstreeks verbonden met de antifraudedienst van jouw bank en win je cruciale tijd.
4: Waardoor de kans groter is om je geld te kunnen recupereren. Het nummer is de hele dag bereikbaar, 7 dagen op 7. Het hele land neemt maatregelen tegen de hitte. De NMBS schrapt extra spitstreinen omdat ze geen airco hebben. En ook op school gaat er extra aandacht naar het welzijn van de leerlingen, zegt Pieter-Jan Krombee van het katholiek onderwijs.
6: Er zijn scholen waar leerlingen tijdens de les of tijdens de examens doorlopend water zullen kunnen drinken. Scholen maken ook gebruik van koelere klasruimtes als die beschikbaar zijn. En daarnaast worden warmtebronnen zoals computers of smartboards zo weinig mogelijk gebruikt. En in het basisonderwijs zien we dat sommige uitstappen en sportdagen zijn afgelast.
4: In Frankrijk zijn vandaag 845 scholen dicht door de hitte. Het is daar nog warmer dan hier. In meer dan de helft van het land is code rood van kracht voor de hitte. In Qatar zijn 54 mensen gewond geraakt bij een explosie aan een gasinstallatie. 18 mensen zijn nog vermist. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken daar. De installatie raakte eerder al zwaar beschadigd bij Iraanse aanvallen in de oorlog in het Midden-Oosten. Bij het heropstarten liep er mogelijk iets mis. Opnieuw een gelijkspel voor onze Rode Duivels. Het bleef 0-0 tijdens een tweede groepsmatch op het WK voetbal tegen Iran. De Duivels ontsnapten nipt aan een achterstand nadat een Iraans doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel. En zelf eindigden ze met 10 na een rode kaart voor Nathan Ngoy. Voetbaljournalist Janko Beekman.
7: De eerste 10 minuten waren echt wel hoopgevend. Daarna heb ik nog wel kansen gehad, maar niet efficiënt genoeg geweest. De tweede helft leek het er een beetje door te komen na de invalbeurt van Hans van Aken. Plots kregen we dat middenveld waar iedereen van droomde. Ja, nog geen 10 minuten later moesten de Duivels met 10 verder. 2-6 tegen Egypte en Iran. Ja, dat is gewoon beschamend.
4: Zaterdag spelen ze hun derde en laatste groepsmatch tegen Nieuw-Zeeland. Dat verloor vannacht van Egypte met 1-3. Egypte is zo voorlopig groepsleider.
8: We zaten al hoog, maar we zijn toch alweer aan het klimmen. Vandaag, wat was het vandaag? Hoeveel temperaturen?
9: Net de tropische grens gaan we bereiken. Hè. Dus 30, 31 graden op vele plaatsen. Toch wel zonnige periode. Af en toe wat wolkenvelden sowieso. En eventueel is er een kleine kans om een warmte onweersbui boven de Ardennen. Dat is ook zo morgen het geval. Dan gaan we richting 32 graden. Woensdag wordt dat 36 graden. Ook donderdag 36 graden. Ja, en vrijdag lokaal misschien zelfs tot 38 graden. Wordt het sowieso een bloedhete week dat ons staat te wachten.
8: Ja, richting Gent E40 tussen Aalter en Drongen verlies je een half uur 20 minuten op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Richting Brussel E40 tussen Haasrode en Bertem 20 minuten. Een kwartier op de E19 tussen Zemst en Machelen. Richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West een kwartier. En nog een kwartier op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. Hete temperaturen en zometeen een verhitte discussie, Svenny Benny.
3: Ja, ik weet niet, Swa heeft het goed samengevat. Zegt van, bon, zegt hij. Mannenvraag, dit is aan Toby. Waarom niet de Kuiper en Seijs op de flanken. Pardo in de spits in plaats van een duidelijk niet fitte Lukaku. Doli laten starten in plaats van Salemakers. Er was duidelijk dat we geen echte zes nodig hadden. En Hans moest altijd starten. Dat is de samenvatting.
8: Ja, oké, maar weet je wat ik nooit snap?
3: Wat snap jij nooit?
8: Iedereen is altijd een betere bondscoach, hè?
3: Ja.
8: Maar waarom is die bondscoach er dan?
3: Ja, maar ik moest ochtendradio met jou maken. Ja, ik zat hier maar
8: ja,
3: met
8: je
3: een
8: vraagt?
3: Contract.
8: Ja, sorry. Oh, maar ja, dat wist ik niet. Zeg dat dan.
3: Wereldkampioen geworden.
8: Maar was gegaan?
3: Ja, sorry.

0: is The Life, Amy McDonald. We hebben sinds begin van het WK onze eigen commentator, de immer sympathieke en zelfs altijd positieve Toby Alderweireld, is onze analist. Vorige week vrijdag hadden we aan de lijn en hij sprak toen deze woorden. Ik had het even laten horen, dit was een vrijdag bij ons, vrijdagochtend.
1: Ik ben toch natuurlijk een beetje positief. Ik was een beetje negatief, ik kan eerlijk zeggen aan deze wedstrijd. Maar dan een paar dagen is de positiviteit er wel terug uit ingekropen.
2: Sven en Anke.
0: Toby Alderweireld. Ja, dag Toby. Goedemorgen.
3: Hallo.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Ja, yes. Ja, vrijdag, wat is dat je negatief dan weer positief? Waar staan we vandaag, Toby? Dat doen we 0-0 tegen Iran, in godsnaam.
1: Ja, mijn gevoel van teleurstelling, denk ik. Denk ik heel Belgisch wakker worden met toch een lichte kater.
0: Lichte. Ja, wat was dat nu eigenlijk toch ook al gisteren? Dat is daar eigenlijk gebeurd. En we wisten dat we met Iran zo... Die zitten in een oorlog op dit moment. Die doen niks anders, die gasten. Verdedigen. Maar ja...
1: Nee, dat... Ja. Ja, klopt. We moesten kwaliteit aan de bal brengen. En een hoger tempo dan hun spelen. En dat hebben we niet gebracht. En ik denk dat we zelfs op momenten blij moeten zijn dat we een wereldkeeper in doel hebben. Met Thibaut Courtois. Die heeft ons ook soms gered. En natuurlijk waren er ook momenten dat we de wedstrijd hebben konden winnen. Maar uiteindelijk is het wel te weinig. Je hebt op papier de minst moeilijke groep van het WK. En je start met 2-6. Ja, dat is teleurstellend.
0: Dat is teleurstellend, ja. Lukaku meteen. Ik heb niet veel flitsen gezien van Lukaku gisteren. Bijna geen.
1: Nee, inderdaad. Ik denk dat iedereen verrast was dat hij startte. En dan ja, is onze hoop toch wel op zijn brede schouders beland. En dan heeft hij het niet kunnen waarmaken. Maar het is niet enkel hij.
0: Kevin De Bruyne ook nog. Dat is ook niet, ook niet De Bruyne van de hoogte. Die je daar ziet lopen.
1: Nee, zeker niet. Verder van heel veel afval in zijn spel. Wilt wel heel graag de beslissende passes geven, want ze komen er ook echt niet uit. En alles eromheen. Ja, en dan maakt het ook natuurlijk niet makkelijk. Ja, maar op een gegeven moment komt Hans erin, Luke Bakio, je hebt het gevoel, oké, we grijpen de wedstrijd bij de halen, zal ik zeggen. En dan krijg je zo'n rode kaart ook tegen, ja, dan maak je het zelf wel heel moeilijk.
0: Ja, want u voelde dan plotseling dat er op middenveld, dat was wel iets, het was ruimte wel plotseling, hè, en dan werd er wat gevoetbald zo even.
1: Ja, maar op een gegeven moment ga je echt aanvallend voetballen, hè, met Hans van Aken die inkomt, De Bruyne die wel hoger gaat spelen, die doet dan ook een fantastische controle, ja. Waarbij Maxime de Kuiper eigenlijk daar wel moet scoren. En je denkt van oké, we zijn vertrokken en nu gaan we er direct over. En dan gebeurt er zo'n moment. Ja, en dat is echt vervelend. Want ja, de eerste plek, wat toch echt nodig is om aan die goede kant van de loting te blijven.
0: Forget it, hè.
1: Die is heel ver weg nu.
0: Waarom neemt hij daar zo die rol? Heb je iets van beelden gezien, Anke? Want je zit nu zo te kijken.
3: Oh, nee, hoe is het nou zo te kijken? Nee, maar ik voel me gewoon
0: die
3: niet...
0: rode kaart, ik voel me echt af die rode kaart. Ja. Waarom pakt hij daar? Daar stond toch nog altijd Courtois ook, hè, op dat moment.
1: Dat mag je niet doen. Ik denk, dat is natuurlijk een reactie, hè, maar hij wil die bal terugspelen, raakt met zijn steun mee, raakt die bal nog even, daardoor raakt hij met zijn been dat hij een pas geeft, die bal verkeerd. Ja, en dan op zo'n moment moet je snel kunnen schakelen en weten van, kijk, de afstand is nog heel ver, hij is zelf heel snel, maak het moeilijk. En nogmaals, we hebben de beste keeper ter wereld in doel, dus geef hem de kans om die bal te pakken, maar nu trek je aan de noodrem en dan weet je dat je moet gaan douchen.
0: Ja, en dan zeker als je dan 10-11 moet gaan staan, terwijl die achteraan de deur dicht doen, wordt nog moeilijker om er door te prikken.
1: En dan zie je ook dat Garcia ook nog eens verdedigende wissels brengt. Dan weet je van ja, we gaan niet echt voor die winst meer, maar het is meer om dat punt. Ja, ik zeg het, en dat is toch wel heel teleurstellend. Hè. Wat veel van deze wedstrijd verwacht. We zijn echt kwalitatief veel beter dan Iran.
0: Zeker.
3: Ja, maar wat is het dan, Toby? Kom, ik ga het gewoon eens vragen. Hè. Is het dan omdat die Garcia dan toch een rare opstelling doet? Of is het...
0: Ja.
3: Want ik hoor dan iedereen maar klagen over die opstelling van Garcia en dit en dat. Maar hij heeft die job toch gekregen omdat hij er goed in moet zijn. Waarom? Dat is altijd de bondscoach. We zitten altijd te zagen dan over Tedesco, dan over die, dan over die. Hoe komt dat dan?
1: Ja, nee, ik denk inderdaad dat er wel wat dingen te zeggen zijn over zijn keuzes. Maar aan de andere kant, hij heeft ook geen hele slechte ploeg opgesteld. Hè. Dus dingen te spelen, dus ook naar zichzelf moeten kijken. Hij weet, hij speelt op een WK. Ja, en er moet gepresteerd worden. En het niveau moet omhoog. En dan kijk je vooral naar de grotere spelers. Hè. Romelu, Kevin, Trossard, die heel goed is bij Arsenal. Maar hier bij de Rode Duivels ook niet echt bepalend is. Ja, de enige die op niveau is, en dat is echt genoeg, die er ook altijd staat, dat is Thibaut Courtois.
0: Ja, dat is waar. Die staat. Zeg, maar weet je wat ik dan wel vooral heb? We zitten nu nog van, het kan nog altijd. En we blijven erin geloven. En Nieuw-Zeeland, dat moet dan wel weer lukken. En we kunnen nog naar de volgende ronde, misschien niet als groepswinnaar en zo. Ja, dat is allemaal zo te weinig. Want je ziet sommige ploegen daar wel spelen op de WK, dat je denkt...
1: Ja, als je vergelijkt met
0: Janken en Mieke,
1: andere landen, zal ik zeggen. Dus Nederland, Argentinië, Frankrijk. In de twee wedstrijden dat ze hebben gespeeld, hebben ze één wel hele goede. Dus ik heb misschien een mindere dag. Nederland, na de eerste wedstrijd was het een drama. En ze zeiden van, ja, ze moeten nu al naar huis. Tweede wedstrijd gaan ze wereldkampioen worden. Dus het kan allemaal snel veranderen. Alleen, ja, we moeten wel wat snel veranderd krijgen. Want anders wordt het dan een heel, heel teleurstellend WK.
0: Ja, het is gewoon heel jammer. Als je tegen zo'n Spanje moet gaan spelen, stel je voor, zo binnenkort,
1: Ja. Dat we toch altijd een andere vaartje moeten tappen dan we nu aan het doen zijn.
0: Dat zou een keer heel triestig kunnen worden eigenlijk. Hè? Dat zou wel helemaal wegsferen zijn. Maar ik ga het toch opnieuw doen. Hè. Ik probeer het, hè, want we gaan elkaar alweer bellen vrijdag. En dan staan we vlak voor die nachtelijke match om 5:00 waar je wekker in de app enorm van pas gaat komen. Want iedereen moet er echt in de nacht opstaan. Maar ik ga je toch vragen. Was je, ga je nu weer zeggen, ik was wel negatief, maar ben toch weer positief aan het worden? Gaan we dat tegen vrijdag ook weer horen, denk je?
1: Maar zeker, zeker. Kijk, de dag daarna ben je altijd wel negatief. Hè. Moet je die kater doorspoelen, maar op een gegeven moment ga je toch weer die focus hebben naar de volgende wedstrijd. En in voetbal kan alles heel snel gaan. Speel je een hele goede wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland, win je, ga je naar die volgende ronde. Goed, ook al is het als tweede, dan ga je toch weer met een beter gevoel naar de volgende wedstrijd. En ik heb Mark de Grijze gisteren gehoord, in 86 waren ze ook heel slecht begonnen. En uiteindelijk toch fantastisch geëindigd. Dus laten we dat voorbeeld volgen.
0: Dat heb ik tijdens mijn examenperiodes ook vaak geprobeerd. Zo in december heel slecht begonnen. Het is ook niet altijd goed gelukt in juli. Maar dankjewel, de positiviteit, daar gaan we voor.
3: Voilà.
0: Dankjewel, Toby.
3: Dankjewel, merci, hè.
1: Heel graag gedaan,
0: bye-bye.
3: Ik had toch een goede voetbalvraag gesteld, hè?
0: Ja, heel goed. Ah?

0: hele jaar door comfort in huis. Met een Daikin airco. Daikin.
1: Wat ik nu ga vertellen, heb ik van heel mijn leven nooit aan iemand anders verteld.
2: We kennen Anna als het kloppende, warme hart van familie Van den Bossen. Maar de bomma verbergt al sinds de Tweede Wereldoorlog een duister geheim.
3: Ja, ik heb toch niks meer te verliezen nu.
4: Oppakken!
2: We reizen terug in de tijd naar de rauwe waarheid van 1944. De finale week van Familie. Van maandag tot vrijdag bij VTM en op VTM Go.
5: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen. Een keer kijken hoor.
2: Maak tijd voor het jullie nummer van Feeling.
5: Toch minstens één. Nee ja, pak maar 2 uur.
2: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
6: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
7: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
8: Wilt jij met mij een meloen delen?
9: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar €1,49 per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
10: Sven en Anke.
11: Dit is Zimba! Nossa!

0: Joe Perry.
1: Ja, ja, ja, ja. Zeg, wij mogen straks, beste vrienden, want we komen dichter en dichter bij Joe Paradise Beach. We mogen straks 9:15 een nieuwe artiest opbellen. Die gaat langskomen en die een spetterend optreden gaat geven aan Paradise Beach deze zomer. Dus daar kijken we al naar uit.
2: Zeg, als jij jarig bent vandaag, dan ben je jarig met de bekende sopraan Jimmy Somerville. Die wordt 65 jaartjes. De bekendste boom is ook jarig. Jeroen van der Boom krijgt 54 ringen. En je hoort het al, ook de bekendste loper ter wereld is jarig. Cindy Loper, 73.

0: The Girls Just Wanna Have Fun en zich goed amuseren. Verjaardag van Cyndi Lauper wordt 73. Een historische dag voor Anke, want we hebben haar single. Hoe noem je het? De demo-versie van haar liedje.
1: De ene keer ingezongen en dat is het dan.
0: Die hebben we op Spotify gekregen, beste vrienden. Dus als je die chocolate candy van Anke's volledig wil beluisteren, dit is een kort stukje. Single van Anke Bukkings, Chocolate Candy, staat op Spotify en YouTube. Daar kan je het volledig beluisteren, zoveel als je wil.
1: Ja, stemmen uit sympathie zijn zeer welkom.
0: Stemmen?
1: Ja, stemmen, je weet wel zo.
0: Het gaat mee aan zomerhit of wat.
1: Nee,
0: dat gaat wel rap.
1: Gaat
0: eigenlijk
1: dat nog? Nee. Kan ik mij nog inschrijven voor die wedstrijd?
0: Chocolate Candy van Anke Bukkings, zo kan je het vinden op Spotify. En ja, het is nog een andere zomerhit die het in Nederland heel goed aan het doen is. Dat is deze.

0: Mario van Justin de Wild. En die, die gast die komt morgen langs in onze studio.
1: Benieuwd wat hij van mijn chocolate candy gaat vinden. Ik had er toch mooi naast staan.
0: Een ruilactie doen. Een Cheerio voor een chocolate candy. Als het liefde. Ja, die zal wel euforisch zijn, want de Hollanders die zijn het wel gedaan toen op het WK, hoor. Morgen vroeg is hij te gast bij ons in de studio.

0: beste van Joe. Bij de heerlijke temperatuur dat niemand zegt dat hij te koud heeft. Zeg, dat geklaag gaan we niet aanvaarden. Nieuws met Grim.
1: Goedemorgen. Vanaf vandaag is er een centraal telefoonnummer dat je kunt bellen als je vermoedt dat je slachtoffer bent geworden van phishing. Het gaat om Fraudstop via het nummer 078 170 170 dat eerder werd gebruikt voor Cardstop. Eerst hadden alle banken alleen een apart nummer voor phishing-slachtoffers, maar die waren moeilijk te vinden. Fraudstop is de hele dag bereikbaar, 7 dagen op 7. De VS hebben opnieuw een zogenaamde drugsboot aangevallen in de Caraïbische Zee. Daarbij vielen 2 doden. De VS vallen al sinds september vorig jaar geregeld boten aan, waarvan ze vermoeden dat ze drugs smokkelen, maar daar zijn geen bewijzen voor. Er vielen wel al meer dan 200 doden. De Verenigde Naties veroordelen die aanvallen. En opnieuw een gelijkspel voor onze Rode Duivels op het WK voetbal. Het werd 0-0 tegen Iran. Egypte, dat in dezelfde groep zit als ons land, kon wel winnen van Nieuw-Zeeland met 1-3. Egypte trekt zoals leider naar de slotspeeldag met 4-6 punten. Veel zon vandaag bij maxima tot 33 graden. Morgen opnieuw zonnig en op sommige plaatsen dan tot 35 graden.
0: Ja, tropisch weer de hele tijd. Onze muziek is er ook op aangepast. Weet je welke ik straks nog eens ga draaien? Deze hier. Leuk is dat, toch?
2: Richting Gent E40 tussen Aalten en Drongen verlies je door een defect voertuig 35 minuten. 20 minuten extra op de E17 tussen Zwijnaarden en Deinze. File op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen een half uur. Ook nog een half uur op de buitenring tussen Mont-Saint-Jean en de Welriekende Dreef. Richting Brussel E19 tussen Zemst en Machelen een kwartier. Ook een kwartier op de E40 tussen Heverlee en Sint-Stevens-Woluwe. Tussen Aalst en Sint-Agata-Berchem een kwartier. Een kwartier richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoofd en Antwerpen-Oost. En op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg ook een kwartier. Dat zijn de files vanaf het kwartier. Zwem en anker.
3: I want you to want me.

0: donderdag 9 juli opent Joe Paradise Beach in Westende. Het grootste en leukste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en een spetterend concert van Milk Inc.
1: Hey, wij zijn Milk Inc. En op donderdag 9 juli gaan we samen met jou een feestje bouwen op het strand van Westende.
2: Want dan openen wij Joe Paradise Beach.
3: Music is my medicine.
0: Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
4: Joe Paradise Beach. Dit is Joe.
5: Knaldi. Nu bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi. Altijd slim.
6: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
7: Hoe moet een koersfiets is helemaal aan de klok.
6: Maar wij zijn er voor u, ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
7: Zelfs met een helm is ge***. Allee,
6: Etias. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
8: Sven

0: Zeg je, zo meteen gaan we een artiest mogen bekend maken die ook komt naar Joe Paradise Beach. Ja, leuk artiest, hè?
1: Een goede naam.
0: Een goede naam.
1: Ja, daar gaat veel volk op afkomen.
0: Gaat video bellen, dan hangt hij al in de videocall.
1: Jongens, jeugd, hè?

0: voor 9 geworden. Duran Duran. Vrienden, we zijn echt aan het aftellen naar de zomer met z'n allen. Want ja, dan komen de mooie temperaturen eraan als het helemaal officieel zomer is. Nee, nee, we zijn al helemaal op temperatuur aan het komen. Paradise Beach gaat open op 9 juli dit jaar weer met heerlijke ijsjes, koffie, cannolis, cocktails. DJ's zetten heel veel zomerse sfeer en live radio. We hebben al aangekondigd, op vrijdag 17 juli is er Vlaanderen Zingt. Dat is een groot spektakel, een groot feest.
1: Oh ja, maar de week ervoor is er ook al groot feest.
0: We gaan ons best doen, ja, inderdaad.
1: Dan is het Ornelis Goes 80's en dan kan je dat prachtige glitterpak van Svenny Benny eens bewonderen. Je gaat dat daar toch aan doen, ook al is het 40 graden.
0: Ik ga dat zeker aantrekken, daar mag je op rekenen. En vorige week maakte de kok en de koning ook al bekend dat Milk Inc. naar ons Joe Paradise Beach komt op de eerste avond meer bepaald.
2: Jullie hebben ergens een event, de Joe Paradise Beach,
3: klopt.
2: Wel bekend. Wij komen daar met heel onze toeters en bellen naartoe. Dus Milk Inc. Live komt naar Joe Paradise Beach.
4: En dat is, dames en heren, op 9 juli bij de grote opening. Dat is echt met jullie volledige zomerprogramma met de band en alles eraan.
2: Dat is echt een extra zomershow dan voor jullie.
3: Maar fantastisch. Mannetjes.
4: En dat is met zicht op zee, hè. Dat is een beetje team op
1: zee. Ja, top. Dat wordt echt. Kan niet beter.
0: Oh yeah, dat gaat fantastisch worden. Hopelijk goed weer op 9 juli met Milk Inc. En dan mogen wij, hebben wij de eer om morgen de allerlaatste naam bekend te maken. Dat gaan we doen morgen in de ochtendshow en vandaag ook eentje.
1: We hebben aan de lijn en je gaat hem ook zo meteen in beeld zien bij ons. Een hele goede morgen, Aaron Blommaert. Hi Aaron, hallo. Jij gaat er zijn op zaterdag 8 augustus.
5: Yes, yes. En, heel veel zin in.
1: Ja, en net zoals Milk Inc. wordt dat ook een show met alles erop en eraan, met band en sexy danseressen. En, wat mogen we verwachten, Aaron? Maak de mensen eens warm.
5: Ah wel, misschien die sexy danseressen, misschien kan ik die nog meepakken, want ik kom van de dag ervoor mijn verjaardag te vieren, mijn 24ste verjaardag. Dus één, ik hoop nuchter te zijn tegen dan. En twee, wie weet dat ik danseressen kan meepakken. Maar nee, voilà. Meestal treed ik op met mijn band. En dat zijn vooral heel sexy mannen.
1: Ah, okay,
5: dus die gaan er los van de muziek ook goed uitzien.
1: Heel goed. Pak je Zoe Levi mee of weet je dat nog niet?
5: Dat weet ik eigenlijk nog niet. Moet ik het daar vragen? Ik zal het daar wel, eens checken.
1: Tof zijn, hè?
0: Tuurlijk, ja.
1: Ja, en daarvoor heb je natuurlijk 10 om te zien in juli. Dus je gaat veel aan de zee zijn deze zomer. Is dat dan ook zo? Ga je dan ook een beetje op vakantie gaan? Of heb je andere vakantieplannen?
5: Ik ga niet op vakantie in de zomer. Ik ga meestal op vakantie zo begin oktober. Omdat dan heel de zomer duurt, zo tot eind september. Dus nee, deze zomer is eigenlijk vooral optreden.
1: Ja, en waar ga je dan naartoe?
5: Met Zoe Levi op pad zijn.
1: Waar ga je dan naartoe in oktober dan?
5: Dat weet ik eigenlijk nog niet. Ik had mezelf beloofd van het toch vandaag of gisteren te boeken. Gisteren ja, maar, is het niet gebeurd, dus vandaag.
1: Oh, Aaron, dit is zo herkenbaar. Dit is zo herkenbaar. Ja, en je weet het, je hebt het tegen volgende week nog niet geboekt, hoor. Maar dat is niet erg, want dat is helemaal niet erg. Het is altijd, je kunt altijd blijven gaan. Mensen die zeggen, er is niks meer, dat is onzin. Er is altijd iets. Hier, Sven kijkt naar mij van, dit is het slechtste advies ooit, Anke Bukkings. Maar Aaron, mag ik eens iets vragen? Want een paar weken geleden zat je toch precies op een of andere groene schot. Heuvel of zo, met vrienden.
5: Ah, ja, dat is waar.
1: Waar zat je toen?
5: Ik zat in Edinburgh.
1: Oh.
5: Maar dat was eigenlijk meer een soort

0: ik wil niet zeggen zuipvakantie, want dan was het wel geworden.
1: Maar toch wel.
0: Met mijn twee kameraden vanuit het middelbaar. Oh. Dat was gewoon zo een weekje weg. Net nadat ik de reeks die ik voor VTM heb opgenomen heb gerapt, had ik even een week vrij.
2: En dat is wel leuk, hè? En had je goed weer? Want dat kan er ook stevig tegen slaan, hè?
0: Oh, ja, tegenslaat, maar niks dat wij in België niet gewoon zijn.
2: Ja, oké, kut. Zo, ja.
1: Ja, ja, maar het zag er heel leuk uit, want jullie zochten wifi voor de voetbal. Die vonden jullie dan niet.
0: Ja, dat was verschrikkelijk.
2: Zeg, hey, het goede nieuws is 8 augustus. Dat is het moment waar mensen allen naar uitkijken. Eerst gaan we een prachtige weken vakantie hebben. En 8 augustus, jouw volledige show daar aan ons Joe Paradise Beach. Heerlijk, van harte welkom, Aaron.
0: Dank je wel om mij uit te nodigen.
1: Goed, dan. Dank je wel,

0: bijna voorbij. Goede muziek op de radio. Hallaway, what is love? En in de studio.
1: Een blik achter de schermen. Achter de schermen.
0: Hoe kun je dat omschrijven? Dus vrijdag fop ik Anke Half met een project dat nooit de radio heeft gehaald opnieuw te laten horen. Namelijk een liedje dat Anke had ingezongen. Chocolate Candy. Mm-hmm. Je zei ze nog van, oh, moeten we nu wel laten horen op de radio. Ja. En het hele weekend is ze compleet geswitcht. Nu staat dat liedje op Spotify, Sander. Producer Sander. Mm-hmm. Nu smijt ze zich ervoor. Hè. Nu denkt ze echt al dat ze de...
2: Lichtelijk.
0: De midterm show op de
3: Super Bowl.
0: Zoiets, dat ga jij doen. Ja. Die show
3: ja, de Grammy staat al klaar.
0: Ontruimde afval. Doom voor Anke Buchtig.
3: Ja. Nee, maar ik ben wel zo iemand van... Ja, dan haal ik maar het beste uit deze situatie.
0: Want ik wou even filmen dat je dan playback was in de studio. Man, ze moest bijgeschminkt worden. Haar moest goed gelegd worden. ze kent de tekst wel nog niet helemaal.
3: Nee, dat is waar. Maar ja, dat liedje is 4-5 jaar geleden geschreven. En het is niet de makkelijkste tekst, hè.
0: Nee, het is wel
3: dat is daarom.
0: Nee.
3: Dat ik hem ook niet zo van buiten ken.
0: Ik wil even nog zeggen, de tekstschrijver was Shakespeare. Nee, maar goed, maakt maar niet uit. In elk geval grote lol. Als je het wil horen op Spotify, dan kan dat. Morgen is de allerlaatste cover, beste vrienden. Er zijn heel veel top Vlaamse artiesten. De afgelopen 10 seizoenen hebben de covers gedaan. Volgend jaar doen we dat niet meer, want dan gaan we echt elke dinsdag een nieuwe hit van Anke Buchtig laten horen, 9:15. Maar nu, morgen is de allerlaatste cover van Loredana De Amicis. En vorige week heeft ze zo'n mooie versie gemaakt van Ain't No Sunshine. Daar gaan we nog eens naar luisteren samen.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Ja, we zijn aan het klimmen naar 40 graden nu vrijdag. Maar is het op naar de 50 volgende week?
3: Zeg nee,
2: of gaan we toch terug naar 30 of 20? Dat vraag ik zo meteen aan Frank. Heel benieuwd naar dat antwoord. Eerst het nieuws van 9 van onze Grim.
4: Goedemorgen. Een centrale hulplijn moet slachtoffers van phishing sneller helpen. De VS hebben opnieuw een vermoedelijke drugsboot aangevallen. En er is nog hoop voor onze rode duivels op het WK. Er is nu 1 nummer voor slachtoffers van phishing. Bankenfederatie Fabelfin en minister van Consumentenbescherming Rob Beenders richten Fraudstop op voor slachtoffers van online fraude. Je belt naar 078 170 170 en daar wordt alles voor jou geregeld.
5: Vandaag heeft elke bank al een verschillend telefoonnummer, maar het probleem is dat dat heel moeilijk te vinden is. En op het moment dat je slachtoffer bent, dan ben je in paniek. Met dit heel eenvoudig telefoonnummer word je rechtstreeks verbonden met de antifraudedienst van jouw bank.
4: En zo win je dus cruciale tijd. De VS hebben opnieuw een zogenaamde drugsboot aangevallen in de Caraïbische Zee. Daarbij vielen 2 doden. De VS vallen al sinds september vorig jaar geregeld boten aan, waarvan ze vermoeden dat ze drugs smokkelen. Maar daar zijn geen bewijzen voor. Er vielen wel al meer dan 200 doden. De Verenigde Naties veroordelen die aanvallen. Het is nog niet verloren voor onze rode duivels. Ze speelden gisteravond ook hun 2e groepsmatch op het WK voetbal gelijk, 0-0 tegen Iran. Groepswinnaar gaan ze niet meer worden, maar doorgaan dat moet lukken, zegt sportjournalist Maarten Brex.
6: Op dit moment zijn de duivels 3e en zouden ze als beste 3e virtueel in de volgende ronde tegen Canada uitkomen, wat op zich geen ramp is. En als ze dat overleven tegen Colombia of Paraguay in de 8e finale, wat ook geen ramp is. Dus als we gewoon winnen van Nieuw-Zeeland, ja, dan is er eigenlijk nog niks gebeurd.
4: Zaterdagochtend om 5 uur spelen ze tegen Nieuw-Zeeland. Veel zon vandaag en 33 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan op sommige plaatsen 35 graden.
3: Het is toch wel spijtig dat we dit moeten zeggen, dat 2 matchen. Het is nog niet verloren voor de duivels.
2: Waar verlies je meer dan een kwartier? De Brusselse buitenring tussen Breil-Alleud en de welriekende Dree, 25 minuten. 20 minuten op de binnenring tussen Expo en Machelen en tussen Anderlecht Noord en Jette.

0: Goeie ouwe van Dire Straits werkt altijd. Money for nothing. Tot 10 uur zitten wij nog in je radio. En nog 4 dagen na deze waar we nog onze 10 jaar goed gaan vieren met allerlei verrassingen voor jullie.
1: Ja. Het weer met Frank.
0: We hebben al aan Frank gezegd, zou leuk zijn. Hè? Zo het einde van het 10e seizoen dat je er ook wat goede temperaturen tegenaan smijt. Jongen, die is altijd veel te gullen, die Frank. Die kan, dit is niet normaal. Jij houdt u toch ook niet in om ons gelukkig te maken, hè Frank?
2: Maar ik was iets te enthousiast. En, mijn verontschuldigingen.
0: Blijf zo doorgaan, hè? Die temperatuur ook vandaag weer. Hè? Ja, hè?
2: Ja, we gaan weer richting die tropische grens. Hè? Dus van 30 graden. Op dit moment zal een 22 graden. Dus het is al aan het oplopen. En uiteindelijk wordt het dus opnieuw warm. Veel zon, af en toe wat, wat stapelwolkjes links of rechts. Wat hoge bewolking. Enfin, dat zijn allemaal details. En een kleine kans op een warmte-onweersbui. Vooral boven de Ardennen gaat dat zijn. Maar elders blijft het droog. Dus prima dagje. Eigenlijk, ja, als je het bekijkt, is dit... Je gelooft het niet, maar het is de koudste dag van de periode.
3: Ja, het is waanzin, hè.
0: Welke vogel zit daar te piepen op de achtergrond? Vraag de hele tijd.
2: Ah, ik zit buiten. Huh? Ja, ik had zoiets van... het is hier zalig in de schaduw met een beetje wind... Oh, lekkere verkoeling, voordat de warmte eraan komt.
3: Maar de vogeltjes zitten nu echt dichter bij ons, omdat die het zelf ook zo warm hebben en zo. Je voelt dat zo. Bij ons ook op de vensterbank zitten anders nooit vogels. Nu zitten die daar.
0: Bij ons is het dit weekend, ik zat gewoon aan het zwembad, is er een merel bijna verdronken. Die kwam echt in het water drinken en die raakte niet meer uit. Zo dorstig, zo wanhopig. Schep net genomen en die sukkel, die drenkeling eruit gehaald en die is wel weer verder gegaan. Maar het is niet leuk voor de...
3: Krijg je een steekpenning van de stad Locristus. Zeg, voor zo'n goede helderdaad.
0: Ja, en dit was dus de koudste. Is de koudste dag, want het wordt alleen maar heter en heter, hè Frank?
2: Ja, deze week inderdaad. Dus morgen gaan we richting 32 graden. Zelfs een beetje hetzelfde scenario. Altijd veel zon. En dan een kleine kans op een warmte-onweersbui, vooral boven de Ardennen. Het is vooral woensdag, donderdag en vrijdag. Hè. Dat zijn temperaturen. Ach, daar kan je niet echt meer van genieten natuurlijk. Hè. 36, 37 graden. Dat zijn de temperaturen op woensdag en donderdag aan de kust. Net iets frisser, maar fijn, ook daar toch nog tropische waarden. Veel zon gaan we krijgen op woensdag en donderdag. Blijft ook overal droog, stabiele configuratie. Vrijdag dan starten we zonnig. In het loop van de namiddag neemt de kans op een warmte-onweersbui toe. Vooral dan in de Ardennen. Ik denk dat het elders nog wel droog gaat blijven. Temperaturen variëren van 31 aan de kust, ter het centrum 35. En misschien zelfs in Limburg 38 graden dat het daar kan worden.
3: Oké, het weekend inderdaad. En dan de eerste week van de grote vakantie. Hoe zien die voorspellingen eruit?
2: Ja, dan begint het toch maar wat onweerachtig te worden. Stilke dan gaat dat toch veranderen. Nu in het weekend gaan we toch nog richting 31 graden. En misschien zelfs in het oosten gaat dat nog 33 graden worden. Maar dan wordt het echt zo van dat laf weer. Hè. Dus luchtvochtigheid die toeneemt. En toch een grotere kans op een paar buien. Al dan niet ook met onweer. Wat er na het weekend gebeurt, dat is nog een groot vraagteken. Dus er zijn signalen dat het allemaal wat minder wordt. Maar dat wordt nog niet bevestigd door alle weermodellen. Dus nog een beetje afwachten wat dat betreft.
0: Frank, wij danken u voor uw gulle hete cadeau. Dankjewel.
2: Dat was een leuke zin.
0: Doei, doei. Voor de vogeltjes in de tuin.
2: Ja, heel.

0: Spice Girls, Who Do You Think You Are?
1: Sten en Anke.
0: Ja, dat zijn wij al 10 seizoenen lang, elke ochtend hier. Eigenlijk, Anke, bedachten we net, voor we de zomer induiken, maar 3 uitzendingen met elkaar meer hier in de studio. Want woensdag ga jij wakker worden bij ergens een bekende Vlaming. Mm-hmm. Wanneer hebben we dat gedaan? Hoeveel jaar zou dat geleden zijn?
2: Nog niet zo lang geleden, hè?
0: 2 jaar, 3 jaar toch wel?
2: Ik denk... 3 jaar geleden.
0: Want weet je, ik was ooit eens met handdoeken op pad gegaan. Dan was ik de wereld rondgereisd. Ik deed dan een uitzending, waar heb ik niet allemaal gezeten in die 2 weken dat ik op pad was. Van Portugal naar Zweden, naar Engeland, naar Griekenland, naar overal gevlogen. En 's ochtends moesten luisteraars dan raden waar ik mijn handdoek aan het zwembad had gelegd. Kon je dan een reis winnen? En jij bent bij bekende Vlamingen gaan logeren. Hè?
2: Ja, jij wist van tevoren echt niet. Want mensen denken soms, oh, jullie weten dat toch wel. Maar,
0: nee,
2: wil dat ook echt niet weten. Want anders dan vind ik het niet leuk.
0: Maar cijfer van de dag weet jij ook nooit om 7:30.
2: Nooit, echt niet. Dat is gewoon echt zo. Ben ik bij Staf Koppes in Zweden geweest.
0: Ja, cool, hè?
2: Oh, jongen, weet nog, die woont in the middle of nowhere. En ik dacht echt, ja, ik zei tegen de taxichauffeur, blijf even zitten, want ik weet niet of het hier wel juist is. Anders zit ik bij zo'n of andere gek in Zweden. Maar het was wel degelijk Staf Koppes. James Cook ben ik gebleven. En dan tussen de geitjes en de alpaca's bij Goede Lilliekes. Bij Natalia. Oh, mocht ik zo... in de slaapkamer van haar dochter logeren.
0: Ja,
2: ik sliep
0: leuk.
2: Al, ik moest daar gewoon bij liggen. Heel schattig. En dan bij Annie en André Ornelis ook nog blijven slapen.
0: Ja. Maar nu ga je het woensdag overnieuw doen en we doen het weer helemaal eerlijk. Er kan weer net zoals een paar jaar geleden een splinternieuw prachtig bed gewonnen worden. Ja. Nou, als je kan raden waar Anke ergens aan het opstaan is. Mag ik al 1 vraag stellen? Is het iemand echt... ik ga je 1 vraag stellen, maar je moet niet antwoorden als ik te dichtbij zou zitten. Maar is het een moetie?
2: Nee. Ik ga het nu al zeggen.
0: Het is geen moetie.
2: Nee, want anders zou dat heel stom zijn. Dan zouden alle mensen zeggen...
0: Chateau Plancard, dacht ik al.
2: Ik ga 1 tip geven. Het is geen moetie, mag ik toch zeggen.
0: Het is geen moetie.
2: Het is geen moetie, want anders zouden jullie allemaal zeggen... Hoe stom is dat, Anke? En dan zou ik dat begrijpen.
3: Stop met hierover te praten.
0: Waarom?
3: Ja. Omdat hij zo meteen iets verteld heeft, is het verpest.
2: Ja, maar je kent mij, ja. Ik zou inderdaad... De volgende vraag geef ik al het juiste antwoord.
3: Jij weet ook wat je aan het vragen zijn. Dus draai maar een plaatje.
2: Maar geen moetie.
0: Geen moetie. Woensdagochtend is dat.
4: Het hele jaar door comfort in huis. Met een Daikin Airco. Daikin.
5: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
6: Bon, de Nico komt niet.
5: Zij die het vergeten.
6: Els, waar zeg jij?
5: En zij die vergeten te annuleren.
6: Zeg iemand een tong gehoord?
5: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
6: Ah, zalig.
5: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 maand gratis zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
11: Ricci, citroen met framboos.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Code Yellow!
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.
6: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
7: Dit is Joe.
8: Met Sven
7: en Anke.

0: house. Waar het veel te warm nu is. Our house. Ja. Waar een mens niet meer afkoelt. Our house. Ja. Waar je buiten vluchten wilt. Het is toch wel eens.
1: Waar een airco nodig is.

0: Welkom ook terug, half augustus voor seizoen 11. Koffietanken, nog 5 keer deze week, komt er zo meteen aan. En je weet het, vanaf maandag zijn de vervangers er elke ochtend te horen. Ik heb een korte vraag voor alle leden van het team.
1: Okay.
0: En je moet meteen antwoorden, ja of nee. Tadaa. Wacht, ik weet niet wie ik ga beginnen. Ik ga beginnen bij Anke.
1: Hoi.
0: Ladies first.
1: Ja?
0: Maandagochtend om 5 uur spelen de Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland. Ga je ervoor opstaan, ja of nee?
1: Maar gek niet.
2: Zaterdagochtend.
0: Is het zaterdagochtend?
2: Ja, het is zaterdagochtend.
1: Het is de 27e.
0: Ja, we er zeker voor opstaan. Zeker.
1: Maar
0: dan is er geen tijd voor mogelijk. Sta jij ervoor op?
2: Ik ga dan pas slapen.
0: Jij staat er niet voor op, Anke.
1: Maar gek.
0: Sta jij ervoor op?
2: Nee, ik kijk wel eens uitgesteld.
0: Maar jongens,
1: nee. Maar jij gaat ook niet kijken, want je gaat het missen, want jij hebt maandag de wekker geïnstalleerd.

0: Als iemand die zegt, kan je de Rode Duivels festival dit liedje al? Ai ai, ai ai, in plaats van die die die die. Toch sommige van onze luisteraars die een wekker gaan voorzetten zaterdagochtend. Inderdaad om 5 uur de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Maar de meerderheid gaat er precies toch niet voor wakker
1: maar
0: worden.
1: Nee. Maar kom, maar ja, al weinig, als je geen airco hebt in de slaapkamer, dan zijn je juist blij dat je om 5 uur in slaap gevallen bent. Wie gaat daar nog opstaan?
0: Ja, maar ja, moeten ze wel steunen, hè? De toekomstige wereldkampioen.
1: Zeg jij toch allemaal?
0: De toekomstige wereldkampioen.
1: Maar ik wil ook wel dat ze winnen, laat dat duidelijk zijn. Maar ga ik ervoor opstaan op een zaterdagochtend? Nee. Nee. Okay. Dat is een no-brainer zelfs. Enfin, het nieuws van 9:30 van onze Grim.
2: Goedemorgen. Er blijven minder mensen asiel aanvragen in ons land. In mei lag het aantal vragen 28% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. En zijn daarmee ook de laagste maandcijfers in 4 jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van bevoegd minister Van Bossuyt. Voor de eerste 5 maanden van dit jaar komen we zo aan een daling van ruim 30%. De asielaanvragen in ons land dalen ook sneller dan in de rest van Europa. Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 3 doden gevallen. In Zaporizhia en Odessa kwamen volgens de lokale autoriteiten 2 mensen om bij drone- en raketaanvallen. Daarnaast viel Rusland ook een vrachtschip aan op de Zwarte Zee. En daarbij viel zeker 1 dode. Oekraïne viseerde op zijn beurt 4 luchthavens in de buurt van de Russische hoofdstad Moskou. En voor het eerst in net geen 20 jaar zijn er weer 3 Belgische mannen bij de 50 beste tennissers ter wereld. Rafael Collignon stijgt van 51 naar 43... en hij steekt daarmee Zizou Bergs voorbij op 48. En Alexander Bloks die staat op 37. In 2007 stonden Xavier Malisse, Olivier Rocus en Christophe Liege in de top 50. Veel zon vandaag bij 33 graden en ook morgen veel zon en op sommige plaatsen zelfs tot 35 graden.
1: Het gaat traag op de Brusselse buitenring tussen Waterloo en de welriekende Dreef verlies je 20 minuten. 10 minuten op de binnenring tussen Expo en Vilvoorde en richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem 1 kwartier.
3: Koffietanken
4: met Sven en Anke.
3: Elke werkdag tussen 9:30 en 10 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Koffietanken met Sven en Anke. Met vandaag
1: Arne Withoek uit Bissegem. Goedemorgen Arne.
5: Goedemorgen, Sven en Anke.
1: Ja, van het bedrijf EOS. Wat doen jullie?
5: Wij maken bedrijfssoftware, ERP, voor KMO's over heel Vlaanderen en verschillende sectoren.
1: ERP, nooit van gehoord. Ik ging ERP hebben gezegd, maar waar staat dat dan voor ERP? Wat is dat? Zo aan de hand van een appel en een ei uitgelegd.
5: Het staat voor Enterprise Resource Planning, maar ik zal het ietsje makkelijker uitleggen. We houden eigenlijk alles bij in een centraal systeem van alles van klantenbeheer tot artikel- en stokbeheer, facturatie, boekhouding, het allemaal in 1 groot softwarepakket dat wij op maat maken voor onze klanten.
1: Oké, zeg maar heel belangrijk, jullie doen elke 1 vrijdag per maand iets heel tofs dat ik heel graag ook in het ochtendteam zou willen introduceren. Kan jij het even uitleggen, Arne?
5: Ja, het is een van mijn eigen inventies, dus we starten eigenlijk, dat is begonnen uit een wekelijkse traditie om te manielen de vrijdagmiddag met collega's. En één keer zeiden we van ja, maken we er een keer een speciale editie van, maken we er Fast Food Friday van en dat doen we nu 1 keer per maand. Gaan we elke maand van een andere fastfoodketen ergens iets gaan halen en eten we dat op tijdens het manielen.
1: Oh jongens, toch.
0: Fast Food Friday.
1: Fast Food Friday. En wat is jouw favoriete fastfoodketen eigenlijk?
5: Oh, voor mij is dat, met dat wij dicht bij Kurne zitten, is dat de KFC. Want er is daar een KFC. Dus dat is mijn favoriet.
1: Ja, okay. Maar heel veel kip is dat, hè? Dat wist je wel eens.
0: Ik denk, zoals nog een andere wist je dat ik nog interessanter vond dan wat ze gaan eten op vrijdag, is dat ze als softwarebedrijven internet, goede internetverbinding belangrijk vinden. En daarom luisteren ze online naar ons. En dan merk je als de verbinding slechter is dat er iets met internet aan de hand is. Dat is voor jullie wel interessant, hè?
5: Ja, dat klopt. Eigenlijk op het moment als wij jullie stem of de muziek niet meer horen, dan weten we dat er iets mis is.
0: Kijk, voilà, dat is toch wel, dat is een goede tip voor iedereen die ook in de software
1: zit. En soms is het dan een technisch foutje van Sven, of soms ben ik over mijn woorden aan het struikelen en dan is het ho-ho. Oh nee, het zijn Sven en Anke maar. Ja.
0: Easy Lover, Philip Bailey en Phil Collins, in de Belly Histoire, Michel Fugain, Big Bazaar en Nothing Else Matters van Metallica. Het zijn maar een paar van jullie platen. We gaan ze draaien. Veel plezier daar. Niet alleen op Fast Food Friday, maar op elke andere dag van de week en zeker op deze maandag ook. Groeten bij EOS, hè?
5: Ja, dankjewel.
3: Koffietanken
4: met Sven en Anke.

Hallo, ik ben Jordan van Eelsoftware. Ik wil graag Nothing Else Matters van Metallica horen, want bij ons staat klanttevredenheid op de eerste plaats en Nothing Else Matters.

0: Cijfers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
1: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
2: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
3: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
2: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
1: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders met Berlin Seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
6: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
8: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
9: Koffie tanken met

0: Hey, dag Sven en Anker, met Arne van EOS. Ik wil graag Easy Lover aanvragen van Philip Bailey en Phil Collins. Deze plaat geeft me altijd enorm veel energie en vind ik perfect om de dag mee te starten.
1: Koffietanken met Sven en Anker.

0: Met Sven en Anke.
1: Hallo Sven en Anke, Philippe hier, zaakvoerder van EOS Software. Ik heb gekozen voor Une belle histoire van Michel Fugain. Dit doet mij gewoon denken aan de komende verlofperiode. En bij deze wens ik al onze klanten, maar ook alle luisteraars natuurlijk van Joe, een leuke vakantie toe.

0: Sophie Tanke.
1: Met Sven en Anke.
0: Morgen zijn we er weer. Wil jij ook de platen kiezen? Schrijf je dan in op joe.be.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Heel goedemorgen. Het is weer maandag. Een bloedhete dan nog, maar we gaan samen zo productief zijn als haalbaar is. En met de juiste muziek gaat ons dat lukken. Precies 10:00, dit is het nieuws met Serafien Smits.
5: Goedemorgen. Het aantal asielaanvragen in ons land daalt. Rusland en Oekraïne hebben elkaar afgelopen nacht opnieuw aangevallen. En 3 van onze tennissers zitten bij de wereldtop. Er blijven minder mensen asiel aanvragen in ons land. In mei lag het aantal aanvragen 28% lager dan dezelfde periode vorig jaar. Het zijn daarmee ook de laagste maandcijfers in 4 jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van minister van Asiel en Migratie, Anne-Leen van Bossuyt.
6: Die cijfers tonen aan dat ons streng beleid dat toch werkt, maar het is zeker geen reden om nu achterover te gaan leunen. De druk op onze asiel- en opvangdiensten blijft hoog. We moeten dus blijven hervormen en doorzetten. Sinds 2 weken is het Europees Asiel- en Migratiepact in werking getreden. En ook dat moet een positieve impact op de instroom hebben.
5: Voor de eerste 5 maanden van dit jaar komen we zo aan een daling van ruim 30%. De asielaanvragen in ons land dalen ook sneller dan in de rest van Europa. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 3 doden gevallen. In Zaporizhia en Odessa kwamen volgens de lokale autoriteiten 2 mensen om bij drone- en raketaanvallen. Daarnaast viel Rusland ook een vrachtschip aan op de Zwarte Zee. Daarbij viel zeker 1 dode. Oekraïne viseerde op zijn beurt 4 luchthavens in de buurt van de Russische hoofdstad Moskou. Die bleven daardoor vanochtend 1,5 uur dicht. Er vielen geen slachtoffers. En voor het eerst in net geen 20 jaar zijn er weer 3 Belgische mannen bij de beste 50 tennissers ter wereld. Rafael Collignon stijgt van 51 naar 43 en hij steekt daarmee Zizou Bergs voorbij op 48. En Alexander Bloks staat op 37. In 2007 stonden Xavier Malisse, Olivier Rocuse en Christophe Liege in de top 50. We krijgen veel zon vandaag bij maximaal tot 33 graden. Morgen opnieuw zonnig en op sommige plaatsen tot 35 graden. Ook de dagen nadien blijft de zon volop schijnen. Het wordt ook nog wat warmer, vrijdag zelfs tot 37 graden. En tijdens het weekend is er dan opnieuw kans op onweer. 3 files nog waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Brusselse buitenring 1/2 uur erbij tussen Terhulpen en Tervuren komt daardoor een ongeval. Antwerpse ring richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En op de E313 richting Antwerpen schuif je 10 minuten aan tussen Massenhoven en Bommelgem.
0: Dit is Joe
1: met Heidi van Tielen.

We zijn samen begonnen aan een bijzondere week. Een bloedhete, dat weten we allemaal. Einde van de examens, veel oudercontacten, veel proclamaties. Op heel veel plekken, ook zo nog op het werk. Ja, even alles geven voor de grote vakantiestart. Tegelijkertijd ontkateren we ook nog wat van de prestatie van de Rode Duivels. Maar wat, hier bij Joe kan je tot rust komen. Kan je wat verkoeling meepikken. En natuurlijk ook vrolijk worden van de muziek. Want die is extra zomers. En deze song, die is zelfs genoemd naar een zomers drankje dat eigenlijk helemaal uit de mode is geraakt. Terwijl ananas en kokosnoot, dat is eigenlijk wel goed samen. Dit is de Pina Colada song van de Rupert Holmes.

Binnen een half uurtje stel ik jou voor aan onze nieuwe wegwijzer deze week. En is zo echt het type als je moet omschrijven. Stoere bolster, blanke pit. Muziekverslaafd, ja. Stoere rocker, ja. Vooral ook super grappig. Maar tegelijkertijd ook iemand die heel brede interesses heeft. En dat maakt hem volgens mij de ideale laatste wegwijzer van dit seizoen. Doe gerust dan een gokje wie je denkt wie het zou kunnen zijn via de Joe-app. En dan hoor je

0: donderdag 9 juli op een Joe Paradise Beach in Westende. Het grootste en leukste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en een spetterend concert van Milk Inc.
1: Hey, wij zijn Milk Inc. En op donderdag 9 juli gaan we samen met jou een feestje bouwen op het strand van Westende.
2: Want dan openen wij Joe Paradise Beach.
3: Music is my medicine.
0: Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
4: Joe Paradise Beach. Dit is Joe.
5: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal.
0: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
5: Heerlijk in de kruising.
0: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
5: Kanku, score!
0: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
7: Ah ja, het is mosselseizoen.
6: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
7: En wel, met u ga ik graag in zee.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
0: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu

Ik draaide daarnet de Pina Colada-song van Rupert Holmes. En ik zei van ja, dat is toch eigenlijk niet meer het drankje van het moment. Ik associeer dat meer met de jaren 80 vooral. Laatste jaren veel meer de Hugo's, de Aperolletjes, de Pornstar Martinis als aperitief. Maar dan kwamen er meteen wat voorstanders van de Pina Colada die zich toch lieten horen. Bijvoorbeeld Nancy die zegt, ach, Pina Colada, volgende week mijn vaste apero in Egypte. Kurt die denkt het ook nog altijd zeker bij dit weer. Lekker aan het zwembad en dromen dat je in de Caribbean zit. En ook Annick zegt, ik drink dat nog heel vaak op vakantie, dan ook vaak in de mocktailversie. Dus voilà, de Pina Colada is niet dood. Doe daar nog een liedje bij van de Gypsy Kings en eventueel een kort rokje. En we zijn vertrokken voor Bamboleo.

0: over 10:30 geworden. Er zijn 4 problemen onderweg waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Brusselse Buitenring, 30 minuten in de file tussen Terhulpen en Tervuren. Op de E313 richting Antwerpen, 15 minuten aanschuiven tussen Massenhoven en Wommelgem. Op de E429 ook 15 minuten tussen Tubeke en de Bergense Steenweg. En op de Antwerpse ring richting Gent, 15 minuten tussen Antwerpen Noord en Porgrout.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

Ik gaf daar net een omschrijving van mijn wegwijzer deze week. De laatste van het seizoen. En ondanks de hitte, maar jullie staan echt nog wel op scherp, want alleen maar goede antwoorden die binnenkwamen via de Joe-app. Ik zou jullie graag als cadeau een airconditioning in ruil willen geven, maar die heb ik jammer genoeg niet. Maar het is inderdaad Alex Agnew die je deze week gaat horen met zijn selectie van de leukste dingen uit het leven, want keuzestress kunnen we sowieso al niet gebruiken, maar zeker niet in de hitte. Dan staan jij en ik op een soort van power-saving mode. Trouwens, Alex Agnew sinds kort ook collega-DJ bij Joe Gold met zijn programma over David Bowie. Wil ik hem toch ook wel eens vragen of dat nu zijn nieuwe carrière wordt.

0: zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
1: 4000?
0: Ça va toch? Dat is 20 euro.
1: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis?
0: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
2: De Harlem Globetrotters komen terug met een 100 Year Tour. Op 4 oktober in de Lotto Arena in Antwerpen. Verwacht spectaculaire dunks, bliksemsnelle passes en vooral veel humor. Harlem Globetrotters 100 Year Tour. Op 4 oktober in Antwerpen. Tickets en info via greenhousetalent.com. Samen met Joe. Doe, doe, doe.
0: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
3: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet.
0: Etias. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
4: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
5: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
7: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
6: Ja, schat, ik wou wachten op de zolder.
7: Allee.
8: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
9: Na 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minute nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

0: Wegwijzer. Alex Agnew, een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik ben nu al een paar weken collega, Joe DJ, met jouw programma over David Bowie. Het is niet de eerste keer dat je het doet voor radio, maar hoe valt het mee om een Joe DJ te zijn?
1: Nou, dat is eigenlijk wel plezant. Ja. Maar ik hou heel erg van radio. Hè. Radio is een medium dat mij eigenlijk beter ligt dan tv. Ik vind dat eigenlijk toffer. Omdat ik, er is nog zo'n soort vrijheid en fantasie om gewoon te luisteren naar iemand zijn woorden.
0: Dus het smaakt naar meer, nog veel artiesten, want je hebt heel veel muziekkennis, hè?
1: Ja, ik heb, dat is een beetje een probleem bij mij. Ik weet echt te veel. Ik ben eigenlijk een vat van waardeloze informatie.
0: Maar daar moeten mensen iets mee kunnen doen, hè?
1: Ja. Ja, voilà. Al die waardeloze informatie, die gaat ooit toch waardevol zijn.
0: En
1: dan blijkt dat toch dat er zo'n tv of een radioprogramma aankomt dat zegt, hey, vertel daar anders iets over. En dat je denkt, haha, eindelijk. Het komt van pas.
0: Ja. Oké, goed. Het is nog maar het begin dan misschien. Maar je bent niet alleen mijn collega deze week, Alex. Je bent ook mijn wegwijzer. We gaan beginnen bij het begin. Op maandag is dat altijd een streamingtip. Wat heb jij gekozen?
1: Wat ik gekozen heb is The Handmaid's Tale. En dat is een tv-reeks gebaseerd op een boek van Margaret Atwood. Dat is een vrouw die schreef over een soort dystopische toekomst waarin Amerika eigenlijk overgenomen wordt door een soort zware religieuze secte die vrouwen eigenlijk reduceert tot tweederangs burgers. Ik zal het zo zeggen.
0: Okay.
1: En er zit ook tegelijkertijd, omdat dat een soort toekomst is er een soort ziekte waar ze niet de oorzaak van weten, waar heel veel vrouwen, heel veel baby's sterven eigenlijk in het kraambed en er zijn heel weinig vruchtbare vrouwen. Mm-hmm. En de vruchtbare vrouwen, dat worden dan handmaids, hè, die moeten dan voor zo meestal rijke koppels, zal ik maar zeggen, die moeten dan zwanger worden in de plaats van de vrouw, maar die moeten dan dat kind afgeven, want dat zijn eigenlijk gewoon draagmoeders.
0: Ja, basically. Ja. Ik denk wel als heavy stuff ook, hè?
1: Dat is heavy stuff, ja. Dat is mee in de hoofdrol. Elizabeth Moss, hè, dat is een hele coole actrice die dat ook vooral bekend werd door Mad Men. Dat is nog zo'n reeks. Ik kan wel zeggen, dat is supergoed. Dat is ongelooflijk goed geacteerd. Dat ziet er fantastisch uit, maar dat is wel enorm heavy.
0: Ja, zo klinkt het ook. Het is niet zo'n humoristisch avondje, hè? Dat is het
1: als
0: niet,
1: ik
0: hè?
1: Als ik het aanraad, dan zeg ik, wissel het van tijd tot tijd af met een oude aflevering van Friends of zo. Hè.
0: Dat voor tevenwicht.
1: Je kunt zeggen, we gaan hier gewoon even lachen en zo hersenloos even naar iets kijken.
0: Ja, ja.
1: Want het is wel heel hevig, maar het is wel ongelooflijk goed.
0: Oké, het moet passen in je lifestyle, het moet passen in je avond om het erbij te krijgen, The Handmaid's Tale. Maar klinkt wel heel fascinerend en we gaan dat toevoegen als jouw eerste tip, Alex. En dan hoor ik jou morgen heel graag terug. Hè.
1: Tot morgen.
0: Tot morgen. Bye.
2: De Wegwijzer. Good times, great music.

Vraag van 1 miljoen, do you think I'm sexy? Rod Stewart. En je weet het, Rod Stewart is ondertussen 81, maar nog volop aan het optreden, geeft niet af. En dat ging afgelopen weekend toch wel eventjes mis. Hij stond daar in Utah, in Amerika, op het podium, maar is daar onwel geworden en is daar letterlijk aan de zuurstof gemoeten. Dus je ziet tijdens zijn optreden, je ziet hem al een klein beetje wankel staan, dansen, wat bewegen, maar hij blijft wel wat voortzingen. En dan ineens komt er iemand van de crew op het podium met zo'n zuurstof. Tank. En daar wordt hij dus aan gekoppeld. Hij heeft zo echt een maskertje op en moet Rod Stewart toch even naar lucht happen. Zeer, zeer letterlijk. En wat hij dan doet, daarna vind ik ook geweldig. Typisch Brits, namelijk begint hij eerst stevig te vloeken, heel veel fok te zeggen. En dan zegt hij ook, the show must go on. En hij zingt de rest van dat optreden al zittend op het podium. Nu, wat de exacte oorzaak daar is geweest? Waarschijnlijk een combinatie van de leeftijd, de hitte en zich toch ook nog niet top voelen. Want vorige week nog maar had Rod Stewart een concert gecanceld door ziekte. Al was hij heel snel daarna wel opgedoken tijdens een wedstrijd van het WK voetbal. Die timing was een klein beetje ongelukkig. Langs de andere kant toch tof dat er nog mensen vrolijk kunnen worden van het WK voetbal. Voor de gemiddelde Belg is dat na gisteren toch net iets moeilijker geworden. Maar hey, we kunnen nog altijd wereldkampioen worden. Statistisch, hè?

0: bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Dit
2: is jou. Goedemorgen, we gaan deze week voor de laatste keer Less is More spelen. Dat wil zeggen ook de laatste keer kans op €100. Blijf erbij als je wil meespelen. Ondertussen 10:55 het nieuws met Serafine Smits.
3: Goedemorgen. De Britse premier Starmer kondigt zijn ontslag aan. Een steekpartij in Sint-Niklaas en al maar minder mensen vragen asiel aan in ons land. De Britse premier Keir Starmer treedt af. Dat heeft hij aangekondigd in een toespraak. De druk op Starmer was de voorbije weken fors toegenomen, onder meer na de slechte resultaten bij de lokale verkiezingen. Ook vanuit zijn eigen partij Labour, zegt hij.
4: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer and I accept that answer. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
3: Hij blijft aan tot zijn opvolger er is. Mogelijk wordt dat parlementslid Andy Burnham. Aan het station van Sint-Niklaas in Oost-Vlaanderen zijn vanochtend 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Een van hen is minderjarig. Het is nog niet duidelijk hoe erg ze eraan toe zijn. De daders vluchten nadien weg. De politie spoort hen op via camerabeelden in de buurt. Er blijven minder mensen asiel aanvragen in ons land. In mei lag het aantal aanvragen 28% lager dan dezelfde periode vorig jaar. Het zijn daarmee ook de laagste maandcijfers in 4 jaar. Minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt.
5: Die cijfers tonen aan dat ons streng beleid dat toch werkt. Maar het is zeker geen reden om nu achterover te gaan leunen. De druk op onze asiel- en opvangdiensten blijft hoog. We moeten dus blijven hervormen en doorzetten. Sinds 2 weken is het Europees Asiel- en Migratiepact in werking getreden. En ook dat moet een positieve impact op de instroom hebben.
3: Voor de eerste 5 maanden van dit jaar komen we zo aan een daling van ruim 30%. De asielaanvragen in ons land dalen ook sneller dan in de rest van Europa. We krijgen veel zon vandaag bij maxima tot 33 graden. Morgen opnieuw zonnig en op sommige plaatsen tot 35 graden. Ook de dagen nadien blijft de zon volop schijnen. Het wordt ook nog wat warmer, vrijdag zelfs tot 37 graden. En tijdens het weekend is er dan opnieuw kans op onweer.
2: Op dit moment zijn er 4 plekken waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E313 richting Antwerpen, 23 minuten in de file tussen Massenhoven en Wommelgem. Op de E34 6 erbij tussen Oelegem en Ranst. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier in de file tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En richting Nederland is dat 12 minuten tussen Sint-Annelieke-Roever en Antwerpen-West.
6: Dit is Joe
7: met Heidi van Tielen.

Billy Ocean. Hè. Weg uit de slaapkamer en de auto in. Want de auto, ja, toch zowat de plek waar overal de meeste mensen in ons land airco hebben. Dus een ritje maken is eigenlijk op dit moment niet de grootste straf. Wat natuurlijk ook zalig is aan deze dagen, dat zijn die lange, zachte, warme avonden. In goed gezelschap, dat is het allerbeste. En die zijn gewoonweg magisch.

my dreams are bursting at the seams.

Sunny is dat song Boney M. En dat is het natuurlijk buiten ook. Leona uit Aartselaar die stuurt veel zweten, veel drinken hier. Ik heb deze week namelijk ook uitgekozen om te verhuizen. Daar zijn betere timings voor mogelijk, maar zoiets weet je natuurlijk niet op voorhand. Ook wat ongelukkige timing bij Pascal. Die stuurt mijn airco in de auto, is momenteel stuk. Domien laat dat ook weten. Die zit ook met een airco-probleem in de auto. Maar die zegt, ik heb nog altijd Arco. Arco, de afkorting van alle ramen kunnen open. Ja, het is maar wat helpt voor jou natuurlijk. Want ik las vandaag ook in de krant dat als het kwik stijgt, dus als het warmer en warmer wordt, dat dan ook het patsergedrag stijgt. Dus heel veel mensen, vooral mannen, die dan echt heethoofden worden, letterlijk en figuurlijk. En die dingen doen die echt buiten proportie zijn. Dat is natuurlijk een beetje het lastige. Het is vooral ook, probeer het koel te houden, dat dat soort zaken niet ook nog de bovenhand krijgt. En het is ook een problematiek die de volgende artiest herkent, want hij zingt I Lose Control, terwijl er toch verkoeling in zijn naam zit.

0: ik nu ga vertellen, heb ik van heel mijn leven nooit aan iemand anders verteld.
1: We kennen Anna als het kloppende, warme hart van familie Van den Bossen. Maar de bomma verbergt al sinds de Tweede Wereldoorlog een duister geheim.
2: Ja, ik heb toch niks meer te verliezen nu.
3: Oppakken!
1: We reizen terug in de tijd naar de rauwe waarheid van 1944. De finale week van Familie. Van maandag tot vrijdag bij VTM en op VTM Go.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we klinken. Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
5: Klinkt goed.
4: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
7: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
8: Excuse me. Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
9: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
7: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
10: Good times.
11: Great music.
10: Dit is Joe.

Goh, slecht idee, Lionel. Warme lucht stijgt. Het gaat daar niet te doen zijn aan het plafond. Wat wel helpt af en toe, dat is een pauze nemen, goed drinken. En de pauze krijg je zo meteen van Duncan Lawrence en zijn

0: Zometeen reisje maken met de Desireless en Voyage. Voyage, ondertussen 11:30 geworden. Er zijn 4 problemen onderweg waar je meer dan 10 minuten verliest. E313 richting Antwerpen, 30 minuten daar in de file tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. E34, 10 minuten tussen Oelichem en Ranst. Op de Antwerpse ring richting Gent, 12 minuten in de file tussen Antwerpen-Noord en Porgrout. En richting Nederland is dat 10 erbij tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.
0: We'll be right back.

De lessen zullen de beste zijn. Daar gaan we ook voor bij Less is More. Want nog maar één week spelen we dit zalige spelletje bij Joe. En dat is jou 100 euro waard. Of dat kan jou 100 euro opleveren als je een grote Joe-hit herkent met enkel de instrumenten. En hoe minder instrumenten je nodig hebt om het te herkennen, hoe meer jij krijgt. Tot 100 euro bij P-Charge. En hoe leuk zou het zijn om deze laatste week elke dag een winnaar te hebben. Daar gaan we voor, maar dan moeten we bij het begin beginnen. Dat is maandag, dat is vandaag. Dus wil je meespelen? Nu Less is More doorsturen in de Joe-app. Heel veel succes.

0: omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
1: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
0: In Libelle naar...
1: De vijf beste looks van nu.
0: In Feeling of naar...
1: De hotste adresjes in je buurt.
0: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
2: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik je kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zijn jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
4: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is 2 maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
5: Kessie, Kendo, lekker op vakantie. Kessie, want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.

0: We spelen deze maandag Les is More met Melina uit Houthalen-Hellichter. Melina, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je bent kapster. Je hebt vandaag jouw vrije dag. Zo gaat dat meestal bij kapsters op maandag. Maar ja, de rest van de week ben je gewoon open, ondanks de hitte?
1: Ja, toch wel.
0: Ja, ja. En is dat wat te doen in een kapsalon? Want er komt wel veel hitte samen natuurlijk ook, hè, door al die toestellen die je gebruikt.
1: Dat klopt, maar ik heb gelukkig airco, dus daar is niks van te merken.
0: Oké, dat is een goede investering dan geweest om de klanten daar comfortabel van te kunnen laten genieten. Hè? Goed, maar we gaan spelen, Melina, voor de laatste week eigenlijk van het seizoen, zeg maar. Dus we weten ondertussen wat te doen staat. Een Joe hit herkennen met enkel de instrumenten. Hier is jouw opgave voor €100.

0: Voilà, dat was een deel van de instrumenten. Je weet het, zo gaat dat. Maar heb je het kunnen herkennen? Was dat voldoende?
1: Nee, toch niet.
0: Nog niet? Nee, oké. Okay, geen probleem. Dan weet je dat er een volgende opgave volgt. Dat is een volledige instrument

0: Dat was
1: jammer.
0: Ja, want die ken je zeker en die ga je zo meteen ook horen en kunnen meezingen. Daar ben ik zeker van.
1: Ja.
0: Oké, zeg Melina, heel veel succes daar nog de laatste week in het Kapsalon. Is het dan eigenlijk druk zo net voor de zomer of valt dat juist mee?
1: Nee, het is eigenlijk wel druk.
0: Ja, het is druk. Ja. Oké. Geniet dan nog extra van die vrije dag vandaag en dan er nog invliegen vanaf morgen, hè?
1: Oké.

0: we scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Annulering door herexamens. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Een hele goede middag. De temperatuur gaat verder de hoogte in en tegelijkertijd ook de kwaliteit van de muziek. Steve Winwood komt eraan, Gérard Lenormand en ook Céline Dion. Bijna 12 uur, dit is alvast het nieuws met Serafine Smits.
3: Goedemiddag. De Britse premier Starmer stapt op. Er stierven vorig jaar meer mensen aan een voedselvergiftiging. En de supermarkten geven massaal kortingen op ijsjes. De Britse premier Keir Starmer treedt af. Dat heeft hij aangekondigd in een toespraak. De druk op Starmer was de voorbije weken fors toegenomen, onder meer na de slechte resultaten bij de lokale verkiezingen. Ook vanuit zijn eigen partij Labour, zegt hij.
4: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer and I accept that answer. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
3: Starmer was 2 jaar premier. Hij blijft aan tot zijn opvolger er is. Mogelijk wordt dat parlementslid Andy Burnham. Vorig jaar stierven in ons land 12 mensen aan een voedselvergiftiging. Dat is dubbel zoveel als in 2024. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het Federaal Voedselagentschap. Helene Bonte.
5: 9 van die overlijdens zijn ook te wijten aan een grote besmetting met de stekbacterie die we hebben gehad in meer dan 10 woonzorgcentra. Kwetsbare doelgroepen zoals oudere mensen zijn meer gevoelig om ten eerste zo'n voedselvergiftiging op te lopen, maar de symptomen zijn bij hun ook meestal ernstiger. En we zien dat die mensen vaker gehospitaliseerd worden en helaas ook vaker overlijden.
3: De stekbacterie zat wellicht in rauw rundvlees. Het FAVV kreeg vorig jaar ook een record aantal klachten van consumenten, onder meer omdat het makkelijker is om klacht in te dienen. Regeringspartij CD&V wil een Vlaamse staatsbon invoeren. Met zo'n staatsbon kan je geld uitlenen aan de overheid tegen een vaste rente. Die wordt dan jaarlijks uitgekeerd en na afloop van de afgesproken periode krijg je dan je geld terug. Volgens CD&V is dat een win-win voor de Vlaamse overheid en de spaarders. Staatsbons voor particulieren zijn er nu alleen op federaal niveau. Vanaf vandaag heb je op WhatsApp geen gsm-nummer meer nodig. Wie een gebruikersnaam heeft, kan daarmee de anderen contacteren. Het wordt zo eenvoudiger om organisaties, bedrijven of stadsdiensten te contacteren. Collega Kennedy legt uit.
6: Omdat bijvoorbeeld Colruyt of Carrefour, stel dat je een bestelling wilt gaan plaatsen binnenkort, krijg je hun AI-bot aan de lijn. Dat is het hele ding dat daarachter zit. Hè. Maar dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat jij niet zomaar je telefoonnummer aan iemand moet gaan geven. Stel, je bent op het Tinder aan het daten en je leert iemand kennen en je zegt ik wil daar wel mee chatten, maar nog niet meteen mijn telefoonnummer geven, hè, want dan kan die ook bellen en zo.
3: WhatsApp is het populairste communicatiekanaal in ons land. En goed nieuws voor wie de warmte wil trotseren, want bijna alle supermarkten pakken uit met promo's voor ijsjes, zowel op merken als op huismerken. De winkels weten natuurlijk dat klanten sneller ijs kopen bij warm weer en ze willen dan compenseren voor de koude en regenachtige dagen waarop ze geen ijs verkopen. En ze willen vooral ook niet met een grote stok overblijven als het weer afkoelt. Een zonnige namiddag bij maximaal tot 33 graden, morgen hetzelfde weer op sommige plaatsen tot 35 graden. Ook de dagen daarna blijft de zon volop schijnen. Het wordt nog wat warmer, vrijdag zelfs tot 37 graden. Tijdens het weekend is er dan ook opnieuw kans op onweer.
2: Op dit moment zijn er 3 plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest onderweg. Op de E313 richting Antwerpen, een half uur in de file tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de E429 11 minuten tussen Lembeek en de Nijvelse Steenweg. En op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout.
7: Dit is Joe
8: met Heidi van Tielen.

Het is het gespreksonderwerp deze week. Het weer uiteraard, het is bloedheet. En dan krijg je online en op alle mogelijke plekken tips om cool te blijven. Van lauw te douchen tot katoen of linnen dragen. Van waterspray op je gezicht tot 's nachts zoveel mogelijk. Alles op tocht zetten in huis. Het passeert allemaal de revue. Ik heb mezelf ooit eens laten verleiden tot het kopen van een mobiele airco. Maar wat een gedoe is dat met zo'n dikke arm naar buiten en een raam dat ook nog altijd half open staat. Het beste is op het werk nog vaak een ventilator, hoor ik heel vaak. Of iets anders dat wat wind doet circuleren en toch wat frisser doet aanvoelen. Misschien lukt dat ooit wel ook met het zwaaien van de pomponnetjes van deze cheerleader. Het is het proberen waard.

0: is Joe.
1: De Rode Duivels hebben gisteren allesbehalve een goede indruk nagelaten tegen Iran. Alweer een gelijkspel. Dus moeten wij België misschien zo na twee wedstrijden wat gaan, de situatie wat gaan herdenken. En misschien best op zoek gaan naar een ander team, naar een ander land om voor te supporteren de komende weken. Want dat WK loopt nog wel wat weken. En het is toch leuker om dat wat te volgen als je een favorietje hebt. Bijvoorbeeld, doe een kleine suggestie, Argentinië. Die spelen trouwens ook vanavond tegen Oostenrijk om 7 uur. En die zijn natuurlijk ook een verdedigend kampioen, want ze zijn 4 jaar geleden wereldkampioen geworden. En nu zie ik hier net op HLN een artikel over een nieuw standbeeld dat onthuld is in Argentinië. Ze zijn daar bijzonder trots op Lionel Messi. Dat is natuurlijk bijna een soort godenstatus dat die voetballer daar heeft. En er zijn heel veel standbeelden al van hem, maar hetgeen dat er nu is, is 26 meter hoog, wat het grootste standbeeld maakt dat Messi ooit heeft gehad. En ja, hij heeft een t-shirt aan van de Argentijnse nationale ploeg. En tussen zijn benen staat de wereldbeker. Hij is dus 4 jaar geleden al wereldkampioen geworden. Dus het zou extra leuk zijn mocht dat dit jaar opnieuw renderen, dat beeld. Maar het is al gebeurd, hè, 4 jaar geleden. Maar het geeft heel wat kritiek. Dat komt omwille van het feit dat het zo groot is. Er wordt ook wat gespeculeerd over het gezicht, dat ook niet zo goed zou zijn. Maar het is niks in vergelijking met dat legendarische beeld van Cristiano Ronaldo, waar die jongen helemaal niet op leek en een soort heel dwaze blik had in zijn ogen. Maar het heeft te maken dus met de grootte van dat beeld, want omdat het zo groot is, kijken mensen als ze op straat naar dat beeld kijken, recht in het kruis van Lionel Messi. En dat vinden de Argentijnen dan misschien toch ook wel een klein beetje lastig. De proporties, ja. Size matters, ook voor Lionel Messi, zoveel is zeker. Wat hij dus vanavond gaat doen op het toernooi, of die gaat shinen, dat weten we in die tweede match van hen om 7 uur.

0: Zaterdag 9 juli op een Joe Paradise Beach in Westende. Het grootste en leukste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en een spetterend concert van Milk Inc.
1: Hey, wij zijn Milk Inc. En op donderdag 9 juli gaan we samen met jou een feestje bouwen op het strand van Westende.
2: Want dan openen wij Joe Paradise Beach.
3: Music is my medicine.
0: Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
4: Joe Paradise Beach. Dit is Joe.
5: De ketelaren voor de Bruinen. Geweldige goal.
0: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
5: Heerlijk in de kruis.
0: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
5: Kanku, score!
0: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
6: Een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
7: Wilt jij met mij een meloen delen?
8: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen.
9: Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
0: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
10: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
11: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
12: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
14: Info en voorwaarden op carglass.be.
15: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
16: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
17: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
18: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
17: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
18: Ja, blijf gaan.
17: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.

Tipsy worden met dit weer toch een beetje mee opletten. Maar ijsjes eten, dat kan volop. Zat er net ook in het nieuws. Die zijn blijkbaar extra in promo in zowat alle winkels. En natuurlijk vanaf 9 juli zijn er ook de lekkerste ijsjes bij Joe Paradise Beach. En daar heb ik zo meteen nog een klein beetje nieuws over te vertellen. Nog een reden om af te komen naar

0: Heerenveen, best wel druk onderweg. Ik geef je de plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E313 richting Antwerpen. 22 minuten in de file tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de E429 een kwartier erbij tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. En op de Antwerpse ring richting Gent 11 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Porgrout.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

tonight. Sorry als ik nu op stoute gedachten heb gebracht met Teaspoon en Sex on the Beach. En ook Softcell zit met wat overhitting in het systeem. En het mag er allemaal uit tijdens Tainted Love.

0: Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
3: Ah, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Nou, top hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Ritchie, citroen met framboos.
6: Ritchie, Belgische limonade.
7: Altijd verfrissend.
8: Ritchie.
7: Auto 5.
9: 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be.
7: Auto 5.
10: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
11: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

0: Ja, op 9 juli, dan is het zover. Dan gaan we open met Joe Paradise Beach in Westende. Onze vaste locatie ondertussen daar op de Koning Ridderdijk. Een maand lang live radio van 's ochtends tot 's avonds. Weekends erbij in de week. Altijd kan je langskomen om goeiedag te zeggen en om een lekker ijsje te eten. Een goed koffietje te drinken. En natuurlijk ook in het beste geval om een paar optredens mee te pikken. Donderdag 9 juli, dan wordt Joe Paradise Beach officieel geopend met Milk Inc. En hun band, dat gaat sowieso vonken geven. Maar op 8 augustus gaat er ook een spetterend optreden zijn. Sven en Anke belden hem vanochtend op. Het is Aaron Blommaert. Jij gaat er zijn op zaterdag 8 augustus.
1: Yes, yes. En, heel veel zin in.
0: Ja, en net zoals Milk Inc. wordt dat ook een show met alles erop en eraan. Met band en sexy danseressen. En, wat mogen we verwachten, Aaron? Maak de mensen eens warm.
1: Ah wel, misschien die sexy danseres, misschien kan ik die nog meepakken, want ik kom van de dag ervoor mijn verjaardag te vieren, mijn 24ste verjaardag. Dus één, ik hoop nuchter te zijn tegen dan. En twee, wie weet dat ik danseressen kan meepakken. Maar nee, voilà. Meestal treed ik op met mijn band en... Dat zijn vooral heel sexy mannen.
0: Okay,
1: dus die gaan er los van de muziek ook goed uitzien.
0: Voilà, dus dat zit alvast helemaal goed. En morgenochtend gaan Sven en Anke nog een groot optreden aankondigen van iemand die ook als geen ander sfeer kan brengen. Het wordt een topzomer bij Joe.
2: Dit is Nieuw bij Joe.

0: Casey and the Sunshine Band met Give It Up.
1: Let me see you dance, baby.
0: Ja, en dansen kan zeker ook met de hitte hits van Karel Schmitz, want alles klinkt deze dagen bij Joe toch een klein beetje zomerser. En Karel die heeft ook in zijn schatkamer het verhaal achter de zomerhit van 2013. Wij trekken voor 1 uur nog even de bergen in, daar is het wat frisser met Marvin Gaye na deze overvreten Zucchero.

0: 40 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
1: Ja, niet nu.
0: Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tentje naast u...
2: Excusa, señoras.
0: ...net een lift naar het strand had beloofd.
2: Batteria platte. Oh. Completa.
0: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
3: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
5: Ah ja, het is mosselseizoen.
4: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
5: En wel, met u ga ik graag in zee.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: En welkom bij de hitte van Schmidt. Ik ga toch proberen om de nodige verkoeling te verschaffen tussen nu en 4 uur. Met Pink en de Talking Heads zometeen al. En nu het nieuws, want het is bijna 1 uur. Serafien Smit.
3: Goedemiddag. Bouwbedrijven nemen maatregelen tegen de hitte. Er is al een kandidaat om aftredend premier Starmer op te volgen. En er zijn weer meer scheidsrechters in Vlaanderen. De meeste bouwbedrijven werken deze week minder uren, omdat de klassieke hittemaatregelen in deze hittegolf niet volstaan. Dat zegt de bouwunie, Twain de Hond.
4: Vanaf 25 graden moeten er bepaalde maatregelen genomen worden. Voldoende gekoelde dranken, voldoende schaduwplekken proberen te voorzien. Ook het vervroegen van de arbeidsdag. Dus heel wat bouwbedrijven die gaan eigenlijk om 6 uur al opstarten, omdat ze dan langer kunnen werken in een koelere periode.
3: Wie bouwt of verbouwt kan dus wat lichte vertraging hebben, maar dat is ook zo bij regen of stormweer. In Etterbeek in Brussel gaan alle scholen dicht vanmiddag en de rest van de week namiddags door de hitte. Door de hittegolf kan er volgens de burgemeester niet op een goede manier lesgegeven worden. Er worden wel geen examens geschrapt en er is ook opvang voor kinderen die niet naar huis kunnen. In de UK stelt parlementslid voor Labour Andy Burnham zich kandidaat om de Britse premier Keir Starmer op te volgen. Dat schrijft hij op sociale media. Starmer stapte vanochtend op als premier na 2 jaar. De druk werd na slechte verkiezingen onhoudbaar voor Starmer. Zowel binnen zijn eigen regering als zijn eigen Labour-partij. Hij blijft wel aan tot er een opvolger is. Kandidaten kunnen zich tot 9 juli aanmelden. Intussen komen reacties op het aftreden van Starmer. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen bedankt hem onder meer voor zijn steun aan Oekraïne. Von der Leyen en Starmer ontmoeten elkaar meerdere keren, onder meer over de Europese veiligheid en de banden tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. En er zijn opnieuw meer scheidsrechters in Vlaanderen. Vorig jaar waren het er meer dan 3000. In 2024 waren het er nog zo'n 2900, blijkt uit cijfers van Voetbal Vlaanderen. Opvallend, bijna de helft van de nieuwe scheidsrechters is jonger dan 25 jaar. Zoals Cedric Kozijns, hij is amper 12 en fluit al wedstrijden op het hoogste jeugdniveau.
5: Vorig jaar was ik zelf voetballer. Ja, ik wou iets anders doen. En we waren zo'n beetje aan het rondkijken. En ik zag, ze hebben scheidsrechters nodig. Ik heb me daar ingeschreven. Dan ben ik daar direct op het veld gesmeten zonder baf uitleg. Kom, ga maar fluiten. Iets wat je altijd moet kunnen aanvaarden is kritiek. En veel scheidsrechters stoppen omdat alles is roepen langs de zijkanten. Maar doe alsof je het niet hoort. Laat het gewoon passeren.
3: De instapdrempel voor kandidaat scheidsrechters ligt nu lager. Zo kunnen ze bijvoorbeeld hun theoretisch examen online afleggen. En de cursus zijn ook vernieuwd en de vergoedingen per match worden opgetrokken. Een zonnige namiddag bij maxima tot 33 graden. Morgen hetzelfde weer op sommige plaatsen tot 35 graden. Ook de dagen daarna blijft de zon volop schijnen. Het wordt ook nog wat warmer. Vrijdag zelfs tot 37 graden. Tijdens het weekend is er dan ook opnieuw kans op onweer.
2: Er staan op dit moment 3 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. In de richting van Antwerpen de E313, vanaf Massenhoven tot Antwerpen-Oost, 25 minuten. De Antwerpse ring in de richting van Gent, tussen Antwerpen-Noord en de Lekrellenlaan, 24 minuten. En op de E429 tot slot, tussen Lembeek en de Nijvelse Steenweg, 11 minuten.
6: De hits van Schmidt.

Kader deed dit voorjaar even fake nieuws eronder dat ze gescheiden zou zijn, maar dat was dus fake. Nog altijd gelukkig getrouwd. Pink en Get the Party Started. Welkom, het is maandag 22 juni. We proberen het hoofd koel te houden. De airco staat vol een bak en de

0: Britney. Baby One More Time. Straks Elton John en Dua Lipa. En we duiken ook de top 2000 in. Met een van de eerste grote hits van de Police. Zometeen.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
2: Wat ik nu ga vertellen, heb ik van heel mijn leven nooit aan iemand anders verteld.
3: We kennen Anna als het kloppende, warme hart van familie Van den Bossen. Maar de bomma verbergt al sinds de Tweede Wereldoorlog een duister geheim.
4: Ja, ik heb toch niks meer te verliezen nu.
5: Oppakken!
3: We reizen terug in de tijd naar de rauwe waarheid van 1944. De finale week van Familie. Van maandag tot vrijdag bij VTM en op VTM Go.
6: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
7: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
8: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
9: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
10: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
9: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuse. Nee, niet goed gezien.
8: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin Seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
11: Dit is Joe.
12: De hits van Schmidt.

De jonge police, verliefd op Roxanne. De kok en de koning. Pitstop. Ja, ja, Tom en Rani zijn volop bezig met de kok en de koning. Pitstop, de actie. En als je iets hebt van, oh, wat is het, wat is het? Wel, die beroemde, felbegeerde Joe-nummerplaathouders die je daar kan krijgen. Nu, alle plaatsen voor die grote pitstopactie die nu vrijdag doorgaat in Vilvoorde. De plekken in Vilvoorde zijn ondertussen volzet, maar geen paniek. Ook wie geen plaatsje wist te bemachtigen, maakt dus nog kans op zo'n Joe-nummerplaathouder. Het is cool hoor, dan laat je gewoon op een bescheiden, maar heel originele manier weten dat je naar ons luistert. Aanstaande vrijdag trekken Anne van Elzen en Stijn Smets door heel Vlaanderen om zo'n nummerplaathouders nog uit te delen. Ze doen dat op 6 verschillende locaties. Van Drongen tot Maasmechelen. Wie op het juiste moment op de juiste plaats is, kan dus nog zo'n nummerplaathouder bemachtigen. De route is trouwens nu al te vinden op joe.be. Meer info bij De Kok en De Koning. Dus die pitstopactie nu vrijdag.

zaten in de 80s met een zomerhit uit 88. Zijn versie van een classic eigenlijk, hè? Wild World en Maxi Priest. Het is ondertussen bijna 2:30. Er staan op dit moment 8 files waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste staat op de Antwerpse ring in de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en de Lekkerellenlaan, 39 minuten. In de richting van Nederland tussen Antwerpen-Centrum en Deurne, 11 minuten. En ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West, 10 minuten. Richting Antwerpen de E313, 1:30 tussen Herentals-West en Borgerhout. Op de ring rond Gent richting Oostakker. Er is een ongeval gebeurd tussen Destelbergen en Oostakker, 19 minuten. Op de A12 in de richting van Nederland tussen Ekeren en Poldervliet, 14 minuten. Richting Brussel de E40 tussen Wetteren en Aalst, 12 minuten. En op de E429 tussen Lembeek en Nijvelse Steenweg, 12 minuten. De hits van Smith. En zo meteen wat positieve energie. Pointer Sisters, I'm so excited. En nu Enrique.

0: En die zaten al op het kookpunt. The Pointer Sisters en I'm So Excited. Snik heet de dag, dus ik zorg voor wat extra broeierige, maar ook aangepaste muziek. Wat denk je van de Black Velvet? Beetje mysterieus nummer. En een grote hit voor Alana Miles. Zo meteen om 14:15 ook de schatkamer van Smits. De laatste schatkamers van dit radioseizoen. Want volgende week start Joe Summer. Straks om 14:15 het verhaal achter Blurred Lines. Gemaakt in een half uur tijd. Nummer 1 ook in 14 landen. Met een videoclip die YouTube liever vergat. En een groove die de rechter wel herkende. Zo meteen.
1: De Harlem Globetrotters komen terug met hun 100 Year Tour. Op 4 oktober in de Lotto Arena in Antwerpen. Verwacht spectaculaire dunks, bliksemsnelle passes en vooral veel humor. Harlem Globetrotters 100 Year Tour. Op 4 oktober in Antwerpen. Tickets en info via greenhousetalent.com. Samen met Joe.
2: De ketelaren voor de Bruinen. Geweldige goal!
3: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
2: Heerlijk in de kruising!
3: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
2: Kanku, score!
3: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minute nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
3: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
5: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
6: Bon, de Nico komt niet.
5: Zij die het vergeten.
6: Els, waar zeg jij?
5: En zij die vergeten te annuleren.
6: Zeg iemand een dom gehoord?
5: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
6: Ah, zalig.
5: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Sterretje of barst in je auto uit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
5: Info en voorwaarden op carglass.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we klinken. Want onze Cava Codor New Raventus Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
7: Klinkt goed.
6: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Dit is Joe.

0: Dit heet Black Velvet en Alana Miles.
1: De schatkamer van Schmidt.
0: Vandaag het verhaal achter een van de grootste zomerhits uit het jaar 13. Robin Thicke zit in de studio met Pharrell Williams en hij zegt iets dat je beter nooit hardop zegt. Laten we een groove maken zoals Got to Give It Up van Marvin Gaye. Dat klinkt zo. Een half uur later is die Blurred Lines helemaal klaar. Het wordt een wereldhit. Ook in Vlaanderen gaat hij naar nummer 1. Hij blijft daar niet even hangen. In totaal staat het nummer 42 weken in totaal in de hitlijsten. Dat is bijna een abonnement. Maar er komt ook een prijs die betaald moet worden. De familie van Marvin Gaye hoort dat nummer ook en die denken, maar dit is plagiaat. Ze stappen naar de rechter en ze krijgen gelijk. De gasten moeten dokken. Alsof dat nog niet genoeg is, is er ook die videoclip. In de eerste versie 3 modellen, helemaal topless. YouTube zegt, nee, gaan we niet doen. Dus komt er een gekuiste versie met minder bloot, maar dezelfde groove. En die dubbele release en de controverse zorgt dat de marketing op volle toeren draait. Het is echt een, ja, een aanjager, zeg maar. Een controverse, dat verkoopt natuurlijk. Blurred Lines was de grootste hit van Robin Thicke.

Dat was het verhaal achter de zomerhit van 2013. Blurred Lines was meteen ook het belangrijkste succes voor Robin Thicke. Nu, dat succes werd snel gevolgd door een periode waarin zijn imago en zijn carrière ook een aantal raakklappen kreeg. Door die controverse waar ik het net over had, maar ook door persoonlijke issues die toen in de roddelboekjes kwamen. Pharrell Williams beleefde in 13 ook een geweldig jaar, niet alleen met die Blurred Lines, maar had ook al met Daft Punk gescoord en Get Lucky. En natuurlijk ook met zijn eigen million seller Happy. Oh, ik heb een droge mond even. Ik zie die ijsblokjes in de buurt. Ah, jongens toch, succes.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Welkom bij de hits van Schmidt nog tot 4 uur. Straks met Jelly Roll, I'm Good. Je hoort ook Eagle Eye Cherry. En ook een zomerhit van Agnetha Veldkirch van ABBA. Dat is voor zometeen na het nieuws van 2 uur met Serafien Smits.
3: Goedemiddag. Scholen zetten zich schrap voor de hittegolf. Er zijn al 2 verdachten opgepakt voor de steekpartij in Sint-Niklaas. En er is een kandidaat om aftredend premier Starmer op te volgen. Heel wat scholen nemen maatregelen tegen de hitte. Leerlingen krijgen extra drinkpauzes en als ze het echt te warm vinden, mogen ze thuis blijven. In de Brusselse gemeente Etterbeek blijven alle scholen zelfs dicht, omdat het volgens de burgemeester zo warm is dat er niet op een goede manier lesgegeven kan worden. Scholen mogen dat wel zelf beslissen. Je hoort collega Maarten Knuts.
4: De koepels zeggen dat mag allemaal, maar wij gaan zelf geen maatregelen opleggen aan de scholen. Ze moeten dat zelf maar bepalen. En dus hier en daar begint dat nu te komen, dat scholen de oefening maken van wat gaan we doen. Gaan we 's middags sluiten? Gaan we verzuim toelaten of niet? Dat mag allemaal volgens de koepels. Maar belangrijk daarbij is wel dat de scholen opvang blijven voorzien voor de kinderen die niet naar huis kunnen.
3: De politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de steekpartij in Sint-Niklaas vanmorgen. Jongens van 15 en 17 jaar. Een jongen van 16 is nog altijd in levensgevaar na de steekpartij. De aanleiding wordt nog onderzocht en de politie kijkt of er ook nog andere verdachten op de vlucht zijn. En in de UK stelt parlementslid voor Labour Andy Burnham zich kandidaat om de Britse premier Keir Starmer op te volgen. Dat schrijft hij op sociale media. Starmer stapte vanochtend op als premier na 2 jaar. De druk werd na slechte verkiezingen onhoudbaar voor Starmer. Zowel binnen zijn eigen regering als zijn eigen Labour-partij. Hij blijft wel aan tot er een opvolger is. Kandidaten kunnen zich tot 9 juli aanmelden. Een zonnige namiddag bij maxima tot 33 graden. Morgen hetzelfde weer, op sommige plaatsen tot 35 graden. Ook de dagen daarna blijft de zon volop schijnen. Het wordt ook nog wat warmer, vrijdag zelfs tot 37 graden. Tijdens het weekend is er dan opnieuw kans op onweer.
2: Er staan op dit moment 9 files op de snelwegen, waar je meer dan 10 minuten verliest. In de richting van Nederland op de A12 hinder door een ongeval tussen de Ekerse Steenweg en Poldervliet een half uur. Richting Antwerpen de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 21 minuten. Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 18 minuten. En ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 14. Richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 11 minuten. En ook vanaf Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost 10 minuten. De ring rond Gent richting Oostakker tussen Destelbergen en Oostakker Centrum, 18 minuten. Richting Brussel, de E40 tussen Wetteren en Erpenmeren, een ongeval en 11 minuten extra. En de laatste voorlopig, de E429 tussen Lembeek en Nijvelse Steenweg, nog 11 minuten.

ambachtelijk gemaakt in de jaren 70. En zoals je weet, een aantal jaren geleden nog eens helemaal viraal gegaan dankzij die Stranger Things-reeks. Kate Bush! Onze plek deze zomer vanaf de 9 juli tot en met 9 augustus is het strand van Westende. Daar bouwen wij Joe Paradise Beach, het coolste ijssalon waar je heerlijke ijsjes kan eten, maar ook cocktails kan drinken en genieten van live radio. En heel wat activiteiten, ook wat live optredens die mondjesmaat al bekend worden gemaakt. Zoals je weet is de opening met Milk Inc. op donderdag 9 juli. Treden ze daarop. Vandaag in de ochtendshow bij Sven en Anke ben je ook al te weten gekomen dat later deze zomer Aaron Blommaert daar ook een geweldig optreden zal geven. Tegen het laatste van ons verblijf daarin, het laatste weekend. Maar er komt nog wat, er zit nog wat in de pipeline. Morgen in de ochtend maken Sven en Anke weer een nieuwe naam bekend. Dat is mooi. En er is Jelly Roll, heeft er ook hoesting in. I'm good.

0: Op donderdag 9 juli open Joe Paradise Beach in Westende. Het grootste en leukste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en een spetterend concert van Milk Inc.
1: Hey, wij zijn Milk Inc. En op donderdag 9 juli gaan we samen met jou een feestje bouwen op het strand van Westende.
2: Want dan openen wij Joe Paradise Beach.
3: Music is my medicine.
0: Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
4: Joe Paradise Beach. Dit is Joe.
5: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
6: Wilt jij met mij een meloen delen?
5: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
7: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
8: En ook uw budgetvakantiepech.
7: Wat?
8: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
7: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
8: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
9: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
10: Knaldi! Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
11: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
12: Dit is Joe,
0: de hits van Schmidt.
13: Zella, kalm, Karel.

een van mijn favoriete knallers uit het jaar 2008. The Killers and Human. En straks zorgen we ook voor een kalm moment in de zen van Schmidt. Rond 3:15 kan je heerlijk chillen met twee platen die je helemaal tot rust brengen. Het is dan wel een bloedhete maandag. Ik heb er twee speciale geselecteerd. Het gaat eigenlijk over, ga je naakt of niet? We don't have to take our clothes off, Jermaine Stewart. Maar daarachter gaat ze ook helemaal naakt met Don't Be So Shy van Imani.

zo naakt presenteren, dat is toch heel bevrijdend, moet ik zeggen. Imani, don't be so shy. Het is ondertussen 2:30 geworden. Een overzicht van de verkeersproblemen. 8 files waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste staat op de A12 in de richting van Nederland. 1/2 uur tussen de Ekerse Steenweg en Poldervliet. Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 26 minuten. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. 12 minuten. Richting Gent een kwartier tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. En ook vanaf Antwerpen-Noord tot Deurne 10 minuten. Richting Antwerpen de E313 vanaf Massenhoven 24 minuten. In de richting van Brussel op de E40 tussen Wetteren en Erpenmeren 12 minuten. En de laatste voorlopig de E429 tussen Limbeek en de Nijvelse Steenweg 11 minuten.

0: was eigenlijk hun eerste grote hit en ze hadden wel wat pogingen nodig, maar wat een carrière tot nu toe. En ze blijven nog altijd bezig, hoor. Pet Shop Boys, West End Girls. Tijd om even uit te puffen, dat kan zo meteen rond 3:15 in de Zen van Schmitz. Je zal letterlijk, maar ook figuurlijk, even wegsmelten misschien, maar ook tot rust komen. Maar eerst nog, nattigheid, echt waar. Ik ben daar niet voor verantwoordelijk, maar wel een van de Spice Girls. Zo meteen.
1: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
2: €3 voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Gary Halliwell en haar grootste solo hit It's Raining Man. Het is bijna 3:15.
1: De zin van Smits.
0: Je weet het, hè? Dat is het dagelijks moment in de show dat we tempo wat naar beneden brengen. En zorgen dat je helemaal kan chillen. Dat lijkt me perfect bij deze bloedhete temperaturen. In de aanbieding UB40 en Chrissy Hynde en een breakfast in bed. Maar beginnen doen we met Rob de Nijs.

Ik zei het, we gaan chillen. Dat doen we altijd in de zin van Schmitz. Rond 3:15. We begonnen met de grote Ronde Nijs. We missen hem nog altijd, maar die muziek is er gelukkig nog om van te genieten. Het werd zomer. En dan UB40 en Chrissy Hynde. Een van hun samenwerkingen. Breakfast in bed. Ik ben eigenlijk niet zo'n fan van ontbijt op bed. Eerlijk. Tenzij je kruimels wil. En de lakens in de wasmachine met sinaasappelsap en geplet ei. Dat kan ook. Dit is Madonna, The Ray of Light.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
1: Ah ja, het is mosselseizoen.
0: En onze jumbo mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
1: En wel, met u ga ik graag in zee.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Dit is jou.
4: Onderweg naar de grote vakantie met toplaten dit uur van Peter Gabriel, maar ook Sia, Roxette en Genesis. En we gaan ook swipen en liken dit uur. Het is 3 uur. Goedemiddag. Het nieuws krijg je van Serafien Smit.
5: Goedemiddag. Scholen maken zich op voor de hitte. 2 minderjarigen zijn opgepakt voor de steekpartij in Sint-Niklaas. En Felice Mazzu gaat bij Eupen aan de slag. Heel wat scholen nemen maatregelen tegen de hitte. Leerlingen krijgen extra drinkpauzes. En een school in Mechelen laat hen zelfs thuis blijven als het echt te warm vinden. In de Brusselse gemeente Etterbeek blijven alle scholen zelfs dicht in de namiddag tot en met vrijdag. Omdat het volgens de burgemeester zo warm is dat er niet op een goede manier lesgegeven kan worden. Scholen mogen dat wel zelf beslissen. Je hoort collega Maarten Kruts.
6: De koepels zeggen dat mag allemaal, maar wij gaan zelf geen maatregelen opleggen aan de scholen. Ze moeten dat zelf maar bepalen. En dus hier en daar begint dat nu te komen, dat scholen de oefening maken van wat gaan we doen. Gaan we 's middags sluiten? Gaan we verzuim toelaten of niet? Dat mag allemaal volgens de koepels. Maar belangrijk daarbij is wel dat de scholen opvang blijven voorzien voor de kinderen die niet naar huis kunnen.
5: Sommige scholen pleiten voor investeringen in oude schoolgebouwen, omdat die vaak geen airco hebben bijvoorbeeld. De politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de steekpartij in Sint-Niklaas vanmorgen. Jongens van 15 en 17 jaar. Een jongen van 16 is nog altijd in levensgevaar na de steekpartij. De aanleiding wordt nog onderzocht en de politie kijkt of er ook nog andere verdachten op de vlucht zijn. En Felice Mazzu is de nieuwe trainer van tweede klasser Eupen. Hij zat zonder club nadat zijn contract bij Oud-Heverlee Leuven na een pover seizoen niet verlengd werd. Mazzu is 60 en werkte eerder onder andere meer bij Charleroi, Genk, Union en Anderlecht. Het blijft de rest van de dag zonnig en warm tot 33 graden. Morgen hetzelfde weer, plaatselijk tot 35 graden. En ook daarna veel zon en nog wat warmer, vrijdag zelfs tot 37 graden.
4: Er staan op dit moment 10 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Antwerpen-West en Berchem een half uur. En ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 20 minuten. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 17. En tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 14 minuten. Richting Nederland op de A12 hinder door een defect voertuig tussen de Ekerse Steenweg en Poldervliet 27 minuten. In de richting van Antwerpen op de E34 22 minuten vanaf Melselen. Op de E313 20 minuten vanaf Massenhoven en op de E17 12 minuten vanaf Kruibeke. De E429 ook tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg 18 minuten. En voorlopig de laatste, de Buitenring in Brussel, tussen Groenendaal en Leonard 10 minuten.
7: Dit is Joe
8: met Karel Schmitz.

trip naar 2009 met Release Me en Agnes. En welkom bij de hits van Schmitz nog tot 4 uur. En je weet dat deze zomer vind je Joe op het strand van Westende. Vanaf donderdag 9 juli tot en met de 9 augustus, een maand lang. Je bent er van harte welkom om een heerlijk ijsje te eten en te genieten van de live radio. En uiteraard zijn er heel wat toffe activiteiten en met live concerten gepland. Openingsavond is er een optreden van Milk Inc. Maar er komen nog nieuwe namen aan. Morgen mogen Sven en Anke een toffe naam bekendmaken. Hoor zeker luisteren, dan ontdek je wie er onder andere ook komt naar Joe Paradise Beach deze zomer op het strand in Westende.

0: toppers van Roxette met de grote hit uit 1991, deze Fading Like a Flower.
1: Swipe of like.
0: De swipe of like is vandaag voor de gelegenheid de smelt of like. En ik zoek een straffe kandidaat die de keuze kan maken uit 5 klassiekers. Je kan je nu aanmelden. Dat doe je heel gemakkelijk. Je stuurt gewoon smelt of like of iets wat je wil. En dan kiezen we er iemand uit en die mag zo dadelijk grasduinen doorheen 5 absoluut verfrissende toppers. Er is ondertussen al Peter Gabriel.

0: De Harlem Globetrotters komen terug met hun 100 Year Tour. Op 4 oktober in de Lotto Arena in Antwerpen. Verwacht spectaculaire dunks, bliksemsnelle passes en vooral veel humor. Harlem Globetrotters 100 Year Tour. Op 4 oktober in Antwerpen. Tickets en info via greenhousetalent.com. Samen met Joe.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
3: 4000?
2: Ça va toch, dat is 20 euro.
3: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis.
2: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Proximus presenteert. Beleef de wereld anders. Excuse me. Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
4: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
1: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
6: Kessie, kendo, lekker op vakantie. Kessie, want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
7: Dit is Joe.
8: De

0: draag hem op aan alle studenten, deze Sia en Unstoppable.
1: Swipe of like.
0: Carline de Loze uit Wetteren mag zo meteen swipen of liken. Dag Carline, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Carol.
0: Goedemiddag. Jij hebt vandaag al iets heel plezant gedaan, iets heel tof. Leg eens uit.
2: Ja, ik ben een terrasje gaan doen met twee vriendinnen om gewoon even buiten te zijn in deze warme temperaturen.
0: Ja, dat geloof ik. En hoe laat hadden jullie afgesproken? Was het dan al redelijk vroeg?
2: Nee, om 12 uur. Om 12 maar ik moest helemaal naar Kortrijk. Dus,
0: oké. Okay. Terwijl dat je onderweg bent, je hebt je veilig aan de weg of aan de kant gezet.
2: Ja.
0: Gaan we swipen of liken. Ik heb hier 5 zeer uiteenlopende nummers. Ze gaan echt wel alle kanten uit. Het belangrijkste is dat je je niet inhoudt en dat je vooral hopelijk iets kiest wat je heel blij zal maken. Hier gaan we. Veel plezier ermee, Carline.
3: Oké, ready?
1: Welke hit kies jij? Kandidaat 1.
0: Verfrissing als je wil.
2: Swipe, ja.
0: Oh, dat was rap, dat was rap. Allee, Bordkajal, oké.
1: Kandidaat 2.
0: Alice Cooper, rechtstreeks van Graspop naar de Swipe of Like, als je wil. En Poison.
2: Ja, die ga ik wel liken, denk ik.
0: Is het waar?
2: Ja.
0: Oké.
2: Ja, ja, ja.
0: Ben je dan ook op Graspop geweest, Carline? Of wil je kunnen een ruiger typen?
2: Nee? Nee, zegt mij totaal niks, maar Poison van Alice Cooper kan hij wel bekoren.
0: Right, hij is al gereserveerd. Maar dan moet ik natuurlijk ook nog even in de wonden duwen wat er voorbij is gegaan. Dit dus.
1: Kandidaat 3.
0: Oh my love. Unchained Melody.
2: Oké, daar ben ik niet
0: rouwig
2: op.
0: Oké, dit was de voorlaatste.
1: Kandidaat 4.
0: Oh. Olé, olé, olé. Magic System. Magic in the Air. Nog altijd geen spijt?
2: Nee, nog altijd geen spijt.
0: En dit was de laatste.
1: Kandidaat 5.
0: De beroemdste boer uit de jaren 80 zit daarin. The Living Doll van Cliff Richard. En The Young Ones, maar ik vermoed dat je er ook niet rouwig om bent.
2: Nee, ik ben echt heel blij met mijn keuze.
0: Oh, ik ben daar ook blij mee. Echt waar, echt waar. Alice Cooper en Poison. Geniet van de zomer, Carline.
2: Ja, jij ook. Dankjewel.

Toffe keuze van Carline uit Wetter in the Swipe of Like. Allison, of Alice Cooper. Allison Cooper, dat is iets anders. Alice Cooper en Poison. Straks Dolce Vita, Ryan Paris en ook de nieuwe Cameron Whitcomb. En uiteraard loopt er ook in de laatste week van het radioseizoen die muziek battle van de tweede kans. Vier afvallers strijden voor een felbegeerde plek. En ik draai de song met de meeste stemmen, zo werkt het. Stemmen doe je in de app van Joe en dan heb je de keuze tussen Zeil je voor het eerst van Bart Keil, The Righteous Brothers met Unchained Melody, Magic in the Air van Magic System staat op dit moment op kop, tof. Of Cliff Richard en The Young Ones dingen ook nog mee met Living Doll. Het kan nog allemaal veranderen als jouw stem erbij komt. Dus aarzel niet, doe het even in onze app. Zeven files waar je meer dan 10 minuten verliest op de Antwerpse ring in de richting van Gent. Een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Legrellenlaan. Richting Nederland tussen Antwerpen-West en Berchem 26 minuten. En ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 18 minuten. Op de E429 tussen Tubeke en Nijvelse Steenweg 18 minuten. In de richting van Antwerpen op de E34 een kwartier vanaf Melzele tot Sint-Anna-Linkeroever. Op de E17 11 minuten vanaf Haasdonk. En voorlopig de laatste, de buitenring in Brussel, 13 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem.

0: Whitcomb en The Kingdom of Fear. Dit waren de vier weggeswipte nummers. Bart Kael zeilingen voor het eerst. Righteous Brothers, Unchained Melody. Magic System met Magic in the Air. Of Cliff Richard, The Young Ones met Living Doll. Eén van die vier haalde liefst 41%. Is daarmee de winnaar? Ik draai hem zo meteen.
1: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
2: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
3: Ik wacht op de zolder, mijn schat.
2: Ja.
4: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Wat ik nu ga vertellen, heb ik van heel mijn leven nooit aan iemand anders verteld.
6: We kennen Anna als het kloppende, warme hart van familie Van den Bossen. Maar de bomma verbergt al sinds de Tweede Wereldoorlog een duister geheim.
7: Ja, ik heb toch niks meer te verliezen nu.
8: Oppakken!
7: Nee, bitte nee!
6: We reizen terug in de tijd naar de rauwe waarheid van 1944. De finale week van Familie. Van maandag tot vrijdag bij VTM en op VTM Go.
9: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
10: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
11: Met de superplus deals van Delhaize gaan we klinken. Want onze Cava Codornieuw Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
12: Klinkt goed.
11: Besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
13: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
14: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
15: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
16: Dit is Joe, de hits van Smith.

gemaakt in 1965 en dan opnieuw een wereldhit in die film Ghost. En zo uitgegroeid tot een van die beroemde plakkers van de Righteous Brothers en de winnaar van de muziekpool van de Tweede Kans. Even een korte shout-out naar Guy Lens, is ook aan het luisteren. Hij doet dat in Schilder en zegt, het is blijkbaar voor sommigen nog niet warm genoeg met zo'n plakker. Kijk, ik heb er hier nog één klaarstaan, Guy. Maar dan eerder uit de categorie van de Oxl-vijvers. Met al die tropische ritmes, maar Simply Red is daarvoor verantwoordelijk. Fairground.

Country con Dolly Parton en 925 bij Joe. Zometeen vanaf 4 uur Stijn en Rani tussen 4 en 7. En ikzelf ga maar wat dringend hydrateren. Dit is nog Coldplay met The Speed of Sound. En dan John Paul Young, want ja, love is in the air. Tot morgen.

0: zomer vol liefde, dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij een meloen delen?
0: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
2: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Dit is jouw... Nee, je radio heeft geen zonneslag gekregen. Het is wel degelijk de kok en de koning, maar het klinkt een klein beetje anders.
6: Ja, het is eerder de smets en de koning.
5: Ja, zoiets, ja. Maar die jingles hebben we niet. Enfin, 4 uur nieuws met Nico Basteels. Goedemiddag, Nico.
7: Goedemiddag. Nieuwe minimumdoelen voor kandidaat-leerkrachten. Rajana Ngolan loopt opnieuw tegen de lamp. En zeker 13 verdrinkingsdoden in Frankrijk. Er komen strengere regels voor wie aan de lerarenopleiding kleuter- en lager onderwijs wil beginnen. Zoals bindende proeven Nederlands, Frans en wiskunde bijvoorbeeld. Dat heeft Vlaams onderwijsminister Demir gezegd op de voorstelling van de nieuwe basisdingen die kandidaat-leerkrachten moeten kunnen en kennen.
8: Dat betekent dat zolang dat je niet slaagt, dat je niet kunt starten aan je stages. En je weet, stages komen vrij vroeg in een lerarenopleiding. Dus daarmee leggen we eigenlijk ook wel de lat terug hoog. Wij horen toch wel van verschillende scholen dat startende leerkrachten bijvoorbeeld niet voldoende opgeleid zijn als het gaat over taal, taalontwikkeling, maar ook als het gaat over klasmanagement.
7: Dus hoe je als leerkracht een klas moet leiden en hoe streng je moet zijn. De nieuwe minimumdoelen gaan in op 1 september volgend jaar. Het moet het niveau van ons onderwijs opkrikken. Opnieuw een zware verkeersovertreding van ex-Rode Duivel Rajana Ngolan, ondanks zijn rijverbod. Hij reed zaterdagavond in Ranst door het rood en kon daarna een anoniem politievoertuig maar net ontwijken. Dat bevestigt het parket. Ngolan had niet te veel gedronken, maar hij liep al meermaals tegen de lamp. Voor dronken rijden, te snel rijden en rijden zonder rijbewijs. En in Frankrijk zijn afgelopen weekend minstens 13 mensen verdronken, vaak omdat ze gingen zwemmen op plaatsen waar dat niet mag. Een van de slachtoffers is een meisje van 13, dat meldt de civiele bescherming daar. Veel Fransen zoeken verkoeling door de hittegolf. In zowat de helft van de ruim 100 departementen geldt code rood, omdat het uitzonderlijk warm is. In bijna alle andere departementen geldt code oranje. Op verschillende plaatsen halen ze bijna 40 graden. Bij ons vanavond nog lang warm, vannacht dan helder bij minima rond 20 graden. En morgen opnieuw veel zon tot 33 graden. Woensdag zon en stapelwolken en tot 36 graden.
6: Geen Tom, die is ziek, maar wat er wel weer is, zijn de files natuurlijk. 9 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra mag verwachten. De langste file staat op de Antwerpse ring in richting van Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan vertraag je 33 minuten. In de richting van Nederland een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op de E40 18 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Berchtem. Op de buitenring, op de Brusselse buitenring, een kwartier tussen Wezenbeek op en Diegem en 13 minuten tussen Grimbergen en Jette. Op de binnenring vertraag je 12 minuten tussen Anderlecht Noord en Jette. Ook 12 minuten op de E34 richting Antwerpen tussen Melzele en Sint-Anna Linkeroever. En tot slot 10 minuten op de A12 tussen Leugenberg en Antwerpen Noord.
9: Dit is Joe,
10: de kok en de koning.

0: Bruce Springsteen. En I'm on fire hier bij Joe. En I'm on fire, dat is inderdaad ook een klein beetje het gevoel dat ik had toen ik daarnet uitstapte op de parking.
1: Ja, klopt. Het is echt bakken buiten. In Gent zouden ze zeggen, het is hier lekker stoven.
0: Het
1: is hier lekker stoven.
0: Bij ons is dat voer heet. Voer heet.
1: Wat is voer?
0: De voer is de voor, de kermis. Dus ik weet eigenlijk ook geen idee waar het van komt.
1: Is het op de voor altijd warm misschien?
0: Blijkbaar.
1: Of is de voor op een moment dat het warmer wordt misschien?
0: Nee, want de voor is bij ons in maart.
1: Winter. Ja. Dat dus, klopt, dat slaat er eigenlijk nergens op.
0: Het slaat ergens op, maar zo zeggen wij dat.
1: Ja, die warmte die heeft natuurlijk heel wat gevolgen in ons dagelijks leven. Maar wij zitten hier best aangenaam in de airco. Angelique, die maakte zich al zorgen. Hopelijk daar in de studio niet te veel last van de warmte. Hier in de keuken is het bakken. Wat ben je aan het bakken, Angelique? Je mag het altijd laten weten, tenzij dat je jezelf aan het gaarstoven bent.
0: In eigen nat.
1: Ja, maar wij zitten hier relatief oké. Okay. Je bent daarnet gaan kijken, hoe warm was het hier?
0: Het was 36,5.
1: Ja.
0: 23,5 graad.
1: Ja, dus eigenlijk is dat niet super fris, maar als je van 36 komt, is dat ineens inderdaad...
0: Dan valt het mee, hè.
1: Heel erg fris, ja. Maar er zijn ook mensen die niet anders kunnen natuurlijk dan werken in de hitte. Chapeau en goede moed. En ik hoop dat je genoeg drinkt. Mensen die werken aan de weg of zo. Bouwvakkers, want het is ook nog geen bouwverlof,
0: ja,
1: hè?
0: Nee, kijk, wij hebben er zo. Dus ik ben thuis in de tuin, zo'n tuinberging ding aan het zetten.
1: Ja.
0: Dus ja, die metsers zijn bezig. En die
1: zijn echt komen weg.
0: Ja, dus die komen dan extra vroeg. Dus om 5:30 beginnen die tik, tik.
1: Ja.
0: En met de molen te draaien. Maar ik snap dat, want die stoppen dan tegen de middag. Dat is gewoon niet te doen.
1: Hij
0: vertelde deze morgen tegen mij, zei, ja, soms sta ik dan te metsen en dan heb je ook nog van die muren met isolatie tegen.
1: Ja.
0: Dus dat weerspiegelt dan ook nog eens de zon. Zei,
1: oei,
0: dat is
1: oei.
0: Niet te doen, dus ik snap dat wel.
1: Goeie moed, nogmaals, als je erdoor moet. Maar wat misschien ook kan helpen om af te koelen is, voor €750, waterijsjes gaan kopen in de Aldi. Want dat is het bedrag dat vandaag op de teller staat in de 15 seconden quiz.
0: Dat is nog eens een idee.

0: Ik zie mijn dochter nog bezig op een zwoele zomeravond. Als klein meisje met natte haartjes, want ik had haar net in de douche gedaan. Met haar peignoirken en maar geven op dit. Ze is onlangs 30 geworden. De tijd vliegt.
1: Nu doet ze het niet meer dan.
0: Ja, pas op. Pas op, ik denk dat ze het eigenlijk wel nog doet op dit moment. En ik hoop dat ze dat nog heel lang mag doen. Ken je dat dansje nog, jij?
1: Ik deed niks anders dan dat in de zomer.
0: Nee, echt of
1: wat? Nee, ik heb echt geen idee.
0: Pas op, ik heb dat nog meegedaan met mijn dochter. Wij deden dat vaak zo. Dan zei ik van, kom, we gaan een discotheekje doen. En dan zette ik dat nummer op, of Mambo No. 5. En dan deden we onze choreo daarop.
1: Ik heb geen idee.
0: Heel plezant. Als jij zo meteen ook een dansje wil doen op een plaat die je zelf hebt gekozen, laat het ons dan maar weten. We zetten onze playlist open voor jouw hopelijk leuke verzoekje. Stuur maar door in de Joe-app. Ik heb zo moeten lachen. Jij zei daarnet voor warm.
1: Voor heet.
0: Voor heet.
1: Voor heet.
0: En je dacht dat dat te maken had met de kermis.
1: Ja, de voor.
0: Maar er zijn gewoon veel luisteraars. En ik heb de link niet gelegd. Ik nam aan dat dat waar was, dat dat van de kermis kwam. Ja, die natuurlijk een veel logischer verklaring hebben. Kurt die zegt, de voor wil niet zeggen de kermis, maar le four. De oven.
1: Oven.
0: Is le four est chaud.
1: Ah, ik denk dat wij dat in de camper niet doorhebben.
0: Dus voorheet is dus ovenheet.
1: Wij blijven gewoon voorheet zeggen. De voor de kermis. Verzoekjes dus, welkom in de Joe-app.
2: Op donderdag 9 juli open Joe Paradise Beach in Westende. Het grootste en leukste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en een spetterend concert van Milk Inc.
3: Hey, wij zijn Milk Inc. En op donderdag 9 juli gaan we samen met jou een feestje bouwen op het strand van Westende.
2: Want dan openen wij Joe Paradise Beach.
4: Music is my medicine.
2: Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
5: Joe Paradise Beach. Dit is Joe.
6: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
7: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
6: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
7: Ja, blijf gaan.
6: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: Doe, doe, doe.
6: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
9: Doe maar een koersfiets, is helemaal aan de klok.
6: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
9: Zelfs met een helm is ge***. Allee,
6: Etias. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
10: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix. Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
1: 30 ideeën voor pastaschotels
0: in Libelle Lekker naar
1: de 5 beste beleggingen van het moment
0: in Trends of naar
1: Belgische politiek achter de schermen
0: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.

0: van Index6 kun je draaien wat je wil. Het is eigenlijk altijd recht in de roos, zoals deze, The Original Sin.
1: Ja, Geraldine zegt echt, jullie maken het nog heter met de Michael. Ja, we gaan hem niet bannen van de radio, omdat het toevallig heet is. Hilde uit Kontig, dus die stuurt ons een foto door. Strijken in mijn bikini op het terras in de schaduw. Met af en toe liever een plons in het zwembad als ik afkoeling nodig heb. Dat zal nodig zijn, denk ik, met zo'n stoomstrijkijzer.
2: De kok en de koning.
3: Hallo Joe, goedemiddag. Het Lia hier. Een zeer leuke en tof jaar voor ons. Ik word 40, mijn zoon is er 10 geworden, mijn oudste. En gewoon happy to be alive. Dus daarmee vraag ik graag aan Can't Stop the Feeling van Justin Timberlake.

0: Oh, those Russians
1: zeggen dat wel. Bonnie en Rasputin.
2: Andy, die zit op Gran Canaria en laat ons weten dat het daar frisser is dan hier. Hij is aan het genieten van een heerlijk dagje op het strand. Maar ook Nicole is aan het genieten. Die zegt dat ze in Blankenbergen de verkoeling opzoekt. Een zalige 24 graden daar.
1: Okay, zijn we weg?
2: Geniet ervan. Ja, het is hier ook 23, dus ja, we zitten hier even goed.
1: Ik vind het wel grappig eigenlijk dat je naar Gran Canaria moet.
2: Ja, om af te koelen.
1: Bon, wat gebeurt er in de wereld? Nico Bosteels, die weet het. Goedemiddag, Nico.
3: Ja, goedemiddag. Er komen strengere regels voor wie aan de lerarenopleiding kleuter- en lager onderwijs wil beginnen. Zoals bindende proeven Nederlands, Frans en wiskunde bijvoorbeeld. Het heeft Vlaams onderwijsminister Demir gezegd op de voorstelling van de nieuwe basisdingen die kandidaat-leerkrachten moeten kennen en kunnen. Wie niet slaagt voor die proeven mag niet aan zijn stage beginnen en die valt al in het begin van de opleiding. De nieuwe minimumdoelen gaan in op 1 september volgend jaar. Opnieuw een zware verkeersovertreding voor ex-rode duivel Raja Nainggolan, ondanks zijn rijverbod. Hij reed zaterdagavond in Rans door het rood en kon daarna een anoniem politievoertuig maar net ontwijken. Nainggolan liep al meermaals tegen de lamp in het verkeer voor dronken rijden, te snel rijden en rijden zonder rijbewijs. En in het Britse parlement heeft kandidaat-premier Andy Burnham de eed afgelegd als parlementslid, nadat hij vorige week de tussentijdse verkiezingen won. Burnham is de grootste kanshebber om Keir Starmer op te volgen als leider van zijn partij Labour en ook ineens als Brits premier. Vanavond blijft het nog lang warm, daarna volgt een heldere nacht bij minima rond 20 graden en morgen opnieuw veel zon en tot 33 graden.
2: 11 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra mag verwachten. De langste file staat op de Brusselse Buitenring. Tussen Grimbergen en Jette vertraag je 34 minuten, ook een kwartier tussen Wezenbeek op en Mendiegem. Op de Binnenring een kwartier tussen Anderlecht en Groot-Bijgaarde dan Saarlaan. 11 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren-Vierarmen. Op de Antwerpse Ring richting Nederland vertraag je een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent 17 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost en 16 tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen op de A12 19 minuten tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. Op de E17 17 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E34 14 minuten tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever.
4: Dit is Joe,
5: de kok en de koning.

0: Den Harry, Nonkel Harry, Harry Styles en As It Was.
1: 11 minuten, eerlijk.
2: Frankrijk is doorgaans het land van liberté, égalité, fraternité. Maar er is nu met de extreme hitte toch een beetje minder liberté. Want het is in grote delen van Frankrijk verboden om op straat en in openbare ruimtes alcoholische dranken te consumeren.
0: Ja, dat openbare ruimtes, dat is een beetje een rekbaar begrip. Want in cafés mag het dan bijvoorbeeld wel.
2: Ja.
0: Maar het mag dan niet in Parijs langs de Seine, langs de bars daar, langs de oevers van de Seine, om te voorkomen dat mensen dronken in de rivier sukkelen.
2: Ja, er zijn al veel mensen verdronken, hè, nu met het warme weer.
0: Ja, ik heb het net gehoord in het nieuws, maar dan denk ik, ja, het is toch ook, als het niet warm is, kunnen mensen toch ook zwart.
2: Maar je sukkelt er sneller in als je er vlakbij als je nog een eindje moet afleggen vooraleer je aan de Seine bent, dan ga je er misschien minder snel in sukkelen. Vermoed ik. Enfin, hoe zit dat met jou, vragen wij ons af. Pas jij je alcoholconsumptie ook aan als het zo heet is? Of ja, drink je net meer omdat zo'n rozeken of een fris pintje nog meer kan smaken bij dit warme weer?
0: Ja, ik drink sowieso niet, dus ik kan het eigenlijk al niet vertellen. Dus ik mag niet meedoen, maar jij natuurlijk wel. Laat je berichtjes maar komen in de Joab. 11 minuten eerlijk, pas jij je alcoholgebruik aan met dit warme weer? We zijn benieuwd.

0: 40 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
1: Zomerpretpret met de zomerpas van de lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 maand gratis zomerpas in de lijnwinkel of op delijn.be. De lijn, beweeg mee.
2: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
3: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Good times, great music. Stop me selecta.

0: Heb je din hier bij Joe? It's so easy.
1: 11 minuten eerlijk.
2: Pas jij je alcoholconsumptie aan als het zo heet is? Of drink je juist meer omdat het zo smaakt? Greetje die zegt: met zo'n hitte drink ik bijna geen alcohol. Eerder 's avonds een rozeken of een prosecco. Lekker koud, maar ook weer niet elke dag. Ruben die probeert sowieso wat minder alcohol te drinken. Die let op zijn gewicht. Dus niet meer en niet minder. En alleen maar als er echt iets te vieren valt.
3: Ja, en Veerle zit in mijn team. Die zegt: ik drink sinds iets meer dan een jaar geen alcohol nu meer. Ja, Veerle, ik drink al 48 jaar geen alcohol meer. Zij zegt: ik drink nu enkel nog 0%. En daarvan kan ik dan zoveel drinken als ik wil. Voordien dronk ik met warm meer, wel meer alcohol. Gezellig op terras. Zo'n glaasje rosé, dat gaf mij een vakantiegevoel.
2: Ja, mijn man drinkt ook niks meer, al bijna een jaar. En ik zeg altijd, ja, ik drink te weinig om te stoppen met drinken. Want het zou belachelijk zijn, eigenlijk. Ah ja, ik ben zo een genieterken. Ik proef een beetje en dat is altijd uit... Als er volk is en als er iets te vieren is. Maar ik ben even content met een kombucha of
3: maar
2: een
3: ik ben
2: mocktail.
3: Ook niet van het type dat ik vind dat andere mensen niet drinken. Dus prima, maar ik lust het. Ik lust het
2: Ruben, die probeert sowieso wat minder alcohol te drinken. Ah ja, dat heb ik al gezegd. Dirk die zegt: natuurlijk passen wij ons alcoholgebruik aan als de duivels zo blijven spelen. Een mens moet toch ergens kunnen van genieten, hè?
3: En ook Lucien, de plezante onkel, die stuurt: ik drink veel water, maar het moet wel eerst de brouwerij gepasseerd zijn.

0: adem in en adem uit. Relax, take it easy. Dirk, die stuurde net nog een berichtje aansluitend op onze vraag van daarnet of je met zo warm weer je drankgebruik aanpast. Hij stuurt, ik drink alleen als de rode duivel scoren. Ja, dat is
1: oei.
0: Nog geen vette geweest.
2: Straks bij de kok en de koning.
1: Dan brengt Elise verkoeling op ons bord. Wat moeten we eigenlijk eten om het een beetje frisser te krijgen? Elise heeft enkele verkoelende tips voor ons klaar. Maar helaas zullen we die uitzonderlijk niet kunnen proeven. Sorry, Stijn.
0: Zie?
1: Ja, want onze Elise... Ja, sorry.
0: Dan sta ik hier eens op maandag.
1: Echt, hè?
0: En dan ja. Is het weer dat.
1: Nee, ja, onze Elise heeft gisteren haar zomerbar Einder geopend in Kaprijke. Katty, die woont daar in Kaprijke en die was daar al weken naar aan het uitkijken. En ze stuurde een paar prachtige foto's door. Gisteren naar de opening van Einder van Elise geweest met mijn mama. Het was een succes. Heel veel volk. Heb alleen maar goede dingen gehoord. Het is er prachtig en lekker. Ja, we hadden niks anders verwacht natuurlijk van Elise. Maar we mogen haar bellen en het zal met beeld zijn. Dus we gaan ook zien wat we moeten missen.
0: Wat we niet krijgen. Ja. Ze heeft er trouwens ook een paar foto's bijgestoken
1: prachtig,
0: van die zomerbar.
1: Ja.
0: Het ziet er heel erg gezellig uit. Zeg, en straks heb ik ook nog goed nieuws. Of hebben we goed nieuws voor wie alles graag een crème glaske uit de vriezer graait. Want de supermarkten die bombarderen ons met aanbiedingen voor ijsjes. De vraag is alleen, ja, kunnen die eigenlijk zo snel schakelen, die supermarkten? Of lag die promo al heel lang vast en hebben die supermarkten gewoon chance gehad dat op dit moment de bussen van het dak vallen? Straks gaan we daar als ware onderzoeksjournalisten wat dieper induiken. Eerst nog eentje om de temperatuur nog wat hoger te laten stijgen, alsof het nog niet warm genoeg is. De Dinky Toys hier bij Joe. I can't keep my hands off you.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Er zijn hier net al een paar collega's voorbij gedreven. Zo hard zweten is het vandaag. Rivieren vol zweet hebben zich hier al gevormd. Gelukkig blijft Nico Bosteels overeind. Van hem krijg je nieuws van 5.
3: Ja, goedemiddag. Er komt code oranje aan voor de hitte. Strengere regels voor de lerarenopleiding. En Andy Burnham legt de eed af in het Britse parlement. Vanaf overmorgen geldt in het hele land code oranje voor de hitte. Dat meldt het KMI. Weerman David de Heenouw.
4: Het KMI heeft code oranje uitgevaardigd vanaf morgen in het zuiden van het land, maar vanaf woensdag tot en met minstens vrijdag in de rest van het land, behalve de kust, omdat code oranje nodig is wanneer dat de maximumtemperatuur tussen 35 en 39 graden zou oplopen en dat zal op meerdere plaatsen het geval zijn.
3: We zitten in een uitzonderlijk vroege hittegolf. Sinds het begin van de metingen viel die nog maar 5 keer nog vroeger. En mogelijk breken we de komende dagen 2 temperatuurrecords. Donderdag kan de warmste dag ooit worden in de maand juni. En we gaan mogelijk ook over de gemiddelde minimumtemperatuur voor juni. Er komen strengere regels voor wie aan de lerarenopleiding kleuter- en lager onderwijs wil beginnen. Zoals bindende proeven Nederlands, Frans en wiskunde bijvoorbeeld. Dat heeft Vlaams onderwijsminister Demir gezegd op de voorstelling van de nieuwe basisdingen die kandidaat leerkrachten moeten kunnen en kennen.
5: Dat betekent dat zolang dat je niet slaagt, dat je niet kunt starten aan je stages. En je weet, stages komen vrij vroeg in een lerarenopleiding. Dus daarmee leggen we eigenlijk ook wel de lat terug hoog. Wij horen toch wel van verschillende scholen dat startende leerkrachten bijvoorbeeld niet voldoende opgeleid zijn als het gaat over taalontwikkeling, maar ook als het gaat over klasmanagement.
3: Dus hoe je als leerkracht een klas moet leiden en hoe streng je moet zijn. De nieuwe minimumdoelen gaan in op 1 september volgend jaar en het moet het niveau van ons onderwijs opkrikken. Opnieuw een zware verkeersovertreding voor ex-Rode Duivel Raja Nainggolan, ondanks zijn rijverbod. Hij reed zaterdagavond in Rans door het rood en kon daarna een anoniem politievoertuig maar net ontwijken. Dat bevestigt het parket. Nainggolan liep al meermaals tegen de lamp in het verkeer voor dronken rijden, te snel rijden en rijden zonder rijbewijs. In Brits parlement heeft kandidaat-premier Andy Burnham de eed afgelegd als parlementslid, nadat hij vorige week de tussentijdse verkiezingen won. Burnham is de grootste kanshebber om Keir Starmer op te volgen als leider van zijn partij Labour en ook als Brits premier, UK-kenner en collega Jelle Frenke.
6: Vanaf 9 juli kunnen kandidaten van Labour zich aanmelden. Daar krijgen ze een week de tijd voor. Een naam die nog genoemd werd was die van Wes Streeting, de voormalige minister van Volksgezondheid onder Starmer. Maar die heeft net gezegd dat hij Burnham gaat steunen, dus dat hij niet gaat opkomen. Dus het zou wel eens kunnen dat er maar 1 kandidaat is, Burnham, en dan wordt hij gewoon premier zonder stemming.
3: Starmer kondigde vanmorgen zijn ontslag aan. Hij blijft wel premier tot er een opvolger is. Nigel Farage van de oppositie wil zo snel mogelijk nieuwe parlementsverkiezingen. En Felicie Mazou is de nieuwe trainer van tweede klasser Eupen. Hij zat zonder club nadat zijn contract bij Oud-Heverlee Leuven na een pover seizoen niet verlengd werd. Mazou is 60 jaar en werkte eerder onder meer bij Charleroi, Genk, Union en Anderlecht. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het dan helder bij minima rond 20 graden. Morgen opnieuw veel zon tot 33 graden. Woensdag zon en stapelwolken tot 36 graden. Donderdag meer wolken, maar wel nog even heet. En vrijdag halen we tot 37 graden.
7: 13 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra geduld zal moeten hebben. De langste file staat op de E313 richting Hasselt. Een uur erbij daar tussen Wommelgem en Herentals-West. Op de Antwerpse ring richting Nederland 31 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 17 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent vertraag je 18 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En 13 tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Op de Brusselse buitenring 21 minuten tussen Grimbergen en Zellik en 11 tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Op de binnenring ook 11 minuten trager tussen de bocht van Vorst en de Astridlaan en 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren-Vierarme. Richting Antwerpen op de E17 20 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E34 16 minuten tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever. Een kwartier ook op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. En richting Nederlandse grens op de E314 11 minuten tussen Heverlee en Herent.
8: Dit is Joe,
9: de kok en de koning.

0: versta er werkelijk echt geen hol van dit.
1: Dat je moet dansen, daar komt het op neer, denk ik.
0: Dat lukt nog wel. Ballada van Gustavo Lima, dat zijn ze van die platen om de temperatuur nog wat extra te laten stijgen. Ik weet niet of het per se nodig is, maar goed. Wij vinden het wel leuk om zo'n plaatjes dan te draaien.
2: Elise eet alles.
1: De supermarkten bestoken elkaar met ijsjes, promo's, maar we kunnen natuurlijk moeilijk ijs als ontbijt, lunch en avondeten naar binnen spelen. Maar wat eet je dan wel bij deze tropische temperaturen?
0: Ah ja, ik heb mij net een watermeloentje
1: overhaald uit de
0: koelkast. Vind het, het komt wel wat omhoog.
1: Ah ja, ja, je moet het wel kunnen verteren. Ja, dat is ook wel
0: maar het is wel verfrissend.
1: Ja, maar Elise eet alles to the rescue. Ze staat al klaar in een zomers topje. Dag Elise.
3: Hallo.
1: Ja, proficiat eerst met de opening van je zomerbaar Einder. Wij kregen al prachtige foto's en lovende woorden doorgestuurd van luisteraars. We begrijpen dat je nu heel veel aan je hoofd hebt, maar we zijn wel blij dat we toch op jou kunnen rekenen met culinaire tips. Ja, hoe kunnen we voor verkoeling zorgen op ons bord, Elise?
3: Ja, je kunt dat op, inderdaad met ijsjes, maar het is ook heel leuk als je dat een keer op een ander moment van de dag kunt doen. Zoals bijvoorbeeld een ontbijt zouden kunnen starten met zo'n yoghurt bar, dat ze zeggen. Dat is eigenlijk yoghurt die je uitspreidt op een bakplaat en dan doe je daar lekkere besjes op of een beetje chocolade of nootjes. En dan zet je dat in de diepvries. Mm-hmm. En dan de dag daarna kan je er eigenlijk gewoon brokken van afbreken en dat gewoon zo opeten. Oh. Zelfs als de ochtend al heet is, kun je dan al lekker fris starten.
1: Wauw.
3: Ja, en dan wil je nog de dag doordoen, wil de aperitieven om te starten. Vanaf 11 uur mogen ze al aperitieven, vind ik.
0: Ze heeft een bar open gedaan. Het is al direct vandaag. Om 11 uur, kom, aperitieven.
3: Ja. Drank mag vanaf 11 uur. Ja. Maar dat kan ook non-alcoholisch. Ja. Je kunt elk drankje invriezen in ijsblokjes en dan in de blender helemaal mixen, dat je zo'n soort granité van je drankje krijgt. Dat het al lekker fris is.
1: Ja.
3: Dan kan je zelfs olijfjes invriezen. Die zijn dan heel knapperig en lekker fris.
0: En hoe eet je dat dan? Dan laat je die smelten in de mond.
3: Voilà. Superleuk. Echt waar. Zeker een keer proberen.
1: Okay. Ah, ja.
0: Right. Mm-hmm.
3: Ik
0: had
3: er een meer diepvries in mijn zomerbar moeten zetten, denk ik.
1: Ja, ja en nog tips?
3: Ja, veel. Je kunt bijvoorbeeld uw tzatziki, dat is met yoghurt en komkommer, maar dan kun je uw komkommer in de diepvries steken en dan de yoghurt maak je een beetje lekkerder met peperzout, een beetje olijfolie, citroensap en dan rasp je daar je komkommer op en dan kan je dat zo serveren. Dat is superleuk. Mega fris. En dezelfde smaken, maar toch nog net een beetje fris.
1: Ik denk dat ik dat ook al gezien heb met een bevroren tomaat. Klopt dat?
3: Ah, wel, dat komt er
1: serviet
3: aan. Auw!
1: Ik was daar
0: echt waar.
1: Ja, maar ja, ik moest daar meteen aan denken.
3: Ja, dat is echt superleuk. Dat is superlekker. Kan ik nog wel veel dingen denken. Ja. Maar wat ik vandaag heb gemaakt, is dus met ook watermeloen. Ik heb gehoord dat je al watermeloen hebt gegeten. Maar ik heb hier, ik zal even tonen. Ik heb hier watermeloen in stukjes gesneden. Mm-hmm. Ik heb daar munt bij gedaan, lenteuitjes bij gedaan, een beetje citroenzesten, citroensap, olijfolie, peperzout. Dus eigenlijk een watermeloensalade.
1: Ja.
3: En dan heb ik een stukje feta in de diepvries gestoken. En als dat bevroren was, heb ik dat erover geraspt. Dus zo een stukje, gewoon met een rasp. En dan krijg je zo hele fijne schilfertjes. Feta, eigenlijk een beetje gelijk dat je parmezaan er zou over raspen, maar die is dan echt super koud. En heel lekker zout. En dat is echt mega
0: We hadden dat vorige week op de barbecue hier bij TPG ook. Ja? Watermeloen met daar feta over. Maar het was dan wel zo niet mooi geraspt zoals bij jou. Maar het was dan zo in brokjes. Maar die smaken zijn lekker.
3: Dat is een klassieker.
0: Ja.
1: Ja, heel lekker. Maar ik zag daar nog iets liggen.
3: Ik heb ook een salade gemaakt met rucola.
1: Ja.
3: En daar in het midden is een mozzarella of een burrata, wat dat je lekker vindt. En daarover heb ik dan tomaat geraspt en ook een klein beetje nectarine. Maar je kunt kiezen, ofwel doe je tomaat, ofwel nectarine, ofwel alle twee. Wil je het wat zoeter, dan is de nectarine. En wil je het dan een beetje frisser en zouter, dan doe je een tomaat.
1: Ja.
3: Super lekker, mega fris. Een tomaat mozzarella, maar dan een beetje kouder.
1: Ja, we staan hier nu met water in de mond. Maar ja, we kunnen er niet aan. Hè. Kunnen er niet aan. Dus geniet er zelf nog van, Elise. Merci. Of serveer het misschien in uw zomerbare Einder in Kaprijke. Ja. Allen daarheen. Ja. Ik kom, zodra ik vakantie heb, sta ik daar. Beloofd.
3: Hoera.
0: En ik kom mee, ook al heb ik geen vakantie.
1: Ja, dat is goed. Merci Elise. Ja, wil jij de komende hete dagen zelf aan de slag met die verfrissende receptjes van Elise? Dat kan. Alles kan je terugvinden op joe.be of in de Joe-app. Ook alle andere gerechtjes die we hier het voorbije seizoen hebben mogen proeven trouwens.
0: Dag Elise.
3: Bye.
0: Dag.
2: Elise eet alles.

0: zit ik hier met die watermeloen en die, ja, die smaakt eigenlijk niet meer nu ik dat van die feta gehoord heb.
1: Ja, misschien kan je iemand om feta sturen.
0: Oké, dat is goed. Goed idee. Nog even in de vriezer steken.
2: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
3: Wilt jij met mij een meloen delen?
2: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
4: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.

0: Danny Paul hier bij Joe and Only the Strong Survive. Gabby uit Herentals die stuurde net een leuk berichtje in de Joe-app. Die schreef: vandaag 2 dagen hotel geboekt in Westende om naar Joe Paradise Beach te komen. Ah, wel Gabby, dan heb je deze morgen hopelijk ook het goede nieuws gehoord.
1: Ja, we hadden vorige week eigenlijk al heel goed nieuws, want dan was Milk Inc. bij ons op bezoek in de avondspits met het fantastische nieuws dat zij op donderdag 9 juli helemaal gratis ons Joe Paradise Beach in Westende zouden openen. Om 8 uur 's avonds spelen zij daar het strand nog platter dan het al is. Maar ze zijn niet de enige die een feestje gaan bouwen bij ons in Westende. Vanmorgen belde Sven en Anke met de artiest die Joe Paradise Beach gaat afsluiten op zaterdag 8 augustus.
2: Een hele goede morgen, Aaron Blommaert. Jij gaat er zijn op zaterdag 8 augustus.
3: Yes, yes. Heel veel zin in.
2: Ja, en net zoals Milk Inc. wordt dat ook een show met alles erop en eraan. Met band en sexy danseressen. En, wat mogen we verwachten, Aaron?
3: Ik kom van de dag ervoor mijn verjaardag te vieren. Mijn 24ste verjaardag. Dus 1, ik hoop nuchter te zijn tegen dan. En 2, wie weet dat ik danseressen kan meepakken. Maar nee, voilà. Meestal treed ik op met mijn band. Dat zijn vooral heel sexy mannen.
2: Ah, okay,
3: dus die gaan er los van de muziek ook goed uitzien.
0: Ik vind dat goed nieuws.
2: Amai, sexy mannen.
0: Aaron,
2: laat maar komen,
0: sexy
2: Aaron.
0: Was dan maar 8 augustus. Zeg, dus Milk Inc. hebben we. We hebben Aaron Blommaert en ons lijstje met artiesten is nog niet helemaal af. Want morgen vroeg, dan maken Sven en Anke de 3e artiest van Joe Paradise Beach bekend. Dus als je wil weten wie er nog gaat komen naast Milk Inc. en naast Aaron Blommaert, morgen luisteren bij Joe naar Sven en Anke. We'll be right back.

0: Een atlas, dat heb je waarschijnlijk niet echt nodig om Westende te vinden. Dat zal zo ook wel lukken. Milk Inc. en Aaron Blommaert staan dus al op Joe Paradise Beach in Westende. De derde naam die hoor je morgen bij Sven en Anke. Nico, zijn er nog wereldleiders gesmolten van de hitte ondertussen?
1: Toch niet dat ik weet. Goedemiddag, maar het zou wel best kunnen. Want vanaf overmorgen geldt in ons land, in heel ons land, code oranje voor de hitte. En vanaf morgen is dat al het geval in de provincie Luxemburg. Dat meldt het KMI. Code oranje betekent dat we de komende dagen tussen 35 en 39 graden halen. We zitten in een uitzonderlijk vroege hittegolf. Sinds het begin van de metingen viel die nog maar 5 keer nog vroeger. Ook onze buurlanden kreunen onder de hitte trouwens. In Carpentras in Zuid-Frankrijk zijn twee jonge kinderen van 2 en 4 jaar dood teruggevonden in een snikhete auto. Het is nog niet duidelijk wat daar precies gebeurd is en hoe het kon gebeuren. In bijna de helft van de departementen in Frankrijk geldt code rood. En dat is ook het geval in een groot deel van het zuiden van het Verenigd Koninkrijk voor woensdag en donderdag. En David Goffin is meteen uitgeschakeld in de kwalificaties voor het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon. Hij verloor in de eerste ronde van een Italiaan in 3 sets. Goffin is 35 jaar en na dit seizoen stopt hij met tennissen. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het dan helder bij minima rond 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 33 graden. En woensdag zon en stapelwolken en tot 36 graden.
2: 11 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra geduld zal moeten hebben. De langste file staat op de E313 richting Hasselt. Een uur vertraging daar tussen Wommelgem en Herentals-West op de Antwerpse ring richting Nederland. 33 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 22 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent vertraag je een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Deurne. 11 minuten tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Ook op de Brusselse buitenring wat vertraging. 24 minuten tussen Vilvoorde, Koningslo en Jette. Een kwartier tussen Wezenbeek op en Mendiegem. Op de binnenring 12 minuten tussen Strombeek-Bever en Machelen. En 10 tussen de bocht van Vorst en de Astridlaan. Richting Antwerpen op de E17 tussen Kruijbeke en Antwerpen-West. 18 minuten trager. En nog op de A12 16 minuten tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord.
3: Dit is Joe, de kok en de koning.

0: dat we zo meteen geen kortsluiting krijgen, want er is net een zweetdruppel op het mengpaneel gevallen. Heet dat het is, potverdorie. When the Lady Smiles kreeg je van de Golden Earring.
1: Eerst was het hamsteren op wasmiddel, daarna was het 2 plus 5 op de pasta. En deze week kan je in de supermarkt je slag slaan in de diepvriesafdeling, want zowat alle supermarktketens pakken deze week uit met zotte promo's op ijsjes.
0: Ja, bij de ene koop je bijvoorbeeld Côte d'Or ijs en cornetto's en magnums aan de helft van de prijs.
1: Mm-hmm. Zijn die dan nog wel goed? Zijn die overdatum?
0: Volgens mij zijn die heel goed. Zeker als ze in mijn tummy terechtkomen. En bij de andere kun je rekenen op 2 plus 3 bij de potten Häagen-Dazs ijs. Dat is echt om je indigestie in te leveren.
1: Ja, wij vragen ons af, is dat nu puur toeval dat die supermarkten in de warmste week van het jaar, allee, tot nu toe toch, ijsjespromo's doen, of zit daar meer achter? We vragen het zo meteen aan retail-expert Jorg Snoek van Retailhandel. Detail.

0: Vanavond bij VTM brengt Lars Stefanie volledig van haar apropos in familie. En bij VTM 2 wordt Halloween op de cruise angstaanjagend echt in Doctor Odyssey. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Wat ik nu ga vertellen, heb ik van heel mijn leven nooit aan iemand anders verteld.
2: We kennen Anna als het kloppende, warme hart van familie Van den Bossen. Maar de bomma verbergt al sinds de Tweede Wereldoorlog een duister geheim.
3: Ja, ik heb toch niks meer te verliezen nu. Nee, bitte nee!
2: We reizen terug in de tijd naar de rauwe waarheid van 1944. De finale week van familie. Van maandag tot vrijdag bij VTM en op VTM Go.
4: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
5: Ja, maar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
4: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
5: Allee.
6: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
7: Bij Defensie doen we alles. Alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
8: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
9: Bon, de Nico komt niet.
8: Zij die het vergeten.
9: Els, waar zei jij?
8: En zij die vergeten te annuleren.
9: Zeg, iemand een tong gehoord?
8: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
9: Ah, zalig.
8: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
10: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.

0: moeilijk om de beentjes stil te houden, deze Wake Me Up Before You Go Go van Wham. En waar je mij ook altijd voor mag upwaken is een ijsje. Bij ons in de buurt is er een zomerbar en die hebben zo'n lekker ijs, zo stracciatella, maar dan met echte grote stukken chocolade.
1: Ja, water heerlijk.
0: Het water komt al in mijn mond.
1: Ja, bij mij staat er nog een ijsmachine op het verlanglijstje. Ik zou eigenlijk graag mijn eigen ijs draaien. Dat is het ultieme, hè.
0: Maar dat is wel veel werk.
1: Zelfgeschept ijs. Nee, dat is eigenlijk niet zo moeilijk.
0: Ah, okay.
1: Je moet gewoon een ijsmachine hebben. Goed. Maar dan moet je het wel heel snel opeten. Want anders krijg je zo ijskristallen. Ah, nee, en dat is echt niet lekker. Het is het moment om je diepvries vol te steken met ijsjes. Niet alleen omdat het bloedheet is, maar omdat zowat alle supermarkten in ons land deze week zotte promo's doen. Noël uit Hasselt, die heeft vandaag 5 potten Häagen-Dazs meegenomen naar huis. Maar heb me kunnen inhouden. En nu heb ik spijt, laat hij weten. En Bernard, ja, die is van een kale reis thuisgekomen. Want vanmorgen in de supermarkt was het meeste ijs al uitverkocht. En er was ook geen slagroom meer te vinden. En zo gaat de oorlog in de supermarkten verder. Deze keer niet met wasmiddel of pasta, maar wel met ijsjes. En retail-expert Jorg Snoek, die weet hoe dat zit. Dag Jorg.
2: Hoi.
1: Hey, goedemiddag. Ja, we breken links en rechts hitterecords deze week. En uitgerekend nu staan in zowat alle supermarkten die ijsjes in promotie. Dat is toch geen toeval, hè, Jorg?
2: Nee, absoluut niet. Men stond in de startblokken, hè. Dus als de zomer eraan komt, dan houdt men daar ook rekening mee. Men heeft daar modellen voor.
0: Mm-hmm. Maar ja, wat ik vraag me dan af, liggen die promo's al niet weken op voorhand vast? Of hebben die gewoon goed gegokt dat het nu de warmste week van het jaar ging zijn?
2: Nee, men kijkt eerst en vooral op een 12-tal maanden. Dan kan je ook eens kijken van goed, moederdag, vaderdag, kerst en dergelijke. Dat is perfect in te plannen. Hier heb je natuurlijk, ja, men weet wel, men hoopt dat het een goede zomer wordt. Maar daar heb je nog altijd een klein beetje gokwerk voor nodig. Het goede weer was aangekondigd. Dus in principe had men ook eventjes tijd om dat aan te vullen. Nu explodeert dat allemaal. Iedereen wil wel een ijsje hebben vandaag. Dus ja, is het ook logisch dat tegen het einde van de avond men dan moet bijvullen.
0: Maar die kunnen dus wel op zo'n korte tijd schakelen?
2: Ja, dat zijn bedrijven. Ja, die doen niks anders. Dus in principe hebben die ook wel hun stocks. Zij moeten nu natuurlijk volle bak draaien om te kunnen bijbenen.
1: Ja, maar Jorg, met dat warme weer, ja, dan gaan mensen toch sowieso al ijs kopen. Zouden ze niet beter promo's doen op producten die misschien die ze niet aan de straatstenen verkocht krijgen?
2: Dat is een fantastische vraag, maar eigenlijk gaat het niet om die ijs. Ja, maar eigenlijk gaat het niet over die ijsjes. Die ijsjes zijn een manier om u binnen te krijgen. En als u binnenbrengt, als u binnenkomt, ja, dan bent u, gaat u waarschijnlijk ook nog andere zaken kopen. Mm-hmm. En zo krijgt men u verlekkerd via dat ijsje om meer te kopen.
0: Dus de ijsjes zijn glijmiddel eigenlijk?
1: Ja.
2: Zo kijk ik het om meteen te stellen.
0: Om je in de supermarkt te laten glijden en dan weer te kopen. Zeg, Jorg, we hebben binnenkort ook ons eigen ijssalon op het strand in Westende met Joe Paradise Beach. Zijn die promos, die grote promos, nu slecht nieuws voor onder andere die ijssalons? Want ja, dat is eigenlijk toch een beetje rechtstreekse concurrentie.
2: Nee, absoluut niet. Dat is hetzelfde als het nieuws consumeren. Een krant lees je achterover en je scrollt op je smartphone naar nieuws dat je wilt lezen. Dit is net hetzelfde. Men is in de juiste sfeer en men koopt een ijsje. Dat is een

0: daar straks bij de promo's van de ijsjes in de supermarkten over glijmiddel. Lutgerde uit Antwerpen zet de puntjes op de i. Zij zegt lokmiddel. Dat is
1: ja, inderdaad.
0: Zo kan het ook, ja.
2: Straks bij de kok en de koning.
1: Gaan we de temperatuur hier nog wat meer doen stijgen? Want dan spelen we die duivelssnelle 15 seconden quiz met een vette pot. Want als je die wint, dan kan je je winkelkar of karren voor €750 gaan vullen in de Aldi. Het enige wat jij moet doen is 5 juiste antwoorden geven binnen die 15 seconden. En nu nog eens snel 15 seconden doorsturen in de Jo-app als je wil meedoen.
0: Zo simpel is dat. En ondertussen krijg je nog de kusjesdans van K3. Maar dan in een volwassen versie. Prince hier bij Joe.

0: Yes.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Ja, we zitten hier met een klein probleem. Van de hitte zijn onze platen aan elkaar gaan plakken. Dus ik hoop dat we ze zo meteen nog uit elkaar gaan krijgen. Coming Arts en Britney Spears. Die vormen op dit moment nog een soort mellowcake. Dus ik probeer ze uit elkaar te krijgen. Eerst het nieuws van 6, dat krijg je van Nico Bosteels.
4: Goedenavond. We gaan naar hittecode oranje. Twee Franse kinderen sterven in een snikhete auto. En er liepen vorige zomer minder mensen verloren aan onze kust. Het KMI kondigt code oranje af voor de hitte. Vanaf overmorgen voor het hele land. Weerman David de Heenhouw.
5: Het KMI heeft code oranje uitgevaardigd vanaf morgen in het zuiden van het land. Maar vanaf woensdag tot en met minstens vrijdag in de rest van het land, behalve de kust. Omdat code oranje nodig is wanneer dat de maximumtemperatuur tussen 35 en 39 graden zou oplopen. En dat zal op meerdere plaatsen het geval zijn.
4: We zitten in een uitzonderlijk vroege hittegolf. Sinds het begin van de metingen viel die nog maar 5 keer nog vroeger. En mogelijk breken we de komende dagen 2 temperatuurrecords. Voor de warmste dag ooit in juni en voor de hoogste gemiddelde minimumtemperatuur voor juni. Ook onze buurlanden kreunen onder de hitte. In Carpentras in Zuid-Frankrijk zijn 2 jonge kinderen van 2 en 4 jaar dood teruggevonden in een snikhete auto. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en hoe dat daar kon gebeuren. In bijna de helft van de departementen in Frankrijk geldt code rood door de hittegolf. En dat is voor woensdag en donderdag ook het geval in een groot deel van het zuiden van het Verenigd Koninkrijk. Daar kunnen ze tot 40 graden halen, onder meer in Londen en Cardiff. En het koelt er 's nachts ook nog eens amper af. Er zijn vorige zomer minder mensen verloren gelopen aan onze kust. Het waren er in totaal zowat 760 meldingen, of 1/3 minder dan in 2024. Vlaams N-VA-parlementslid Gijs de Grande vroeg die cijfers op en hij ziet enkele redenen voor die daling.
6: Ik denk dat de preventiecampagnes die gevoerd zijn en de communicatie op de treinen bijvoorbeeld naar de kust een belangrijke rol hebben gespeeld. Die campagnes hebben opgeroepen om te zwemmen in bewaakte zones, om kinderen te voorzien van polsbandjes met contactgegevens. Dat zijn allemaal maatregelen die werken.
4: De meeste mensen liepen verloren in Oostende en Blankenbergen. In dit parlement heeft kandidaat-premier Andy Burnham de eed afgelegd als parlementslid, nadat hij vorige week de tussentijdse verkiezingen had gewonnen. Burnham is de grootste kanshebber om Keir Starmer op te volgen als leider van zijn partij Labour en ook als Brits premier. UK-kenner en collega Jelle Frenke.
7: Vanaf 9 juli kunnen kandidaten van Labour zich aanmelden. Daar krijgen ze een week de tijd voor. Een naam die nog genoemd werd was die van Wes Streeting, de voormalige minister van Volksgezondheid onder Starmer. Maar die heeft net gezegd dat hij Burnham gaat steunen, dus dat hij niet gaat opkomen. Dus het zou wel eens kunnen dat er maar 1 kandidaat is, Burnham, en dan wordt hij gewoon premier zonder stemming.
4: Starmer kondigde vanmorgen zijn ontslag aan en hij blijft wel premier tot er een opvolger is. Nigel Farage van de oppositie wil zo snel mogelijk nieuwe parlementsverkiezingen. En David Goffin is meteen uitgeschakeld in de kwalificaties voor het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon. Hij verloor in de eerste ronde van een Italiaan in 3 sets. Goffin is 35 en na dit seizoen stopt hij met tennissen. Vanavond nog lang warm, vannacht dan helder bij minima rond 20 graden. Morgen opnieuw veel zon tot 33 graden. Woensdag zon en stapelwolken 36 graden. Donderdag meer wolken en vrijdag tot 37 graden. Na de middag stijgt wel de kans op stevige onweersbuien.
8: 6 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra geduld moet hebben. De langste file staat nu op de Brusselse binnenring. Er gebeurde een ongeval tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groenendaal. Je vertraagt er 37 minuten. Ook op de buitenring wat extra geduld. 19 minuten tussen Grimbergen en Jette. 12 tussen Wezenbeek-Oppem en Sint-Stevens-Woluwe. Richting Hasselt op de E313. 24 minuten tussen Wommelgem en Ranst. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 20 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
9: Dit is Joe,
10: de kok en de koning.

0: Britney Spears en Oops, I Did It Again. En wat we ook elke dag doen hier bij De Kok en De Koning, voor de gelegenheid De Smet en De Koning, is winkelbonnen weggeven bij de Aldi in de 15 seconden quiz. En vandaag hebben we iemand uit Gent die meespeelt. Zij gaat een poging wagen om €750 in de wacht te slepen.
1: De 15 seconden quiz.
2: Ja, Angelique uit Gent heet ze. Dag Angelique.
0: Oh, Angelique.
2: Hey, sorry. Angelique. Hey, Angelique.
0: Angelique. Angelique. Ben je daar? Daar ben je, Angelique.
2: Ja. U schrijft stom niet open. Ja. Hey Angelique, zeg, jij hebt het heel druk op dit moment, hè, want jij baat een brasserie uit.
3: Ja, een brasserietrateur samen met mijn man.
2: Wow.
3: Maakt een drommen.
2: En dan komen al die mensen waarschijnlijk een slaatje eten en van alles veel werk.
3: Inderdaad, met het mooie weer.
2: Ja, ja, het zal wel.
0: Hebben jullie zo'n specialiteit, Angelique?
3: We maken eigenlijk alles zelf hier in onze keuken. Dus we hebben eigenlijk een beetje van alles. Maar we gaan toch eigenlijk vooral onze koude schotels op deze moment.
2: Ja, en hoe zit het met de examens? Want je hebt ook drie kinderen liever.
3: Ja, twee dochters en een zoon. Eentje die al buiten huis is.
2: Ja.
3: En als Lisa heeft gedaan met de examen,
2: yes,
3: Hij zat op de hogere school. En Robbe, die waren de grote toetsen. Dus dat is ook allemaal gepasseerd. Dus het moment hele walibi.
2: Dat is toch ook een beetje ontstressen dan voor de mama's en de papa's, hè, als die examens achter de rug zijn.
3: Inderdaad, een moeilijke periode ook.
2: Ja, dus die stress heb je gehad, maar wij bezorgen er gewoon
0: nieuwe stress. De 15 seconden.
3: Geen probleem.
0: Angelique, 15 seconden. 5 juiste antwoorden willen we van je krijgen.
3: Ja.
0: Je speelt voor €750. Hier komt je eerste vraag.
2: België-Iran eindigde op
3: 0-0.
2: Wat krijg je als je geel en rood mengt?
3: Groen.
2: Nee.
0: Oh, sorry, excuseer.
2: Nee.
0: Het is al voorbij. Ja. Oh.
2: Het was oranje.

0: Museum al door de hitte in de war gebracht.
1: Ah, damn. Jammer. Ik probeer altijd zo een link te leggen met de actualiteit. Laat dat een tip zijn voor volgende kandidaten. Code Oranje is heel vaak in het nieuws. Dan zit dat zo.
2: Ah, amai.
1: Ja, ik moet ergens mijn inspiratie halen, hè, Stijn. Ja. Maar ja, het heeft niet mogen baten. Jammer genoeg, Angelique. Maar
3: ga de volgende.
1: Geniet van hopelijk de goede resultaten van je dochters. En van dat bomvolle terras of brasserie in ieder geval bij jullie daar. En morgen spelen wij voor €800.
2: Ja, daar maken we het even stil voor. Hè.
1: Oh.
2: Voor hoeveel, Rani?
1: €800.
2: Dat is dus een acht met twee nullen erachter.
1: Yes.
2: Ja. Angelique, fijne avond nog. Hè. Dag.
1: Dag Angelique.
4: Dit was de 15 seconden quiz. Wil jij morgen meespelen? Stuur dan 15 seconden in de Joe app.

0: zeggen, Rani, ik moet iets bekennen.
1: Ja?
0: Ik zit met een leegte.
1: Ah ja, maar dat krijgen wij samen gevuld.
0: Oké. Okay.
2: Melige maandag.
1: Ja, zeker. Jij krijgt dat gevuld. We moeten dat niet zelf doen. We gooien de bal weer in jouw kamp. En hopelijk kan je hem vangen. Elke maandag gaan wij op zoek naar een kleverige plaat. En dat is vandaag niet anders. Een ijsje kan daar misschien een beetje bij helpen als je iets kleverigs zoekt. Dus wat mogen wij draaien op deze melige maandag? Ja, zoek het in de kleffe toestanden.
0: Zo'n goede tegelplakker.
1: Zo'n goede plakker waar je eigenlijk nu... Ja, geen nood aan hebt, want het is veel te warm om zo tegen elkaar te plakken. Dus stuur maar door via de Joe-app welke plakker jij wil horen.
0: En wat ondertussen draaien we nog een andere, geen plakker, maar wel een heel goede plaat. The Cure, Friday, I'm in Love, stonden op Pinkpop dit weekend. Ik heb het op tv gezien.
1: Mm-hmm.
0: De mens ziet er echt niet meer uit.
1: Is het echt? Het is echt... En nog altijd zo, met dat zwart aan zijn ogen.
0: En die lippenstift die hangt tot bijna tot aan zijn tenen. En dat haar is echt uitgedund. Het is echt precies een vogelverschrikker. Maar het was wel een heel goed concert. Dus de mensen die naar Rock Werchter gaan om The Cure te gaan zien, die gaan een briljante show krijgen. The Cure hier bij Joe met Friday.

0: Donderdag 9 juli op een Joe Paradise Beach in Westende. Het grootste en leukste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en een spetterend concert van Milk Inc.
1: Hey, wij zijn Milk Inc. En op donderdag 9 juli gaan we samen met jou een feestje bouwen op het strand van Westende.
2: Want dan openen wij Joe Paradise Beach.
3: Music is my medicine.
0: Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
4: Joe Paradise Beach. Dit is Joe.
5: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen. Exotisch eten op reis. Dat kan slecht vallen. Maar wij... zijn er voor u. Ook als je op reis meer op het toilet zit dan op het strand.
6: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
5: Etias. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
7: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
8: Wilt jij met mij een meloen delen?
7: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.

0: Sophie Alice Baxter en Murder on the Dance Floor. Straks zitten we echt hier bij de Kok en de Koning, wat vandaag dus met de koning is, met een kak-item. Het is echt een kak-item.
1: Ja, inderdaad. Ja, maar ja, we moeten... Allee, alles is bespreekbaar.
0: Voilà.
1: In deze avondspits. Dat weten de luisteraars intussen.
0: Ja.
1: Alleen, ja... Ja, als mensen aan het eten zijn, is het misschien iets minder geschikt.
0: Om even uit te stellen. Ja, dat kak-item komt eraan.
2: Melige maandag.
0: Maar eerst nog de melige maandag. Lutgarde uit Antwerpen, die wilde graag Ice Ice Baby. Ik weet wel niet meer wie het zingt. Ja, dat is dingetje, hè. Ice Ice Baby, ik kan het 100 keren zeggen. Allee, hoe heet het nu?
1: Allee, ik ben het ook kwijt.
0: Hoe erg is dat nu?
1: Allee.
0: Allee, zegt aderverkalking. Vanilla Ice.
1: Ja.
0: Natuurlijk. My god, jongens.
1: Halleluja voor Eleanor, de producer.
0: Oh, het is meer dan 30 graden, het is overal.
1: Maar onze hersenen zijn ook aan het smelten, mee met die wolkjes van hier.
0: Maar goed, heel melig is dat niet. En ook Connie uit Buggenhout, die had iets voorgesteld wat niet helemaal...

0: heel melig. En dat was natuurlijk wel de bedoeling weer voor melige maandag.
1: Ja, dus we zijn gegaan voor het verzoekje van Linda van Haren en Mieke de Smet. En soms kan het gewoon simpel zijn. Hello.
0: Voilà, meer moet dat soms niet zijn. Rani, mag ik deze dans van u?
1: Het is toch warm, jong. Ik ga een crème eten.
0: Maar ik ben net fris gedoucht. We gaan niet plakken aan elkaar. Alleen op de tegel. Lionel Richie.

0: kon dat wel tellen eigenlijk. Maar Jerani, ik ga je dan in de steek laten. Als jij met mij wil dansen, dan ga ik gewoon naar Kortrijk. Sandra stuurt, kom maar naar hier, Stijn. Ik dans wel met jou, hier liggen schone tegels. Wat gebeurt er ondertussen in de wereld? Nico Bosteels, die weet dat, hoop ik.
1: Ja, klopt wel, goeie avond. In de zaak van de dood van de kleine Dien 4 jaar geleden gaat de ex-vriendin van de hoofdverdachte vol voor de vrijspraak. Dat heeft haar advocaten gezegd op een voorbereidende zitting van het Hof van Assise in Gent. De vrouw blijft erbij dat ze niks met die zaak te maken heeft, maar ze wordt wel beschuldigd van ontvoering met de dood tot gevolg. En hoofdverdachte Dave de Kok van ontvoering en moord op Dien. Het Assise-proces begint op 8 oktober. Er zijn vorige zomer minder mensen verloren gelopen aan onze kust. Er waren in totaal zowat 760 meldingen, of 1/3 minder dan in 2024. Die daling komt er wellicht door de preventiecampagnes, op de treinen naar de zee bijvoorbeeld, en door de polsbandjes voor kinderen, waar ouders hun telefoonnummer kunnen opschrijven. De meeste mensen liepen verloren in Oostende en Blankenbergen. En in Carpentras in Zuid-Frankrijk zijn 2 jonge kinderen van 2 en 4 jaar dood teruggevonden in een snikhete auto. Het is nog niet duidelijk wat daar precies gebeurd is en hoe het kon gebeuren. In bijna de helft van de departementen in Frankrijk geldt code rood door de hittegolf. Vanavond bij ons blijft het nog lang warm. Vannacht is het dan helder bij minima rond 20 graden. Morgen veel zon tot 33 graden. En woensdag zon en stapelwolken en 36 graden.
2: 9 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 5 minuten extra mag rekenen. De langste file staat op de Brusselse Binnenring. 40 minuten erbij daar tussen Wezenbeek, Ophem en Groenendaal. Op de Buitenring 9 minuten tussen Grimbergen en Wemmel. 5 tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Op de Antwerpse ring richting Gent. 23 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En 6 tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Nederland 8 minuten tussen de Le Grellelaan en Antwerpen-Oost. En 8 minuten tussen Sint-Annalink-Groeven en Antwerpen-West. Richting Hasselt op de E313 10 minuten tussen Ranst en Massenhoven en tot slot op de B202 5 minuten erbij tussen Ring Anderlecht en de N266.
3: Dit is Joe,
4: de kok en de koning.

0: Maar wel, uit Hasselt, die heeft net even berekend dat je morgen in de 15 seconden quiz met die 800 euro die je eventueel kunt winnen,
1: ja?
0: 4128 cornijsjes kan kopen. Ja, voilà. Dus,
1: oh my god.
0: Zeker morgen mede met de 15 seconden quiz als je 4128 cornetijsjes wil in je vriezer.
1: Ja, halleluja voor de oorlog tussen de supermarkten, want daardoor gooien ze die ijsjes spreekwoordelijk naar ons hoofd.
0: Ja.
1: Maar pas op, want als je die 4128 cornetijsjes allemaal in één keer opeet, dan zou je wel eens last kunnen krijgen van iets wat vandaag in de krant stond, namelijk dat de warmte ons niet alleen doet zweten, maar blijkbaar krijgen veel mensen bij deze temperaturen ook vaker last van buikloop.
0: Ja.
1: In de krant hebben ze dat heel toepasselijk omgedoopt tot zomerdiarree.
0: Ja, een kakaitem.
1: Mm-hmm. Ja. Inderdaad. En nu al onze excuses voor al wie aan tafel zit. Ik hoop dat door de warmte dat misschien later zal gebeuren. Voilà.
0: Maar hoe komt het dat die warmte onze darmen helemaal door elkaar krijgt gerommeld? En vooral, wat kan je er tegen doen?
1: Ja, dat checken we straks bij huisarts Dirk de Vroei.
0: Eerst nog deze van Shawn Mendes en Camila Cabello. Señorita.

0: kapot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesjes zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
4: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
5: En ook uw budgetvakantiepech?
4: Wat?
5: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye-bye budgetvakantiepret en buikpijn van uw budgetvakantiepech.
4: Oh nee?
5: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
6: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
8: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
1: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Keer kijken hoor.
9: Maak tijd voor het jullie-nummer van Feeling.
1: Toch minstens één. Nee ja, pak maar 2 uur.
9: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste zonnestrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
10: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak.

0: André van Duin, wat is het leven fijn als de zon schijnt? Maar als de zon schijnt, kan het leven ook wel eens een klein beetje minder fijn zijn.
1: Ja, ik had even een binnenpretje omdat ik een extra zin aan het schrijven was in dat lied. Ik hoorde ineens van iets met ol en mensen gaan uit hun bol. En ja, ik
0: er zit
1: was
0: kak in uw hol.
1: En wel ja, ja, zo plat had ik het niet geschreven, maar bon, het is eruit. Het is ook bij Mia Lippes het geval, want ze zegt ja, ik ben echt goed ziek, buikgriep, ik heb nog niks gegeten, alleen maar water gedronken. Ja, Mia, veel beterschap. Vandaag in de krant hebben ze daar een term voor, zomerdiarree. Maar wij vragen ons af, is dat nu echt een ding? We vragen het aan huisarts Dirk De Vrooy. Dag Dirk.
2: Goedenavond, Rani.
1: Ja, dag Dirk. Ja, heeft die hitte nu effectief invloed op onze darmen, Dirk?
2: Oh, wel, we zien wel wat diarrees in deze periode. Aan de ene kant door de barbecues, hè, die dikwijls wel wat in de zon liggen te rijpen. Ja. En dan krijg je echt wel een bacterieel mijnenveld. Hè, nee. Waarbij dat je echt heel vlotjes diarree kunt krijgen door die bacteriën die daar welig in kunnen groeien als dat veel te lang in de zon of op het vuur gaat liggen. Maar er is nog iets, en dat weten veel mensen niet, want dat van die barbecue weten de meeste mensen wel. En allee, ja, het is niet alleen wat je eet op de barbecue, maar je eet ook te veel sausjes, je drinkt er wat wijn bij, dat maakt allemaal dat je darmen wat overhoop kraken. Maar erger nog, gewoon als je dat ook niet doet, gewoon de warmte kan maken dat je vocht verliest, je zweet heel veel, er gaat heel veel vocht naar je huid eigenlijk, waardoor dat je darmen eigenlijk te weinig vocht krijgen en waardoor dat die heel raar gaan reageren. Dus je kan dan buikkrampen krijgen, darmkrampen krijgen, maar die kunnen ook wel wat diarree gaan produceren op zo'n moment. Ja, en dan heb je nog een bijkomende reden om diarree te hebben natuurlijk.
0: Ja, zeg maar Dirk, als het dan zo warm is, ons lichaam doet op zich toch zijn best om zoveel mogelijk water binnen te houden en vocht binnen te houden. Waarom gaat een lichaam dan eens zeggen, we gaan hier diarree krijgen? Mm-hmm. Dat lijkt toch tegenstrijdig. Je lichaam doet dan eigenlijk iets anders dan het zou moeten doen.
2: Wel, ja, dat is een heel goede opmerking, omdat in het eerste geval van die barbecue, als je dan bacteriën binnenkrijgt, of virussen ook soms, dan wil je lichaam die net gaan elimineren. En dat doet die door die diarree te veroorzaken. Ja, ja. In het tweede geval natuurlijk is het een mismatch, zoals dat je zegt, waardoor dat je eigenlijk gaat water verliezen waar dat je dat echt niet wil gaan verliezen. Ja.
1: Dus ik hoor je zeggen, voldoende water drinken bij zulke temperaturen.
2: Voldoende water drinken, maar toch ook opletten welk water dat je drinkt. Mm-hmm. Eigenlijk het beste is kraantjeswater op de temperatuur dat het uit het kraantje komt. Want als je dan heel koud water gaat drinken, dan krijg je ook natuurlijk darmkrampen. Sommige mensen drinken dan te warm water, als een flesje al de hele dag in de wagen staat bijvoorbeeld. Maar herinner u ook, een van de tips als je geconcipeerd bent, mm-hmm, is net lauw water drinken. Dus als je dat nu gaat doen, dan ga je ook wel een iets vlottere stoelgang gaan krijgen.
0: Ja, dus water drinken dat niet te koud, maar dan ook niet te warm is. Gewoon zo netjes in het midden. Mm-hmm. En zijn er nog andere tips om je darmflora vrolijk te houden in deze warme temperaturen?
2: ik zal vooral kijken naar de broodjes. Mensen die gaan werken, wat dat je meeneemt. Hè, want normaal gezien mag dat wel 2 uur uit de frigo zijn, wat dat in de brooddoos zit. Maar op deze momenten, op een half uur kan er al een flinke cultuur in je brooddoos staan. Dus probeer daar toch...
0: Cultuur in de brooddoos. We gaan naar het museum.
2: Probeer toch dingen in te gebruiken die tegen de temperatuur kunnen. En dat zijn heel eenvoudige zaken, hè, zoals confituur, Hollandse kaas, kaas
0: mag wel. Kaas mag wel?
2: Ja. Harde Hollandse kaas wel. Die smeerkazen niet natuurlijk.
0: Nee. Maar dat zo'n klein beetje aan het zweten is, dat is niet zo erg voor de darmflora.
2: Dat is niet zo erg. Zolang dat harde kaas is natuurlijk. Zelfs choco kan eigenlijk wel tegen wat warmte. Ja. Eigenlijk al de dingen die je niet in de frigo moet bewaren. Hè?
1: Ja, veel beter dan preparé, want dat rijmt dan weer op die zomerdiarree.
0: Zalig.
1: Wat een heerlijk vlot gesprek was dat. Dank je wel.
2: Ik kan rennen en dichten.
0: Zonder haar.
1: Dank je wel, Dirk. En genoeg water drinken ook jij. Hè.
0: Dank
1: Dirk.

0: Bon Jovi bij Joe and Keep the Faith. Graan, je mag eens twee keer raden wat er tussen mijn boterhammetjes lag deze middag.
1: Toch
0: in mijn
1: broodjes.
0: Nee, geen preparé.
1: Oh, oké. Okay.
0: Geen preparé.
1: Ja, wat heeft hij nog gezegd? Harde Hollandse kaas.
0: Ja, zeker.
1: Dat is echt?
0: Tussen. Ja, absoluut. En wat nog?
1: Choco.
0: Ja,
1: zeker.
0: Echt?
1: Ja, echt toch geen confituur?
0: Ja,
1: nee, jij wist dat al. Jij had
0: ja,
1: al
0: nee, dit was gewoon puur toeval, maar dat zat er dus daar straks tussen mijn boterhammetjes.
1: Oké, okay. Ja. Chance.
0: Yes. Yes, yes,
1: want anders stond ik hier alleen in de studio te schilderen.
0: Ja.
1: Trouwens, mensen vragen zich af. Ga je nu blijven?
0: Nee, ik ga niet blijven. Nee, het is goed geweest.
1: Oké, okay. En wie mag jouw stokje overnemen?
0: Kenneth, die gaat zo meteen de avond in hier bij Joe. Van ons krijg je nog deze Train and Drops of Jupiter.

0: bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Dit is
2: jou. Als jij had gehoopt op afkoeling, dan ben je eraan voor de moeite. Want ik ga het vanavond alleen nog maar warmer en warmer maken. Onder andere met Stevie Wonder en met Five. Eerst het nieuws van 7 uur krijg je van Nico Bosteels.
3: Goedenavond. Stijx van Dave de Kok gaat voor de vrijspraak in de zaak Dien. Minder mensen liepen vorige zomer verloren aan onze kust. En 2 jonge kinderen sterven door de hitte in Frankrijk. In de zaak van de dood van de kleine Dien 4 jaar geleden gaat de ex-vriendin van de hoofdverdachte vol voor de vrijspraak. Dat heeft haar advocaat Nina van Eekhout gezegd op een voorbereidende zitting van het Hof van Assise in Gent.
4: Zij leeft daar met hoop en vrees naartoe. Hoop natuurlijk dat de mensen zullen inzien dat zij hier niets mee te maken heeft. En vrees, omdat je nooit weet hoe dat een Assise-zaak zal uitdraaien. Zij schreeuwt haar onschuld uit, nog luider dan in het begin, als ik het zo mag zeggen. 100% gaan wij voor de vrijspraak.
3: De vrouw wordt beschuldigd van ontvoering met de dood tot gevolg. Hoofdverdachte Dave de Kok gaf al toe dat hij Dien doodde en daarna dumpte op het eiland Neeltje Jans in Zeeland. Het assiseproces begint op 8 oktober en zal zo'n 2 weken duren. Er zijn vorige zomer minder mensen verloren gelopen aan onze kust. Er waren in totaal zowat 760 meldingen, of 1/3 minder dan in 2024. Vlaams N-VA-parlementslid Gijs de Grande vroeg de cijfers op en hij ziet enkele redenen voor die daling.
5: Ik denk dat de preventiecampagnes die gevoerd zijn en de communicatie op de treinen bijvoorbeeld naar de kust een belangrijke rol hebben gespeeld. Die campagnes hebben opgeroepen om te zwemmen in bewaakte zones, om kinderen te voorzien van polsbandjes met contactgegevens. Dat zijn allemaal maatregelen die werken.
3: De meeste mensen liepen verloren in Oostende en Blankenbergen. En in Carpentras in Zuid-Frankrijk zijn 2 jonge kinderen van 2 en 4 jaar dood teruggevonden in een snikhete auto. Het is nog niet duidelijk wat daar precies gebeurd is en hoe dat daar kon gebeuren. In bijna de helft van de departementen in Frankrijk geldt code rood door de hittegolf. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het helder bij minima rond 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 33 graden. En woensdag zon en stapelwolken en tot 36 graden.
2: En dan nog 6 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest. Ik begin bij de langste file, die staat op de Brusselse binnenring. 3 kwartier erbij tussen Wezenbeek-Oppum en Groenendaal. Dat komt daar door een defect voertuig. En ook nog op die Brusselse binnenring verlies je ter hoogte van Ter Hulpen nog eens 5 minuten. De buitenring dan tussen Strombeek-Bever en Jette 10 minuten erbij. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 26 minuten. En tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 12 erbij. Richting Nederland dan op de Antwerpse ring. Aanschuiven tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Daar verlies je 13 minuten. Sta je toch nog ergens anders aan te schuiven, dan duurt die vertraging minder dan 5 minuten.
6: Dit is Joe.
7: Met Kenneth Stevens.

Als niet anders kan een part-time lover, maar niks zo leuk dan een full-time lover. Natuurlijk. Stevie Wonder op deze maandagavond. Hele goede avond, 6:06 op deze, ja, toch wel speciale week bij Joe. Het is namelijk de week van de laatste keren. Want ja, volgende week dan beginnen wij aan Joe Summer. Dus dat wil zeggen dat we deze week de laatste keer One Hit Wonder Battles gaan spelen. Maar ook de laatste keren het hitarchief induiken. We gaan ook de laatste keren de movie match spelen. Er staat veel op de planning vandaag. Maar het is toch wel een bijzonder weekje, hoor. En over die movie match gesproken. Als jij nog net voor de zomervakantie filmtickets wil scoren, blijf dan zeker hier bij Joe. We spelen om iets voor 7:30. De jarige Cyndi Lauper, die komt eraan. Time after time. Maar eerst fijn meezingen met de jongens van 5.

22 juni vandaag. Cyndi Lauper hoorde je bij Joe. Ik hoop dat ze vandaag veel taart heeft mogen eten. Ijstaart misschien wel om een beetje af te koelen. Kaarsjes heeft mogen uitblazen en bubbels heeft mogen drinken. Niet alleen om te verfrissen, maar vooral ook om haar verjaardag te vieren. Cynthia Lauper, zoals ze in het echte leven heet. 73 is ze vandaag geworden en er zijn nog een paar jarigen. Deze vrolijke Nederlander. Jeroen van der Boom is jarig. 54 wordt hij vandaag. En de hoge stem van Bronski Beat is ook jarig. Jimmy Somerville, die wordt 65 vandaag. Ook Meryl Streep mag verjaardagskaarsjes uitblazen. 77 wordt ze. En de schrijver van de Da Vinci Code, dat is zo'n boek dat iedereen heeft gelezen. Dan Brown, die mag ook feest vieren. En dat voor de 62ste keer al. Ik ga je zo meteen katapulteren. Terug naar die verfrissende maand, December 63. En dat doe ik samen met de Four Tops. Maar eerst alles nog even door een roze bril bekijken. Dat doen we samen met Pink.

0: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel just.
3: Oh, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is twee straten verder.
2: Nou, top hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Bij Defensie doen we alles, alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
5: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
6: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
7: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
6: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
5: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin Seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minute nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
9: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
10: €3 voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
9: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
11: Richie, citroen met framboos.
12: Richie, Belgische limonade.

0: dan heb je al eens een nummer over een verfrissende maand december. Dan gaat het nog eens over een zwoel thema. Oh, what a lady, oh, what a night. The Four Seasons.
1: Movie Match.
0: Ik zei het daarnet al, het is eigenlijk de week van de laatste keren. Ook de laatste keren dat we Movie Match gaan spelen voor we de Joe Summer gaan induiken. Nog 4 avonden heb jij telkens kans op 4 filmtickets en je hebt er enkel de Joe-app voor nodig. Ideale moment dus om in die airco van die filmzaal te gaan duiken en te genieten van een goede film. Als je dat ziet zitten, dan moet je zeker en vast meespelen. Ik draai zo meteen de komende minuten een nummer dat gebruikt is in een film. En ik wil via de Joe-app van jou weten uit welke film het komt. Er zijn meerdere mogelijkheden, maar 1 antwoord volstaat. Veel succes met Big Mountain en Baby, I Love Your Way.
1: Movie Match.

0: En toen was de tekst op vanaf het moment dat ze beginnen met bidubidubida. Ja, dan moet je ingrijpen natuurlijk. Hè. Big Mountain en Baby I Love Your Way. Kenny uit Ham, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Jij weet uit welke film deze Big Mountain en Baby I Love Your Way komt, hè? Vertel eens.
1: Ja, Reality Bites.
0: Ja, dat kwam meteen 1994.
1: Ja.
0: Ja, je stuurde er ook meteen het jaar bij. Dat was niet de vraag, maar dat is een leuke aanvulling. Dat wil dan toch zeggen dat je die film destijds gezien hebt?
1: Ja, wel later, want ik ben geboren in 1981. Mm-hmm. Maar toch, ja, dat melodieke, dat blijft dan wel hangen.
0: Winona Ryder, Ben Stiller, ze zaten er allemaal
1: Ethan
0: in.
1: Hawk, ja.
0: Ja, voilà, ja. Inderdaad. Een andere mogelijkheid, en dat is ook een paar keer binnengekomen, is Jumanji, ja, met Dwayne Johnson.
1: Jumanji, ja.
0: Ja, ja. Voilà, daar zat hij ook in. Swat, veel woorden om maar te zeggen dat jij 4 filmtickets hebt gewonnen. En ik denk dat dat wel een fijn cadeau is met deze warme dagen. Hè.
1: Zeker en vast. Ik ben ook een cinefiel, dus kan samen met zoontje deze zomer gaan genieten in de bioscopen.
0: Is er nog zo eentje die nu al meteen op jouw to-do-lijst staat om te gaan kijken?
1: Op dit moment, ik weet het niet zo, maar ja, ik denk wel dat Sander een aantal nog op het programma heeft staan.
0: Voilà, dat is een fijne zomeractiviteit samen met de zoon.
1: Ja,
0: voilà,
1: inderdaad.
0: Kenny uit Ham, dikke proficiat. We gaan de tickets opsturen. Bye-bye, hè.
1: Yo, dankjewel, dat kan het.
0: 4 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of net iets meer kwijt bent. Op de Brusselse Binnenring moet je 23 minuten aanschuiven tussen Tervuren en Groenendaal. De Antwerpse Ring dan richting Nederland, aanschuiven ter hoogte van Borgerhout, 10 minuten. En richting Gent op de Antwerpse Ring verlies je nog 8 minuten tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Oost. En dan de laatste vertraging, die staat richting Antwerpen op de E313. 7 minuten erbij tussen Randst en Antwerpen Oost.
2: Dit is Joe.
3: Met Kenneth Stevens.

is geen letter van gelogen. Hè. Johan Verminnen en mooie dagen. En ook vandaag was het weer een bijzonder mooie dag. En dat heeft niet alleen met het weer te maken, maar ook met het feit dat Sven en Anke deze ochtend haar single Chocolate Candy op de wereld hebben losgelaten. Het is te zeggen, vrijdag hebben ze hem al eens laten horen hè, voor het weekend. Maar sinds vandaag staat het nummer ook op Spotify, haar muzikaal project, samen met Udo, van ondertussen al een jaar of 4 geleden. Als je nog eens wil horen, of je hebt het gemist, misschien bij Sven en Anke, dat kan ook. Ga dan eens op zoek naar Spotify, naar deze Chocolate Candy. Ja, het is echt een heel tof nummer geworden. En als je zegt, oh, dat heeft zoiets weg van Love Song van Sara Bareilles. Inderdaad, daar is het op geïnspireerd. Chocolate Candy. Ga eens kijken op Spotify. Over onze Anke, haar snoepverslaving natuurlijk. Over wat zou ze anders kunnen zingen? Dat is toch wel heel toepasselijk, hè? Nu, fast forward naar de weekend.

0: Met de superproefdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
1: Ah ja, het is mosselseizoen.
0: En onze jumbo mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
1: En wel, met u ga ik graag in zee.
0: Koken en besparen doe je met de superproefdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be.
3: Auto 5.
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internet.

Deze St. Elmo's Fire van John Parr zou eigenlijk ook perfect een kwartier geleden in de Movie Match kunnen gezeten hebben. Want ja, het was een nummer niet alleen dat echt, ja, de jaren 80 op een podium zet, maar het was ook de soundtrack van de gelijknamige film van St. Elmo's Fire. De tijd van Emilio Estevez en Rob Lowe en Demi Moore. Bezongen dus door John Parr, midden jaren 80. Zometeen Tom Odell en Another Love komt alweer uit 2013. Een nummer dat een jaar of 4 geleden zijn tweede jeugd beleefde toen het viral ging op TikTok. En ondertussen heeft Tom Odell een nieuwe single uit. Een nummer dat hij heeft gemaakt met een Amerikaanse band, The Lumineers, zo heet die. En die staat op donderdag 2 juli, die band, op de festivalweide in Werchter. En deze Tom Odell die komt ook deze zomer naar ons land. Op 5 augustus zakt hij af naar de Lokerse Feesten. Ik heb hem ook al eens live gezien. Die man die kan wat live. Dat is fantastisch om te zien. En trouwens, op diezelfde dag van Tom Odell staan ook de Cooks en Oscar and the Wolf op de Lokerse Feesten.

0: je mouwen maar op. Tenminste, als je er aan hebt, hè, vandaag met dit warme weer. Want we gaan zo meteen weer battelen. En de muziek komt van Roxette. De Look, meteen na het nieuws van 8 uur met Nico Bosteels.
1: Goedenavond. Jeremy Doku is papa geworden. Botsing op een overweg in Hoboken. En de ex van Dave de Kok gaat voor de vrijspraak in de zaak dien. Rode duivel Jeremy Doku is vader geworden van een zoontje. Praise heet hij. Doku was erbij in het ziekenhuis in Londen om die bevalling mee te maken. En we horen dat de moeder, vader en kind het goed stellen. Sportcollega Jarno Berto vanuit de VS.
2: Jeremy Doku heeft gisteravond het bericht gekregen dat de bevalling van zijn vrouw nakende was. Heeft dan de oversteek gemaakt met medische goedkeuring van de medische staf. Er is zelfs een dokter mee geweest. 9 uur, dat is een lange vlucht geweest. Hij keert morgenavond wel terug. Sluit dan opnieuw aan bij de groep hier in Seattle. Dus vermoeiend zal het zeker wel zijn. 9 uur heen, 9 uur terug. De jetlag erbij en zo. Het is nog altijd twijfelachtig voor alle duidelijkheid of hij kan spelen tegen Nieuw-Zeeland.
1: Nou, Doku was de voorbije dagen ook ziek, maar hij kreeg medicatie waardoor hij gewoon het vliegtuig kon opstappen. In Hoboken in Antwerpen is een bromfietser kritiek nadat hij aangereden werd door een trein op een overweg. De politie onderzoekt nog wat er daar precies gebeurd is. Maar ooggetuigen vertellen dat de bromfietser door het rood reed en tussen de slagbomen slalomde. Er hangen daar ook geen camera's. Op die trein zaten zo'n 50 passagiers, die bleven allemaal ongedeerd. En in de zaak van de dood van kleuter Dien 4 jaar geleden gaat de ex-vriendin van de hoofdverdachte vol voor de vrijspraak. Dat heeft haar advocaat Nina van Eekhout gezegd op een voorbereidende zitting van het Hof van Assise in Gent.
3: Zij leeft daar met hoop en vrees naartoe. Hoop natuurlijk dat de mensen zullen inzien dat zij hier niets mee te maken heeft. En vrees, omdat je nooit weet hoe dat een Assise-zaak zal uitdraaien. Zij schreeuwt haar onschuld uit, nog luider dan in het begin, als ik het zo mag zeggen. 100% gaan wij voor de vrijspraak.
1: De vrouw wordt wel beschuldigd van ontvoering met de dood tot gevolg. De hoofdverdachte Dave de Kok gaf al toe dat hij Dien doodde en daarna dumpte op het eiland Neeltje Jans in Zeeland. Het Assise-proces begint op 8 oktober en zal zo'n 2 weken duren. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het helder, bij minima rond 20 graden. Morgen opnieuw veel zon tot 33 graden. En woensdag zon en stapelwolken en tot 36 graden.
0: En goed nieuws als je de baan op moet, want het is rustig onderweg.
4: Dit is Joe.
5: Met Kenneth Stevens.

Hopen dat die look luchtig en fris en vooral bijzonder zomers is. Roxette nog eens bij Joe. Naar aanleiding van een hele nieuwe reeks van zomerconcerten heeft een Britse krant een interview gehad met Billy Ocean. En die krant die vroeg aan hem of er veel verschil is tussen zijn optredens van nu en van vroeger. En hij zei, wel met een knipoog hoor, dat het eigenlijk nog bijna hetzelfde is. Alleen dat er veel minder slipjes het podium opvliegen ten opzichte van vroeger. Al zou dat met dat warme weer van vandaag wel terug eens het geval kunnen zijn. Het gaat een drukke zomer worden voor Billy Ocean, voor de man met heel veel optredens in het Verenigd Koninkrijk en ook in Ierland. Ik ga hem nog eens draaien met Red Light Spells Danger. Neem ik je mee naar de tweede helft van de 70s. Billy Ocean.

tot de allerlaatste noot. Lady Antebellum en Need You Now. Iets totaal anders. Onze rode duivels op het WK. Over hun prestaties en over hun voorbije resultaten. Ja, daarover kunnen we behoorlijk kort zijn. Maar, het glas is zeker en vast nog half vol. Want zaterdag tegen Nieuw-Zeeland, ja, dan weten we meer natuurlijk. Maar het is wel een feit dat dit WK een bijzonder hoog, ja, wat zou ik het noemen, een entertainmentgehalte heeft. En dat is dus bijzonder groot en hoog. Met heel veel grote namen die al optredens hebben gegeven. Hè. Shakira, Katy Perry, Michael Bublé, om er maar drie te noemen. En ook Bryan Adams, die was erbij. Hij heeft in Toronto in Canada een warm-up concert gedaan voor de fans. En hij komt binnenkort ook naar ons land. Allee, het is te zeggen, nog een lange binnenkort. 15 oktober, dat staat al in de agenda van de Bryan Adams fans.

Ik ben hier op dit moment alles aan het klaarzetten voor onze One Hit Wonder Battle. Over een minuutje of 20 ongeveer, dan gaan we die spelen. Ja, het wordt er eentje van begin jaren 90. Maar eerlijk gezegd, persoonlijk zou ik het vandaag een hele moeilijke vinden om te moeten stemmen. Maar ja, gelukkig ga ik het lot ook vandaag weer in jouw handen leggen. Twee songs die straks tegenover elkaar komen te staan. Eerst nog een klassieker uit de New Wave. Ex Depeche Mode, Vince Clark en Alison Moyet komt er over een paar minuten aan. Yazoo, Don't Go. En doe dat maar, hè. Don't Go, blijf maar hier. Nu voor Sandra, I Will Never Be Maria Magdalena.

0: helft van Yazoo, dat is natuurlijk Alison Moyet. Die is op dit moment aan het toeren, dat doet ze door Amerika. Maar als de zomer, nog niet aan denken, maar als de zomer stilaan op zijn einde gaat lopen in de maand september, dan komt ze naar ons land. Dan staat ze in Brussel in de AB. Wel voor een uitverkocht concert, dat zeg ik er al meteen bij. Je moet niet meteen op het internet kaartjes gaan proberen zoeken. Maar in onze buurlanden is er nog wel plaats. Net voor ze naar ons land komt, gaat ze ook op een paar plaatsen in Duitsland optreden. Als je dan goed zoekt, dan kan je misschien nog wel het optreden van Alison Moyet daar meepikken. ILO heeft het over het weer van vandaag. Mr. Blue Sky over een paar minuten na Nickelback en How You Remind Me.
1: Dit is Joe
2: met Kenneth Stevens.

0: Metal's laatste woorden, please turn me over. En dus niet Mr. Blue Sky, wat heel veel mensen denken. We gaan nog eens luisteren, hè? Luister goed. Please turn me over, Mr. Blue Sky van ILO. Een stukje muziekgeschiedenis op de radio bij Joe. Ik neem je zo meteen mee naar de stad waar momenteel in rivieren gesprongen en gedoken wordt en bommetjes gemaakt worden, omdat het er 36 graden is. We gaan naar Parijs zo meteen.
1: Op donderdag 9 juli open Joe Paradise Beach in Westende. Het grootste en leukste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en een spetterend concert van Milk Inc.
2: Hey, wij zijn Milk Inc. En op donderdag 9 juli gaan we samen met jou een feestje bouwen op het strand van Westende.
0: Want dan openen wij Joe Paradise Beach.
3: Music is my medicine.
1: Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
4: Joe Paradise Beach. Dit is Joe.
5: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.

0: Nog verschillende Joe-luisteraars die dachten dat dat laatste woord of die laatste woorden bij ILO echt wel Mr. Blue Sky waren. Maar het is dus niet waar, hè? Please turn me over. Van als hij weer iets bijgeleerd. En zo zaten we in Parijs in Frankrijk met France Gall en Ella Ella.
1: One hit wonder battle. One hit wonder battle.
0: Yes, we gaan het weer uitvechten. Wat hoor ik je misschien denken? Wel, die one hit wonder battle natuurlijk. Want het blijft toch altijd een harde strijd. Dan score je als artiest eigenlijk maar één grote hit. En dan heb je nog maar 50% kans dat hij op de radio gedraaid wordt. Dat is toch wel erg eigenlijk. We gaan naar de 90s vanavond met ofwel deze. Just Another Day van John Secada. Het was dus een doorbraakhit in 1992 over het missen van je geliefde en het besef dat elke dag zonder hem of haar toch enorm leeg aanvoelt. En dan deze van PM Down, die komt er in de Joe-app nu tegenover te staan. Set Adrift on Memory Bliss, met natuurlijk die sample van Spandau Ballet, hun True. Welke mag het worden? Laat het nu maar weten in de Joe-app tijdens Ziggy Marley.

Het lijkt alsof we al in de Westende zitten in Joe Paradise Beach met deze Ziggy Marley en Look Who's Dancing. De voorbije minuten kon jij stemmen op onze One Hit Wonder Battle in de Joe-app. En of dat gebeurd is, gaan we voor een combinatie van hip-hop, van pop en dromerige soul met een sample van Spandau Ballet in True. Dan ga je zo meteen PM Down horen. Of gaan we toch voor John Secada over Luddevede, liefdesverdriet. Met 73% van de stemmen een overduidelijke winnaar. Dit is hem geworden.

Ace of Base by Joe met, als je het mij vraagt, de leukste Beautiful Life. Straks na 9 uur neem ik je mee naar het hitarchief, naar het jaar van Dirk Vriemout. Weet jij nog wat dat was?

0: Over het weer gesproken, ik heb zo meteen voor jou de ultieme tip om af te koelen vanavond. Echt waar, ik deel hem zo meteen met jou. Na nieuws van 9 uur met Nico Bosteels.
1: Goedenavond. Het crisiscentrum vergadert over de hittegolf. Jeremy Doku is papa geworden en Lionel Messi schrijft WK-geschiedenis. Het Nationaal Crisiscentrum komt morgen vroeg samen over de hitte. Het KMI kondigde vanaf woensdag code oranje af, omdat we tussen 35 en 39 graden halen. Vanavond was er daarover ook al overleg binnen de Risk Management Group van de federale regering. Je hoort collega Laurent Stappers.
2: Dat is eigenlijk een overlegorgaan van de overheid onder leiding van de FOD Volksgezondheid, waarin ze moeten bekijken welke maatregelen nodig zijn. Maar in Vlaanderen bijvoorbeeld is het hitteplan al actief. Dus dan wordt er al actief opgespoord om te zeggen, mensen, drink genoeg water, ga je luchtig kleden en zie dat je niet te veel zware inspanningen doet en zo.
1: In het crisiscentrum zitten onder meer de regio's, volksgezondheid en binnenlandse zaken en dat kan eventueel extra hitte maatregelen opleggen. Rode Duivel Jeremy Doku is vader geworden. Zijn vrouw is in het ziekenhuis in Londen bevallen van een zoontje, Praise heet hij. En Doku was erbij, wat hij heel graag wou. Sportcollega Jarno Berto.
3: Jeremy Doku heeft gisteravond het bericht gekregen dat de bevalling van zijn vrouw nakende was, heeft dan de oversteek gemaakt met medische goedkeuring van de medische staf. Er is zelfs een dokter mee geweest. 9 uur, dat is een lange vlucht geweest. Hij keert morgenavond wel terug. Sluit dan opnieuw aan bij de groep hier in Seattle. Dus vermoeiend zal het zeker wel zijn. 9 uur heen, 9 uur terug. De jetlag erbij en zo. Het is nog altijd twijfelachtig voor alle duidelijkheid of hij kan spelen tegen Nieuw-Zeeland.
1: Doku was de voorbije dagen ook ziek, maar hij kreeg medicatie waardoor hij gewoon het vliegtuig naar Londen kon nemen. En Lionel Messi is WK-topschutter aller tijden. Hij scoorde vanavond de 1-0 in de tweede groepsmatch met Argentinië tegen Oostenrijk, waardoor hij in totaal aan 17 WK-doelpunten zit, eentje meer dan het vorige record van de Duitser Miroslav Klose. En zo net heeft Messi trouwens nog een tweede keer gescoord. Argentinië heeft die match tegen Oostenrijk ook met 2-0 gewonnen en daardoor heeft Argentinië 6-6. Heldere avond en nacht, minima rond 20 graden. Morgen schijnt de zon weer volop en dan halen we tot 33 graden. En woensdag zon en stapelwolken en tot 36 graden.
0: En onderweg geen problemen.
4: Dit is Joe.
5: Met Kenneth Stevens.

Crowded House, die komen uit Australië, Nieuw-Zeeland en ze hebben het letterlijk genomen. Ze hebben het weer mee naar hier genomen en wij kunnen ook van die temperaturen genieten. Maar ik heb voor jou dus die ultieme afkoeltip en dat is www.natalia.be. Als je er tijd voor hebt, surf er eens naartoe en laat me via de Joe-app eens weten waarom dat verkoeling brengt. Je hoort ze meteen, Natalia Rising, na deze van twee Belgen.

en haar rising. Verschillende Joe-luisteraars hebben www.natalia.be ingetypt. De voorbije minuten, zoveel is duidelijk. Ik kreeg een paar berichten binnen via de Joe-app van Lode, van Claude ook en van Bernard onder andere. En die hebben het juiste antwoord gevonden. Verkoeling vind je op de website van Natalia, omdat haar Christmas experience al opstaat. Hè. Vanaf 5 december, ik vind het zo gek om het daarover nu te hebben, vanaf 5 december gaat zij bijzondere concertavonden geven en dan gaat ze haar eigen nummers in een kerstig jasje stoppen, maar gaat ze ook tijdloze Christmas classics gaan zingen. Dus als je een beetje nood had aan wat verkoeling, dan kon dat op haar website. Graag gedaan. En dat op een dag dat de ijsjes smelten, alvorens ze uit de vriezer komen. Zometeen naar het jaar van Dirk Vriemout in het hitarchief. Dat doen we na een vleugje Italië met Toto Cotugno en deze van Wax, Right Between the Eyes.

0: Het Hitarchief.
1: Yes, daar is het nu tijd voor. We duiken weer de muziekgeschiedenis in met ons hitarchief naar 1992. Vandaag, 34 jaar geleden, Dirk Vriemout was de eerste Belg in de ruimte in 1992. Hij draaide met zijn Space Shuttle Atlantis 143 keer om de aarde en hij werd zo natuurlijk meteen onze nationale held. Ook in 1992 werd voor de allereerste keer de Dag van de Linkshandigen gevierd en in Nederland gebeurde er minder fraaie dingen, want in oktober van 92 stortte een vliegtuig neer. En dat gebeurde in een Amsterdamse wijk, in de Bijlmermeer. Daar boorde zich een vliegtuig door twee appartementsgebouwen en 43 mensen kwamen daarbij om het leven. En misschien ben je in 92 ook wel Aladdin in de bioscoop gaan bekijken. En als dat minder je genre is, dan heb je misschien wel The Bodyguard gezien met Whitney Houston en Kevin Costner. En dan de muziek, hè. Daar draait het om natuurlijk. Op nummer 3 stonden Chris Kelly en Chris Smith, de bekendste rappers van begin jaren 90.

0: toen ze scoorde met deze Jump Criss Cross op nummer 3. Vandaag 34 jaar geleden.
1: Nummer 2.
0: En dit was een cover van Casey and the Sunshine Band door een Italiaanse muziekproject en dat heette W. Ze hadden succes hier in Europa, maar ook in Latijns-Amerika met die Please Don't Go. En de nummer 1, die heb je altijd volledig te goed in het hitarchief. Een week eerder stond hij nog op nummer 2 en kwam vandaag dus 34 jaar geleden helemaal bovenaan te staan in de hitparade. Dit is Eurodance zoals Eurodance moet zijn. Dit is Snap.
1: Nummer 1.

0: Heerlijk deze van Genesis nog eens. En Land of Confusion. Kylie Minogue komt eraan. Ik heb daar straks nog iets over te zeggen, want je kan Kylie Minogue tegenwoordig ook zien op Netflix. Ik heb dat gedaan en dat is een fameuze aanrader. Straks meer daarover. En we hebben nog iets minder dan een half uurtje te gaan. En dan is het aan Evi Hansen. En zij neemt je mee tussen 22:00.
1: Joe. De leste zijn de beste.
0: Maar eerst is het natuurlijk aan jou, want zoals elke avond heb jij het hier weer voor het zeggen. Jij beslist zoals elke avond opnieuw wat de allerlaatste song net voor het nieuws van 22:00 wordt. Hè. Dat mag iets zomers zijn, iets rustig, iets laid back of net iets dansbaar, iets met gitaren, iets met piano, iets stevig, iets fragiel, om maar te zeggen, het kan allemaal. Neem je Joe-app erbij en stuur mij nu door welke artiest, welke zanger of zangeres jij wil horen, met welk nummer, en dan ga ik alles oplijsten en er eentje draaien net voor 22:00.
1: De beste zijn de beste.

Polarize, Kylie Minogue. Ik zei het daarnet al, als ik iets mag aanraden op Netflix, dan is het wel die nieuwe documentaire over Kylie. 3 afleveringen, telkens net geen uur, en ik heb ze gisteren alle 3 na elkaar gebinged. Ja, zo goed is het echt. Het gaat over Kylie als prille beginnende zangeres, maar ook als kersverse en nieuwe en jonge actrice nog voor haar tijd in Neighbors. Over haar tijd ook samen met haar zus Dani, die eigenlijk hetzelfde pad aan het bewandelen is en was, en ook over de kankerdiagnose die Kylie Minogue kreeg te verwerken. Het is heel veel smile, die documentaire van Kylie op Netflix, maar af en toe ook een traan. En dat maakt het echt wel het bekijken waard op Netflix. Nu op Joe, Cutting Crow, I Just Died in Your Arms Tonight.

Er zijn al hele toffe dingen binnengekomen voor De Lesten Zijn de Beste op deze eerste avond van een nieuwe week. Een zomerse week en dat voel je ook wel een beetje in de muziek. Hele mooie suggestie van Stefan. Deze porselein van Jasmin. Dat mag voor hem vanavond De Lesten Zijn voor 10 uur. Ja, ik zei dat het van alles mocht zijn, hè. En Gwen die gaat voor volle bakken zomer met The Boys of Summer, Don Henley. Een beetje a cappella muziek met Billy Joel. En For the Longest Time is dan weer een suggestie van Sandra. Ik denk dat Dominique in een bepaalde vibe, in een bepaalde mood is met deze zwoele Bruno Mars. En Leave the Door Open. Als jij nog een toffe suggestie hebt, voor De Lesten Zijn de Beste, stuur maar door. Tijdens Miley Cyrus en Wrecking Ball.

de favoriete tegelplakker van heel veel getrouwde koppels natuurlijk. Deze Robbie Williams met Angels. Komende zaterdag staat hij in het Middenvijverpark in Antwerpen. Kan je daar misschien wel live van hem gaan genieten. En nu gaan we naar Zwijndrecht. Daar woont Leo en hij heeft deze gekozen als De Leste zijn de beste. Net voor Evi Hansen hoor je nog Joe Cocker. En deze heel toepasselijke Summer in the City.

0: Ik hou je gezelschap tot middernacht en het wordt een zwoele zomeravond. Zeker met Sharon Madonna, twee powervrouwen na elkaar. Goedenavond. Maar nu het nieuws van 10 uur met Nico Bosteels.
1: Goedenavond. Het crisiscentrum bespreekt de hittegolf. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt. En Lionel Messi schrijft WK-geschiedenis. Het Nationaal Crisiscentrum komt morgen vroeg samen over de hitte. Het KMI kondigde vanaf woensdag code oranje af, omdat we tussen 35 en 39 graden halen. Vanavond was er daarover ook al overleg binnen de Risk Management Group van de federale regering. Collega Laurent Stappers.
2: Dat is eigenlijk een overlegorgaan van de overheid onder leiding van de FOD Volksgezondheid, waarin ze moeten bekijken welke maatregelen nodig zijn. Maar in Vlaanderen bijvoorbeeld is het hitteplan al actief. Dus dan wordt er al actief opgespoord om te zeggen: mensen, drink genoeg water, ga je luchtig kleden en zie dat je niet te veel zware inspanningen doet en zo.
1: Het crisiscentrum kan eventueel extra hittemaatregelen opleggen. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt een hittegolf zoals die bij ons een noodsituatie voor onze gezondheid. De voorbije 4 jaar vielen er in 54 landen zo'n 200.000 hittedoden. Dat aantal stijgt al 20 jaar snel, vooral bij ouderen. Dat is dan ook een van de risicogroepen, zegt expert Tim Navrot.
3: Ouderen, de sterfte ligt gemiddeld tijdens hittegolven 5 à 10% hoger. Ook vroeggeboortes zien we meer op dergelijke dagen, 15% stijging. Ook jonge kinderen is een gevoelige groep, hart- en vaatpatiënten, slecht slapen. Voor mensen bijvoorbeeld met mentale gezondheidsproblemen kan dat ook een bijkomend risico zijn.
1: De NMBS legt tot en met vrijdag extra treinen in van en naar de zee. 4 heen naar Oostende en Blankenbergen en ook 4 terug. De NMBS zet ook extra personeel in op de perrons om de stroom van toeristen vlot te laten verlopen. En Lionel Messi is WK-topschutter aller tijden. Hij scoorde 2 keer vanavond in de tweede groepswedstrijd met Argentinië tegen Oostenrijk, waardoor de titelverdediger met 2-0 won. Messi zit zo in totaal al aan 18 WK-doelpunten, nu al 2 meer dan het vorige record van de Duitser Miroslav Klose. We krijgen een heldere nacht bij minima rond 20 graden. Morgen schijnt de zon weer volop en dan halen we tot 33 graden. En woensdag zon en stapelwolken en tot 36 graden.
4: Dit is Joe.
5: Met Evi Hansen.

Madonna en Hung Up. Madonna was een grote inspiratiebron voor Noel Gallagher, zo vertelde hij in een interview. En Oasis is dan weer een bron van inspiratie voor mijn zonen. Want dit is het eerste nummer dat ik samen met mijn kinderen in de auto zong. Dat noemen ze dan muzikale opvoeding. De jongste speelde luchtgitaar, de oudste drumde in de lucht en wij zongen in koor.

0: Je hebt haar niet nodig, Meteor en Fleming. Aan de koffietafel vandaag hoorde ik drie vrouwen praten over hun schoenen op deze heetdagen. Wat ze aantrekken. Sandaaltjes, muiltjes met hakjes, elegante slippers. En ik keek eens rond naar de mannen. En die droegen eigenlijk alleen maar sneakers. Eén iemand die droeg zo van die loafers, van die instekers, zonder sokken. Maar geen enkele man droeg sandalen, geen teenslippers. Ik dacht, durven de mannen het niet of mogen ze het niet? Enfin, het blijft de komende dagen nog bloedheet. Dus ik vraag mij af, wat draag jij aan je voeten op het werk als het zo warm is? Laat het me weten via de Joe-app.
1: Dit is Joe.
2: Joe.
1: Good times.
2: Great music.

falling. Slippers, sandalen, loafers of sneakers. Wat draag jij op je werk tijdens hete dagen? Veronique die gaat voor sandalen. Mijn man moet elke dag veiligheidsschoenen dragen. Sandra draagt sandalen of slippers, maar zegt als ik kom altijd blote voeten. Wat doe jij? Laat het maar.

and Don't You Want Me Baby. Slippers, sandalen, loafers of sneakers? Wat draag jij op je werk tijdens hete dagen? Ja, dat was een vraag die ik stelde en waarop jij kon antwoorden via de Joe-app. En zelfs als je airco hebt op je werk, welke schoenen trek je dan aan? Want als je bijvoorbeeld voor de klas staat of een CEO bent, hè, een grote baas, zijn sandalen dan toegestaan of teenslippers? Nu, Karim uit Hasselt die zegt, ik ben zaakvoerder en ik kom al 3 weken op loafers zonder sokken naar het werk. Oké, een elegant sandaaltje voor vrouwen is geen probleem, maar voor mannen vind ik het inderdaad moeilijker. Maar als ze onder hun bureau stiekem even hun schoenen uittrekken, dan zeg ik er niks van. Els uit Gent die zegt, ja, ik sta voor de klas in het middelbaar en ik doe sandaaltjes aan op een warme dag. Geen enkele leerling die er iets van zei, maar mijn mannelijke collega kwam binnen op teenslippers en daar reageerden de leerlingen wel op. En Geoffrey uit Zoersel, die laat weten, ik werk in de bouw, zoals zoveel trouwens. Ik kreeg heel veel reacties van mensen in de bouw. En hij zegt, hitte, vriezen, altijd zware veiligheidsschoenen aan, altijd zware bottine aan. Hij is wel heel blij dat hij die op het einde van de dag mag uittrekken. Ja, en dan loop ik, zegt hij, net zoals jij op blote voeten rond. Dat klopt, want ik heb net mijn schoenen uitgedaan. Dus ik sta hier ook te presenteren in de studio op blote voeten. Maar Geoffrey, respect hoor. Zware veiligheidsschoenen bij deze hitte. Enfin, buiten werken in deze hitte is gewoon crazy. Dus aan alle mensen die in de brandende zon werken, met welke schoenen dan ook, ik hoop dat je verkoeling vindt de komende dagen, want jij verdient in onze hete Hall of Fame een plekje. Hier is de script en Will I Am.

Don't Impress Me Much van Shania Twain. En ik ben benieuwd of ik onder de indruk zal zijn van de punten van mijn zonen. Ze hadden dus vandaag hun laatste examen. En als alles goed gaat, dan gaan ze volgend jaar naar het 5e en 6e middelbaar. Dus ik stuurde ze deze ochtend nog een berichtje om hen aan te moedigen. En ook om hen te zeggen dat ze de zomer van hun leven tegemoet gaan. En ze stuurde me terug. Niks. Helemaal niks. Nul noppels. Ach ja, zo gaat dat met de jeugd zeker, hè? Ze zijn waarschijnlijk onmiddellijk aan hun vakantie begonnen. Geen tijd om de mama terug te sturen. Het is hen gegund. Nu nog even afwachten op hun rapporten. Want hopelijk wordt dat geen slagveld van rode cijfers. U2, Sunday Bloody Sunday.

bijzonders, want die loopt nu een rondje met de hond en de kat rond het dorpje waar ze wonen in Zuidwesten Frankrijk. Ze zegt, het is daar nu lekker fris, slechts 33 graden, minder dan vanmiddag. Groetjes uit Domaine La Fontaine bij Bordeaux. Tot middernacht blijf ik bij jou met de beste muziek en we gaan shaken, maar nu Adèle.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goede avond. Seriemoordenaar Freddy Orion is nu ook effectief vrijgelaten uit de gevangenis van Hasselt na 47 jaar. Orion is naar een gesloten afdeling in het psychiatrisch centrum in Lanaken in Limburg gebracht. De burgemeester Marino Keulen had zich daar eerder tegen verzet.
2: Dat is dik tegen mijn goesting. Dat gaat toch over iemand hier, Freddy Orion, die de doodstraf heeft gekregen, 6 mensen heeft vermoord. Ik zit vooral eigenlijk in mijn maag nog altijd met dat expliciet negatief advies van het Openbaar Ministerie. Wat betreft Orion, grote kans op recidive, een tikkende tijdbom. Dat gaat de gemoederen hier zeer beroeren.
1: Orion draagt wel een enkelband, hij is intussen 78. In een Joodse wijk in Montreal in Canada zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij. Het gaat om een burger, een agent en de schutter zelf. Nog een andere agent raakte gewond. Op beelden op sociale media is te zien dat de verdachte een legeruniform draagt. Het is nog niet duidelijk wat een bezielde en of het om jodenhaat gaat. En sport, Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het tennistoernooi van Homburg in Duitsland. Ze klopte een Filipijnse in 2 sets, 2 keer 6-3. In de 8e finales speelt Mertens tegen de Japanse Naomi Osaka, dat is de nummer 15 van de wereld. En in Eastbourne in Engeland ligt Rafael Collignon meteen uit. Hij verloor in de eerste ronde van de Argentijn Cerundolo in 3 sets. We krijgen een heldere nacht bij minima rond 20 graden. Morgen schijnt de zon weer volop en halen we tot 33 graden. Woensdag zon en stapelwolken en tot 36 graden.
3: Dit is Joe.
0: Met Evi Hansen.
3: Straks mag jij weer kiezen op welk nummer we gaan dansen met Hansen. Maar eerst doen we het met Koen Wouters.

Dansen met Clouseau, dat is toch altijd een goed plan. Tot middernacht hou ik je gezelschap met fijne muziek en een glimlach.

nog wel jouw baby tonight tot middernacht. Ik las dus weer iets geks op Instagram. Daar had een neuroloog gezegd: steek je tong 40 seconden volledig uit, want dat verwijdert je cortisol. Dus je stresshormoon zou dan verdwijnen. En het zou sneller verdwijnen dan pillen of ademhalingsoefeningen. Ah, dus als je thuis zit met zo'n student, of je hebt zelf heel veel stress van jouw student. Test het eens uit. Steek je tong uit, helemaal uit je mond. En laat die daar even 40 seconden hangen. Nu, of het werkt, dat zal je zelf moeten testen. Maar baat het niet, dan schaadt het niet. En nu ben ik natuurlijk heel benieuwd hoeveel luisteraars met hun tong uit hun mond zingen.

Mendes, In My Blood. En het weekend is nog maar net voorbij, maar niks houdt ons tegen om het begin van een nieuwe week te vieren. En dat doen we met Dansen met Hanse. Ik heb voor jou twee platen gekozen waar jij uit kan kiezen. En het thema is cowboy. Want bij temperaturen als deze denk ik soms dat ik op een gloedheerde prairie sta. Dus daarom cowboy. En via de Joe-app kan je stemmen. En ik heb dus twee platen geselecteerd. En dan ben ik altijd super enthousiast. Want jij kan dus kiezen uit deze twee songs. De eerste is deze. This ain't Texas. Ain't no hold'em. Natuurlijk, als ik het heb over cowboy, dan kies ik voor Beyoncé en Texas Hold'em. Queen Bee koos om een country plaat te maken en het was meteen een schot in de roos. Of wil je liever

kwam Katie Tunstall in de hitparade binnen gegalopeerd met haar zwart paard en een kersenboom. Op welke plaat wil jij straks line dansen met Evie Hansen? Is dat Beyoncé en Texas Hold'em of Katie Tunstall, Black Horse and the Cherry Tree? Stemmen kan via de Joe-app en haal ook meteen je cowboyhoed en je boots naar boven. En je kan alvast beginnen opwarmen op de beats van deze 90s klassieker. Hoor je hem al komen? Over dansen met Hansen gesproken. Ja, in 1992 ging ik helemaal uit mijn dak als deze werd gespeeld op de Scoutsvuiven. Dus laat je gaan en vergeet niet te stemmen in de Joe-app. Hier is Dr. Alban. Yes.

zo vaak opgeplaybacked en eigenlijk nu ook nog steeds. De Bengals en Eternal Flame. En de stemmen lopen binnen. Voorlopig heeft de Black Horse van Katie Tunstall een lichte voorsprong, maar ze wordt op de hielen gezeten door de Witte Mary van Beyoncé. Jij kiest op welke plaats we zometeen gaan dansen met Hansen. En stemmen kan nog tot het einde van You Ain't Seen Nothing Yet.

0: Discover Drive. You ain't seen nothing yet. Tijd om te gaan dansen met Hansen. Je kon via de Joe-app kiezen uit welke twee platen we zo meteen gaan dansen. Je kon dus kiezen uit twee platen. En ik had het thema cowboy gekozen, omdat ik vind dat we in een soort van warme woestijn leven. Ik zie daar al een soort hooibol zo over de prairie, maar dan over de medialaan rollen. Zo warm is het. De vliegen die vallen plat van de hitte. Je kan het je voorstellen, cowboy dus. En je kon kiezen uit twee platen. Eentje was Beyoncé en Texas Hold'em. En de andere was Katie Tunstall en Black Horse and the Cherry Tree. Nu, jullie zijn in elk geval nog heel goed wakker deze maandagavond, want er kwamen heel veel reacties binnen. Maar de lijn is gesloten, de stemmen zijn geteld. Zet je cowboyhoed maar op, trek die boots maar aan en haal dat paard maar van de gang. Want jullie kozen voor...
1: 2, 3, 4.
0: Katie Tunstall. The Black Horse. En natuurlijk The Cherry Tree.

middernacht nog een bijzondere boodschap voor iemand? Laat me het dan even weten. Wie weet is je kind aan het studeren en wil je die een hart onder de riem steken? Of wil je de groetjes doen aan een leuke collega op het werk? Of even zeggen dat hij zijn teennagels moet knippen als hij op slippers wil komen werken? Kan ook. Of misschien wil je wel iemand de liefde verklaren. Dat mag allemaal. De leukste reacties lees ik zo meteen voor na deze van Michael Jackson. Natuurlijk.

heerlijke zomerplaten. Mark Amber en Belong Together. Zometeen, vanaf middernacht, non-stop de beste muziek hier op Joe. Maar voor ik in een pompoen verander, heb ik nog een paar leuke boodschappen om de nacht in te gaan. Zo schrijft Caroline uit Scherpenheuvel. Hallo Evi, goeie muziek. Maakt het medicatie klaarzetten plezanter tijdens mijn nachtshift. Groetjes verpleegster Caroline. Caroline, vergroetjes terug. En dan de Lode, oh, Lode uit Hoogleden, die schrijft Nicolette. I love you. Love you too, Nicolette. En dan, ja, dit is even iets bijzonders. Ik was er even niet goed van toen ik het berichtje zag, want het is zo mooi. Ludo uit Sint-Genesius Rode Liever. Ja, mannetjes, het is voor mij ook laat. Maar dus Ludo, die schrijft... Ik was de voorbije 4 dagen op Graspop. En gisteravond heb ik daar de crush van mijn leven gezien. Maar niets durven zeggen. Allee, Ludo. Ik wil hem terugvinden met jullie hulp. Oké, ik hou mij klaar. Hij droeg een korte broek, rood-zwart geruit hemd, cowboyhoed met daaronder een groen petje. Dat is echt heel, heel gedetailleerd. En hij had ook donkerblond haar tot in zijn nek en in beide oren een piercing. Supermooie moustache tussen de 20 en de 30 jaar. En tijdens de Rode Duivels en Sabaton zat hij naast ons... Zo'n spijt dat ik hem niet heb durven aanspreken. Kijk, als jij voldoet aan de beschrijving van Ludo, laat het horen. En Ludo, woensdagavond ben ik er opnieuw. Dus als jij het bent, de crush van Ludo, laat het me dan weten. Zoek dan opnieuw contact. Dan gaan we jullie aan elkaar koppelen. Voor nu nog een hele fijne nacht.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Seriemoordenaar Freddy Orion is nu ook effectief vrijgelaten uit de gevangenis van Hasselt na 47 jaar. Orion is naar een gesloten afdeling in het psychiatrisch centrum in Lanaken in Limburg gebracht. De burgemeester Marino Keulen had zich daar eerder tegen verzet.
2: Dat is dik tegen mijn goesting. Dat gaat toch over iemand hier, Freddy Orion, die de doodstraf heeft gekregen, 6 mensen heeft vermoord. Ik zit vooral eigenlijk in mijn maag nog altijd met dat expliciet negatief advies van het Openbaar Ministerie. Wat betreft Orion, grote kans op recidive, een tikkende tijdbom. Dat gaat de gemoederen hier zeer beroeren.
1: Orion draagt wel een enkelband. Hij is intussen 78. Autobouwer Volvo roept wereldwijd 64.000 plug-in hybride wagens terug naar de garage. Bijna 4.400 daarvan in ons land. De batterij kan oververhit raken door een productiefout en zelfs in brand vliegen. Het gaat om de Volvo XC40, gebouwd tussen 2020 en 2022. Voor alle duidelijkheid, niet alle modellen hebben die productiefout. En in een Joodse wijk in Montreal in Canada zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij. Het gaat om een burger, een agent en de schutter zelf. Nog een andere agent raakte gewond. Op beelden op sociale media is te zien dat de verdachte een legeruniform draagt. Het is nog niet duidelijk wat een bezielde en of het om jodenhaat gaat. We krijgen een heldere nacht bij minima rond 20 graden. Morgen schijnt de zon weer volop en halen we tot 33 graden. Woensdag zon en stapelwolken en tot 36 graden.

'cause my dreams are bursting at the seams.